0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal wordt er zo meteen opnieuw gespeeld in de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Die match werd een tweetal uren stilgelegd door het weerprotocol van de FIFA. Life is
0: music. Studio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal wordt er zo meteen opnieuw gespeeld in de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak.

0: toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
2: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même en fait profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
1: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Op het WK voetbal heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. De wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een misverstand tussen een Irakese verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. In dezelfde groep is er vannacht ook Noorwegen-Senegal. Daar staat het bij de rust 1-0 na een goal van Marcus Pedersen. 1-0 voor Noorwegen dus. Het weer nog. De komende uren blijft het droog en het blijft ook zacht. Minima rond 20 graden. De komende dagen krijgen we dan al maar warmer weer. Nog warmer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Met minima die niet lager gaan dan 24 graden. En op plaatsen waar veel steen en beton is, blijft de warmte nog harder hangen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Voor alle WK-nieuws verwijs ik je graag door naar de Sporza-app.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede middag. Heel goede nacht, excuseer, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van de meervoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
2: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même, en fait, profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
1: Op het WK voetbal heeft Noorwegen daarnet gewonnen van Senegal met 3-2. Haaland was de uitblinker met 2 goals. Noorwegen leek af te stevenen op een makkelijke zege. Maar Senegal scoorde in blessuretijd nog de aansluitingstreffer 3-2. Er was nog druk, maar gelijkmaken lukte uiteindelijk niet. Eerder vannacht heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. Die wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een blunder en een misverstand tussen een Iraakse verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. Het weer nog, het blijft droog en zacht de komende uren, minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met dan minimaal rond 24 graden. En in de steden blijft de warmte nog wat harder hangen, dus daar nog zachtere temperaturen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen overdag stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Burgemeester van Lannaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem, een deelgemeente van Lannaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1997. In 1979 liever. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren, maar dat mocht volgens hen niet, maar met een beperkt aantal en dat pikten ze niet. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. In Griekenland is de snelweg tussen de hoofdstad Athene en Thessaloniki gesloten door de rook van een natuurbrand. Die woedt op zowat 130 kilometer ten noorden van Athene. 100 brandweerlui zijn de brand sinds gisteren aan het bestrijden met 11 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Het gaat om de op één na grootste natuurbrand in Griekenland dit jaar. De grootste vond vorig weekend plaats op het eiland Evia. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. Haaland was de grote uitblinker met 2 goals. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembele 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Nicolas de Brabander.
2: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose en vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten.
1: En de Rode Duivel Yuri Tielemans wenst Jeremy Doku veel succes met de geboorte van zijn zoon Praise. De vrouw van Doku is vorig weekend bevallen en Doku was naar Londen gevlogen om haar bij te staan. De Rode Duivels hebben hem een bericht gestuurd, zegt Tielemans, die het maar normaal vindt dat Doku naar zijn vrouw is gegaan.
3: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en ja, hopelijk alles goed.
1: Vandaag keert Doku terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Het weer, de dag begint bewolkt en het wordt opnieuw zeer warm, tot 29 graden aan zee en tot 34 graden in de Hoge Ardennen. De volgende dagen kunnen de temperaturen stijgen tot lokaal 37 graden. Donderdag en vrijdag kan er hier en daar wel een onweer komen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Studio Brussel, live.

Coachella, this is crazy.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Fort.
2: Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van hitte. Dat blijkt uit een rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisico en het Belgian Climate Center. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Toch zijn veel vrouwen zich daar onvoldoende van bewust, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
3: Vorige zomer voerden wij de warmstudie uit waarbij we echt keken naar wat zwangere vrouwen en ook jonge ouders al wisten omtrent hittegerelateerde risico's en wat ze daar momenteel tegen doen. En daar zagen we inderdaad dat hitte eerder als ongemak ervaren werd dan als gezondheidsrisico.
2: De burgemeester van Lanaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. 1 politieagent raakte ook gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 3-2 gewonnen van Senegal. Erling Haaland was de uitblinker en scoorde 2 keer. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembélé 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Hij scoorde zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. Het vorige record stond op naam van de Duitser Miroslav Klose. En de Rode Duivels hebben Jeremy Doku proficiat gewenst met de geboorte van zijn zoontje. De vrouw van Doku is afgelopen weekend bevallen en Doku is dan naar Londen gevlogen om haar te steunen. Rode Duivel Jurie Tielemans vindt het normaal dat Doku naar Londen ging en wenst hem veel succes.
4: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en hopelijk alles goed.
2: En vandaag keert Doku terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren, daarna meestal licht bewolkt en ook warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: onwetenschappelijk onderzoek bezig waarvoor je nu al even je slaapscore op 10 mag doorgeven in de app.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Nog even wegdromen in jouw natte bedje. Let it happen. Tame Impala, 6 over 6.
1: Eva.
2: En Dries.
1: Studio Brussel.
3: Het is de eerste hittegolf van het jaar. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de ochtend van Studio Brussel. Met Eva, een nieuwe geur in onze studio.
0: Ja, en het is niet extreem veel zweet opgestapeld van die afgelopen dagen hittegolf.
3: Nee, het is een nieuwe interim nieuwslezer. Goedemorgen, Stijn de Vaart.
4: Goedemorgen.
3: Jij ruikt keilekker, mogen we zeggen, want de mensen thuis die ruiken dat absoluut niet.
4: Dankjewel. Shout-out naar de dame van Ici Paris XL in Gent, die mij die parfum aangesmeerd heeft.
3: Not sponsored. Maar hoeveel spitsjes doe jij? Want jij zei net dat je er meer dan 3 deed, hè?
4: Ja, toch wel 4, 5.
3: Amai, ja. 4 spuitjes parfum op een normale dinsdag. Ik vind dat fantastisch.
4: Ja, maar dat heeft er toch ook een positieve opmerking over. Dus,
0: ja, maar hij is into de parfumwereld. Hij is de parfumfluencer.
4: Parfumfluencer.
0: Ja, dat leggen we straks wel uit. Maar we waren ook wel bezig met andere scores, hè?
3: Ja, dat klopt. We waren ook met de slaapscores bezig, want ik heb goed nieuws. De meerderheid van ons ochtendteam is geslaagd op slaapscore. Slechts 1 buis vanochtend, 1 iemand uit ons team heeft een slaapscore van 4 op 10.
0: Oei.
3: Enige buis is ook voor de goedruikende Stijn de Vaart.
4: Ja, toch wel, ja. Maar ik had een trouw dit weekend en het was echt een heftig trouwfeest.
0: Ja?
4: Ik heb die nog niet helemaal verwerkt.
0: Aha. Okay. Good vibes wel.
3: Maar we klimmen wel omhoog, want er is ook iemand met een zelfzekere 7 op 10 en dat ben ik. Ja, ik heb 7 op 10, dat is best mooi. Er is
0: ook iemand met zo'n muggen en zo en warmte.
3: Nee, niks.
0: Top.
3: Het was eigenlijk best oké, een zelfzekere 7. Dan is er ook een 8,5 op 10. Goedemorgen, dag Jos.
5: Goedemorgen.
3: Dat is best mooi.
5: Ja, 8,5 op 10. Ik was gaan sporten gisteravond en dan als een blok in slaap gevallen. En dan wakker geworden rond 1:30, want de suiker was te laag. Dus colaatje gedronken, maar dan wel weer goed in slaap gevallen.
0: Dat is goed dat zij dan een 8,5 geeft. Een nacht waarbij dat ze een halve fles cola met te veel prik heeft moeten bieden.
5: Ja, maar wat ik dus wel had, ik werd wakker om 1:30 en ik was zo, amai, ik heb al veel geslapen. Zo voelde dat. Dus dat was ook goed om even te beseffen.
3: En ook goed om te beseffen dat jij vanmorgen nuchter bent, want je hebt straks een onderzoek ook te maken met die diabetes.
5: Ja, bloed laten trekken, dus even niks eten.
3: Nee, dus als je Jos aan de telefoon krijgt, niet te hard roepen en zo. Want... Nee,
0: en geen foto's van eten doorsturen, jullie daar.
3: Ja, voilà.
0: Sturen ze al iets door?
5: Ja, er zijn al wakkere luisteraars. Mariella uit Gent, die zegt, heerlijk dit weertje, ik hoef mijn wekker niet te zetten om te kunnen meespelen voor Ticket Tuesday. Hashtag niet zagen over de warmte.
0: Ja, goed.
5: Kirsty die zegt, ik geef mijn slaapscore een 6,8 op 10, want het was te warm.
0: Oei, Kirsty had die hashtag nog niet gehoord natuurlijk.
5: En Gert uit Herenthout zegt, met de ramen open slapen is zalig cool, maar de tractoren maakten mij wakker, dus 6 op 10.
3: Ai. Maar de winnaar van vandaag ben jij, Eva, met 9 op 10.
0: Let's go, goede energie vanuit je radio.
1: Studio Brussel.
0: En dit is de nieuwe single van op de laatste plaat van Bruno Mars, The Romantic. Voor mij heeft hij heel hard Curtis Mayfield vibes. De legendarische soul-funkman.
3: Ja.
0: Maar helemaal dus nu in 2026 getrokken door...

0: Goedemorgen, Sweet Disposition in die Lost Frequencies remix. Het is ons opgevallen in de hittegolf waar we nu in zitten dat jullie vroeger opstaan. Om de hitte te vermijden natuurlijk. Luister maar eens wie mee met jou luistert naar de ochtendshow van Studio Brussel.
1: Anaël uit Borgerhout, Michel uit Blankenbergen, Mathilde uit Pittem, Daan uit Leuven, Ria uit Wervik, Stan uit Brussel, Anthony uit Oudenaarde, Tine uit Laagdal, Sigrid uit Maasmechelen die stuurt goedemorgen, vrolijke ochtendvrienden, en Jessie uit Tendermonde is ook al wakker.
2: Goedemorgen, Jessie uit Tendermonde. U spreekt met Dries en Eva van de ochtendshow van Studio Brussel. Wij bellen in verband met een onderzoek. Nee, het is een mopje! Ik deed een callcenter na, Jessie.
3: Ja.
2: Waarom deed ik dat na?
3: Hi Dries, hi Eva.
0: Hey.
2: Jij gaat vandaag werken in een callcenter. Is het daar bloedheet binnen, Jessie?
3: Nee, we hebben daar gelukkig airco. Dus dat valt best wel mee. Ik vind het niet zo heel erg om te gaan werken vandaag.
2: Oh, ik vind het fantastisch ook om met iemand te praten van een callcenter zonder dat er iets aan vasthangt. Want dit is zonder bijbedoelingen, hè, Jessie?
3: Ja, maar dat is bij ons altijd zonder bijbedoelingen. Wij helpen de mensen. Want we zijn alleen maar mensen die bellen om te zeuren.
0: Ah, jullie helpen best aan een nieuwe stofzuiger of zo. Of aan een nieuw telecomabonnement.
3: Nee, helemaal niet. Wij verkopen niks. Wij helpen de mensen. Het is alleen maar inbound, geen outbound.
0: Oké, en met wat helpen jullie mensen? Als in van, we zullen het eens doen. Hè. Hallo, met Eva uit Brussel.
3: Hallo, dag Eva uit Brussel, met Jessie uit Dendermonde.
0: En dan moet je vragen, hoe kan ik u helpen, toch?
3: Ja, maar ik zal het wel direct horen zeker, want meestal zijn het mensen die vragen hebben naar ons toe.
0: Over wat?
3: Bijvoorbeeld problemen met een applicatie, problemen met een laadpaal, problemen met een kluis die bij de Aldi staat, problemen, totaal niet gesponsord, problemen met mensen die laat in een hotel arriveren, zo'n dingen allemaal. Het is heel, heel uitgebreid. Maar we hebben echt ontzettend veel verschillende klanten.
2: Dat lijken mij ook wel de mensen die misschien net op de randje van zo de totale frustratie zitten, waardoor je misschien als heethoofden zijnde iets minder vriendelijk zijn. Ja. Jessie, maak je dat mee?
3: Ja, absoluut. En dan is het mijn taak om die mensen terug rustig te krijgen en vooral eerst en vooral verder te helpen.
2: Op dit moment lukt dat heel goed. Ik ben heel rustig door jouw stem.
0: Ja, ik
2: ook even zeggen, de warmte zorgt ervoor dat we meer lief zijn, las ik gisteren in het nieuws.
0: Amai, mensen op in een auto. Ja, dat is niet normaal.
2: Dus Jessie, jij voelt dat waarschijnlijk ook
3: dat
2: wel.
3: Dat kan wel. Dat valt eigenlijk goed mee, want de eerste vibe vooral is dat de mensen gewoon blij zijn omwille van...

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.
3: Tanto op zoek naar capabele mensen, zeker en vast.
4: Capabele, oei, ja, oké. Maar we zullen daar zijn, denk binnen een tweetal jaar. Is het goed?
3: Dat is goed, Matje, dan kom je maar op.
5: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
6: Blijf luisteren, speel mee
5: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
0: Wekker uit, comfort aan, met elektriciteit en gas van Total Energies.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Studio Brussel.

0: de dag in. Die zal voor jou gevuld zijn met piano, want je luistert naar de enige ochtendshow met live piano. Maar deze was van George Ezra.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Zometeen de nieuwe hotshot van Charlie XCX. Het is ook Ticket Tuesday, merken jullie duidelijk op in de app van Studio Brussel. Als je een plaat hoort van de line-up van Werchter Parklife, zijn de Zwanger Regie, Linkin Park of Papa Roach, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. Maar dus, dag 6 van de hittegolf, heb ik even vlot berekend.
3: Ja.
0: De zoveelste zweetnacht ook, die we achter de rug hebben. Ik heb al een toppositie gevonden om te slapen, want mijn slaapscore was 9 op 10.
3: Zeg eens.
0: Benen licht gespreid op het bed, hè? Armen weg van het lichaam, dat niks mekaar raakt. Ook de vingers gespreid.
3: Dus ik beeld even uit een zeester voor alle mensen.
0: Een zeester. En je ligt gewoon zo. En je valt in slaap. En je raakt niemand aan.
3: Klein vraagje. Jan Paternoster, past die nog langs jou?
0: Ja.
3: Of waar lag die ergens in die zeester?
0: Maar wij kunnen... We schranken.
3: Ah,
0: we schranken.
3: Een geschrankte zeester voor het warm.
0: Een geschrankte zeester. Want iemand zei hier ook niet zagen over de warmte. Zo is het eigenlijk heerlijk slapen. Voilà, een kleine tip van morgen vroeg. Voor vannacht liever. En met die hitte gaan wij ook op zoek naar... Luister goed.
4: De heetste luisteraar.
3: Oh!
0: Yes, de heetste luisteraar. Iemand die het warmst heeft terwijl hij naar onze show luistert. Dus nog tot 9 uur gaat de wedstrijd door. We denken aan, ik zeg maar, studenten onder een schuin dak die moeten blokken.
3: Ja, mensen in zo'n kraan, die werken in een kraan helemaal van boven in de hitte.
0: Ja, of mensen zonder airco op hun werkplek.
3: Ramenwassers.
0: Mensen die asfalt moeten gieten. Oh.
3: Ja, of leerkrachten die examentoezicht moeten geven in van die bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, klaslokalen, van die dingen. Ja,
0: ja, en gisteren was in het nieuws, er is een hitteprotocol voor dakwerkers. Die mogen in ons land starten voor 6 uur, omdat het anders te heet wordt. Dus misschien zit je al ergens op iemands dak.
3: Ja.
0: En kom jij in aanmerking om de heetste luisteraar te worden van heel Studio Brussel. Dan mag je gewoon even sturen in de app als jij denkt dat jij vandaag de heetste bent.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Charlie XCX, Spring Summer 26.
1: Studio Brussel.

0: Summer. 26, zo moet je het uitspreken. Charlie XCX, onze hotshots. Goedemorgen Stijn, het is bijna 6:30. Wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, zwangere vrouwen onderschatten nog te vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en voor hun baby. Extreme hitte kan voor vroeggeboorte zorgen, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Artsen vragen daar nu meer aandacht voor en ze raden ook zwangere vrouwen aan om het zo koel mogelijk te houden. En op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin. Dat heeft VRT Nieuws ontdekt. Het gaat bijvoorbeeld om foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. En dat is uiteraard strafbaar.
0: Maar enfin. Warm weer wel, Stijn.
1: Ja, het wordt zeker en vast een hete dag. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna meestal licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee, 32 graden in het centrum van het land en 34 graden in de Ardennen.
0: En daarom, lieve mensen, zijn wij vandaag vanochtend op zoek naar...
2: de heetste luisteraar.
0: Ja, degene met de grootste okselvijvers, het natste zweetreetje. Iemand die eigenlijk een beetje gejost is door de warmte. Ja. Zonder dat we erover gaan zagen, maar bedoel... Dat is misschien het ding dat we de enige persoon zoeken die erover mag zagen.
3: Voilà.
0: Zo gaan we het bekijken. Jos, jij hebt een overzicht van onze hete pathetjes.
4: Ja, Robin uit Torra, die stuurt een hele goede morgen. Even zweten voor mijn laatste examen vandaag. En dan is het gedaan. Johan uit Herenthout zegt... De gemeentewerkers bij de Groendienst van Herenthout scheren de hagen en staan met momenten in de volle zon. En dan een warme motor naast ons lichaam. Dus redelijk warm deze dagen. Billy die zegt... Er vliegen hier ook heel veel grote wespen rond mij. Stijn die zegt... EPDM smelten met föhn tot 650 graden in de vlakke zon.
0: Dat klinkt niet goed.
4: En Christophe uit Herne gaat het ook heel warm hebben.
0: Christophe, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Wat doe jij op dag 6 van de hittegolf?
5: Ik ben een afsluiting aan het plaatsen op betonnen L-elementen. En het belooft heel, heel heet te worden vandaag. Want die betonnen elementen kunnen serieus wat warmte afgeven. En we moeten ook nog ijzeren palen plaatsen erop. Dus die dingen kunnen ook wel als de hele dag de zon erop schijnt een serieuze temperatuur krijgen.
0: Ja, wat. Christophe, ben je speciaal vroeger vertrokken met je team voor de hitte?
5: Jawel, we zijn net aangekomen. We zijn deze morgen vertrokken om 6:00. Normaal gezien vertrekken we om 7:00.
0: Ja.
5: Dus toch een uurtje vroeger. Ja. En we gaan ook maar tot 12:30 werken eigenlijk. Gisteren hebben we een ganse dag erin gewerkt en het was show, om te zeggen.
0: Maar oppassen. Ja, een beetje oppassen ook,
5: ja,
0: hè?
5: Ja, en smeren, water, een petje op vandaag.
0: Ja.
5: Dus gisteren geen petje op en het was piek-piek s'avonds.
0: Ah, ja, ja. Oké, we gaan jouw naam op de lijst schrijven. Je komt in aanmerking om de heetste luisteraar te worden van deze show. Maar dat kunnen we natuurlijk nu nog niet zeggen, Christophe. Dus het zou kunnen dat we je straks terug horen.
5: Nee.
0: In elk geval, succes daar ook aan de mannen in je camionet en met de betonblokken die jullie moeten plaatsen.

0: moet er al de hele ochtend aan denken. Wilde hem absoluut op de radio spelen. Gewoon omdat het een heerlijk opstaannummer is. Praise You van Fatboy Slim. Maar ook omdat de baby van de Rode Duivel Doku geboren is. Groot nieuws overal ter wereld. En die heet Praise.
1: Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Sommige intro's van nummers herken je meteen. Die zijn mogelijk nog iconischer dan het nummer zelf. Ik geef een voorbeeld.
0: De Rolling Stones.
2: Voilà, Rolling Stones. Dit is hoe het spel Sneller dan de zang werkt. We spelen over een paar minuten met één van jullie. Als je mee wilt spelen, stuur dan nu een bericht.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Nou, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: goeie. Nathaniel Rateliff, On a Hot Day Keeps the Doctor Away. 7:15.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Beste administratief medewerker Jos, met wie spelen we vandaag sneller dan de zang?
3: We spelen met Otte uit Brussel.
2: Amai, dag Otte uit Brussel.
4: Hallo.
2: Goedemorgen. Otte uit Brussel, jou hebben we nog niet vaak zien passeren in onze app van Studio Brussel. Ben je nieuw hier?
4: Ja, vrij nieuw. Allee, ik heb nog nooit een briefje gestuurd.
2: Ah, maar dat is fantastisch. Hoe oud ben je?
4: Ik ben 12 jaar.
2: En dan ben je nog eens de jongste luisteraar, denk ik, tot nu toe in deze show. Want ik denk...
0: Ja, 12 jaar zal wel de limiet zijn. Zeker om mee te spelen met sneller dan de zang. Ben jij ook de heetste luisteraar, Otte? Want daar zijn we ook naar op zoek.
4: Ja, vrij warm, hè, maar... Ik weet niet of ik nu moeilijk zijn.
0: Nee, ja, vrij warm. We hebben natuurlijk dakwerkers die bij 40 graden op een dak staan. Met vrij warm ga je niet heetste zijn, maar misschien wel dus de snelste, Otte. 12 jaar, zeg je.
2: Hè? Dat wordt een moeilijke.
0: Dat wordt misschien moeilijk. Ga je ja, festivals doen dan?
4: Mijn zus is erbij.
0: Ah, en hoe oud is je zus?
4: Mijn zus is 14.
0: Oké, 12 en 14. Als we dat optellen, dan gaan jullie de volgende intro misschien wel...
2: Hoeveel is dat, Eva?
0: Ja, wel. De volgende intro duurt 16 seconden. Dus voilà, dat is iets... Ouder dan jullie. We gaan luisteren en jij moet eigenlijk zeggen welke festivalnaam het is samen met je zus Jana. Otte, als je deze haalt, dan ben je de aller coolste 12-jarige die je eigenlijk misschien gewoon nu al bent. Maar hier ga je. Ben je sneller dan de zang?
4: Ja.
0: Een ijzersterk nummer. Denk old school rock.
4: Oh. Oh. Sorry.
0: Dat is niet erg. Ze zijn beginnen zingen. Kennen jullie het lied?
4: Nee. Misschien is het al
0: gepasseerd, maar
4: vaag.
0: Heel gezellig daar. Zitten jullie zo samen stiekem op de kamer, terwijl mama en papa nog niet wakker zijn, zoiets?
4: Ja.
0: Heel schattig. Ja. Jullie zijn topzussen. Het was Iron Maiden.
2: Ja.
0: Maar hey, ja, dat is echt al heel oud.
4: Oh my god.
2: Waarom oh my god?
4: Dat
0: hadden we
4: dan niet
0: kennen,
4: dat is erg.
0: Nee. Dat is helemaal niet erg. Otte.
4: Nee.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Er zijn heel veel mensen die het niet zouden geweten hebben. We zullen het er eens vragen in de app. Is het erg dat Otte Iron Maiden... Otte van 12 jaar of Garm in Brussel dat die Iron Maiden niet kent?
2: Hier, luk uit. Ja, dat is vreselijk erg.
0: Ah, maar jullie hebben daarna geluisterd. Okay.
4: We hebben daar wel naar geluisterd.
0: Oké, okay. Otte en Jana, jullie zijn echt op een heel goed pad daar in de ochtend. 7:10 en al zo geanimeerd in die donkere kamer daar bij jullie thuis. We wensen jullie een fantastisch fijne ochtend en speel nog eens mee, Otte.
4: Ja, dankjewel. Eva en...

0: Måneskin met Honey, Are You Coming? Karin uit Bertem, die doet mee aan onze wedstrijd. Ries, ze stuurt, ik ben aan het joggen, maar safa.
1: Ja.
0: Wie is de heetste luisteraar vanochtend? Daar zijn we naar op zoek. Je mag ons sturen in de app van Studio Brussel.
1: Ja, we hebben hier al dakwerkers, kraanmachinisten, leerkrachten in warme lokalen. Het is al veel, veel heet vanmorgen.
0: Het is ook Ticket Tuesday, dus straks een hete telefoonlijn. Als je iemand hoort van op de line-up van Werchter Parklife, straks voor 8 uur, ga je Ticket Tuesday moeten

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar ooit?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
9: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
8: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zolderstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
10: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, het is 7 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Zeg je van Stijn de Vart.
15: Mannen delen naaktbeelden van hun vrouw online. Op zeker 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouw of vriendin. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar nam en online had gedeeld met andere mannen. Valérie is een schuilnaam, we hebben haar stem vervormd met AI.
16: Die impact is zo immens dat gewoon ja, de grond gaat van onder je voeten, je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
15: Het maken en delen van zo'n beelden is uiteraard strafbaar. Wie zich herkent in dit verhaal en erover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en hun baby, zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Het is dus heel belangrijk voor zwangere vrouwen om het de komende dagen zo koel mogelijk te houden door veel water te drinken, zichzelf te verfrissen met een waterspray of door fruit met veel water te eten. We moeten er allemaal samen meer aandacht voor hebben, zegt dokter Eileen Holvoet van de UGent.
17: Ik denk dat het daar een belangrijke boodschap is dat die verantwoordelijkheid niet enkel komt te liggen op het individu, maar dat dat ook eigenlijk iets moet zijn van ons zorgsysteem, maar ook van onze maatschappij uit. Er zijn collega's van ons die dan zeggen, ja, België heeft geen hittecultuur. Ik denk dat dat iets is dat meer en meer aan bod moet komen, dat we ook moeten kijken hoe dat we onze omgeving koeler kunnen maken.
15: Rode duivel Jeremy Doku is gisteren voor het eerst papa geworden. Hij en zijn vrouw kregen een zoontje met de naam Praise. Doku is eergisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran met een dokter van de voetbalbond naar Londen gevlogen voor de bevalling. De andere rode duivels hebben Doku een berichtje gestuurd om hem proficiat te wensen, vertelt kapitein Yuri Tielemans.
18: Gewoon via bericht, want alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama. En ja, hopelijk alles goed.
15: Doku keert vanavond al terug naar de VS voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5 uur 's morgens tegen Nieuw-Zeeland. En op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 3-2 gewonnen van Senegal. Erling Haaland was de uitblinker en scoorde 2 keer. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembélé 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Hij scoorde zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna meestal licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maximaal boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk zelfs 39 graden.
13: Hallo, goedemorgen. Jij weet waar de files staan.
0: Ja, op de E17, vooral van Antwerpen naar Gent. Ruim 1 uur ben je daar kwijt, van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval naar Antwerpen. Niks bijzonders te melden. Ik zie files van maximum een kwartier. Op de N16 naar Willebroek nog steeds file rijden aan die werken in Temse. Daar zeker een kwartier erbij tellen. En naar Brussel problemen door ongevallen. Op de E40 25 minuten erbij tellen van afvliegen tot Ternat, maar de weg is wel net vrij. En op de E40 vanuit Luiken, kwartier van Haasrode tot Berthem, daar is de rechterrijstrook gesloten.
14: Elke dinsdag bij Studio Brussel
12: is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Let me hear you scream!
12: Luister de hele dag naar Studio Brussel
14: en win jouw ticket
12: voor de beste festivals.

0: eventjes wachten op een plaat van Zwangere Guy, van Papa Roach of van Linkin Park, dan moet je Ticket Tuesday sturen en kan je misschien nog naar Werchter Parklife.
1: Luister naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Ja, even de app erbij houden, want als je straks zwangere Guy, Papa Roach of Linkin Park zou horen, moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Zo en alleen zo maak je kans op tickets voor Werchter Parklife. Dat is dit weekend. 7:15. Wij zijn op zoek naar...
1: de heetste luisteraar.
0: Iemand die de grootste okselvijvers heeft van ons land. De warmste luisteraar, de zweterigste luisteraar.
2: De Zweedse luisteraar.
0: Van deze show. Jos, er zijn al wat hete pateetjes wakker, hè?
3: Ja, Juri uit Oostende die zegt... ik moet heel de dag lassen in een hangaar. Wim uit Weinigem zegt... mijn bakkerij was deze nacht al 43 graden.
2: Oh, jong.
3: Leander uit Welle... vergeet de tuinmannen niet in de Diepenbeekse tuinen. Moorden de zon de afgelopen dagen. Kelly uit Evergem zegt... wees ook lief voor de postbode of de bakjesman en vrouw. Mm-hmm. Veerle uit Aalst zegt... hier ook al goed aan het zweten op de koersfiets. En Karim uit Boutersum is ook al wakker.
2: Goedemorgen, dag Karim.
4: Goedemorgen, Dries.
2: Ben jij de heetste luisteraar, Karim?
4: Dat weet ik niet, maar het zal toch warm worden straks. Dus ik denk dat voor de bakkers, zoals ik net hoor, ook wel pittig zal zijn vandaag. Maar ja, het wordt toch warm. Hè.
2: Wat ga je vandaag doen?
4: Ik ben nu op de Heilige Wei, Werchter genaamd, ramen aan het poetsen.
2: Oh, amai. Dus, ja. Wacht, ramen op de wei van Werchter, die ken ik precies toch niet. De enige ramen die ik ken zijn de ramen van onze studio, van Studio Brussel. Of welke raam moet je poetsen?
4: Ja, maar wij zijn nu op de campings bezig, waar de rafters en bodies allemaal zullen geïnstalleerd worden. Ja, en dat moet een beetje proper zijn. Hè.
0: Ja, en een backstage waarschijnlijk ook. Bij alle wereldsterren, die moeten uit uw raam kunnen kijken natuurlijk, hè, Karim.
4: Zeg, daar komen wij vandaag. Dat zal misschien niemand anders zijn, maar daar komen wij.
0: Oké. Okay. Staat de Club Ceder nog? Of heeft de buurman...
4: Deze morgen wel. Okay. Deze morgen wel. Ja, die stond er nog, dus dat ziet er goed uit.
0: Maar fantastisch. Oké, okay. Maar dus jij moet heel de dag op een warme camping op de weide van Werchter. We schrijven nu mee op ons formulier voor de heetste luisteraar. Wie weet hoor je ons straks nog voor 9:00. Karim, succes daar.
5: Eva en Dries.
0: Dries.
2: Dat is toch de bouwsaniet?
0: Dat is uw pianootje, uw lievelingspianootje van het moment. Magnetic.

0: 20 over 7. Goedemorgen, dit was Lola Jong met...
1: Messi. Ankara Messi.
0: Want vannacht heeft hij zijn 17e en 18e goal gescoord tegen Oostenrijk. Messi. Wie speelt mee met de wekker zo meteen?
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.nl.

0: Olivia Rodrigo heeft vannacht haar eigen festival aangekondigd met een all-female line-up. Voor een goed doel dan ook nog eens Stevie Nicks, Chappell Roan en Doechii komen er spelen. Wij zijn op zoek vanochtend, dag zoveel van de hittegolf, zijn we op zoek naar de heetste luisteraar bij Studio Brussel.
1: Het wordt voor mij vandaag redelijk heet. Mijn taak voor vandaag is de zwembadtrap schilderen van het zwembad van Merelbeke-Melle in Werkledij. De luchtvochtigheid is heel hoog, dus misschien ben ik wel de heetste vandaag.
0: De Bjorn uit Oudenaarde.

0: Jesse uit Brugge stuurt ons hier in de app. Wat? Hittegolf, hittegolf. Het is hier aan het regenen in Brugge. Ah wel, prijs u gelukkig. Want na al die regen alleen maar hitte. Vandaar dat we op zoek zijn naar de heetste luisteraar.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Maar nu even heel heet aan je ontbijt, want wie weet ben jij ook wel mee aan het proberen de wekker te ontmaskeren. We moeten er een beetje vaart achter steken, want vrijdag is onze laatste show voor de zomervakantie, dus zij moet voor vrijdag geraden worden, die stem. Doe je mee?
3: Welke Okselvijver wint er over een minuut 2000 euro? The only way naar die prijzenpot is de app van Studio Brussel. Even rustig worden, inademen, uitademen en nu sturen.
1: Stuur nu Wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Half acht nu, Stijn de Fort met het belangrijkste nieuws.
5: Ja, wel op zeker 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin. Dat heeft VRT Nieuws ontdekt. Het gaat bijvoorbeeld om foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Sommige mannen delen die foto's zodat anderen ze kunnen downloaden of erop kunnen reageren. Het maken en delen van zo'n foto's is uiteraard strafbaar. En de meervoudige moordenaar Freddy Horion heeft gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is nu opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Lannaken. En de burgemeester van die gemeente is daar helemaal niet blij mee. En dan nog het weer. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren of regenen. Daarna meestal licht bewolkt en warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land en 34 graden in de Ardennen.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Hola amigos, we spelen voor 2000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis. Wie is het alvast niet? Willem de schrijver, Jonathan Medaar en Peter van den Ede, de acteur.
3: Alrighty. We bellen iemand op.
6: Welkom bij Voicemail.
3: Dat is jammer. Ja, kijk, gsm opnemen is de eerste stap naar 2000 euro.
0: Die zal aan het bellen zijn met iemand om te zeggen van, hé.
3: Ik denk dat het de die of...
0: Ja, of probeer ook mee te doen. Het gaat nu voor 2000 euro.
3: We bellen opnieuw.
0: Ga maar aan, de pathetjes.
7: Jesus.
3: Hallo, goedemorgen. Met wie spreek ik?
7: Sus.
3: Dag zus, behoor jij tot de groep Vlamingen waar het regent of waar het kei warm en heterig is?
7: Dit is bewolkt.
3: Bewolkt, oké, dat is prima. Sus, je speelt mee met de wekker. Het is Eva en Dries van de ochtendshow. Je hoort nu die onbekende stem. Sus, wie is de wekker?
7: Ja. Ik dacht Mark Didde.
0: Mark Didde, de acteur, regisseur.

0: zus. Niet goed, maar wel zalig nee. dat je aan Mark Didde denkt. Hoe kom je erbij?
1: Gewoon met iemand kiezen, hè.
0: Oh, dat is waar, zus. Dat is waar.
2: Hij denkt dag en nacht aan Mark Didde.
0: Ja, voilà, Mark Didde.
1: Nu nee, echt, nu.
0: Een schrijver ook, toffe mens, Mark Didde. En ik moet wel zeggen, ik zit ook in die richting te denken. Van een iets ouder iemand.
1: Ah, ja, dat was in de week gezegd, hè.
0: Ja, maar nee, dat is alleen wat ik denk. Maar zus, iedereen die naar deze show luistert, weet dat ik het altijd fout heb als het over de wekker gaat.
2: Wij weten het zelf niet.
1: Ik heb het ook altijd fout.
0: Ah ja, zus, allemaal dan zijn wij fantastische benden om naar te luisteren nu op de radio. We weten allemaal van just niks. Maar misschien moeten we die wekker morgen toch eens wat steviger onder de loep nemen, want dan is het al woensdag en voor vrijdag moet die geraden worden. Het zal niet door jou zijn, zus, maar het was wel gezellig met jou op de radio. Ciao!
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Studio Brussel.
0: Nog een beetje extra heatwaves? Een zeer slecht idee.
2: Ja.
0: Maar wel een goede plaat, Heatwaves Glass Animals. Morgen speel je dus voor 2000.

0: Sometimes I feel like I should score a ticketje on the radio. Ja. En als dat kan van Werchter Parklife dit weekend met die fameuze line-up.
1: Yes.
0: Ja, ik zit klaar met een app, hè.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
4: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op ETIAS.be.
6: Dit is...

0: dat waren ze, Linkin Park. Up from the bottom, 7:45.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Er staat een bomvol festivalweekend voor de deur. Een heet festivalweekend, letterlijk, want tot 39 graden. En ook figuurlijk, want je hebt en Life is Life, je hebt en Paradise City, je hebt en Couleurcafé en je hebt en Werchter Parklife. Nog de hele dag maak je kans op tickets voor al die festivals. Bij ons Werchter Parklife. Zeer gegeerde tickets. Want Linkin Park headlined Werchter Parklife dit weekend. Iedereen die Ticket Tuesday gestuurd heeft in de app, maakt nu kans op het volgende telefoontje dat echt uw zomer totaal zot kan maken. Goedemorgen met Eva en Dries van de radio. Met wie spreken we?
3: We spreken met Jesse.
0: Ah. Jesse, waarom wil jij zo graag naar Werchter Parklife?
3: Amai, Linkin Park is echt, dat is echt mijn leven. Ik heb vorig jaar ook geweest met mijn beste kameraad op het Willy. En dat was alle twee vrienden die meer uit het eruit zijn. Dat was echt een match.
4: Ik hoor vooral veel fanschap. Niet heel veel woorden zijn verstaanbaar, maar ik hoor dat jij een gigantische fan bent, Jesse.
0: Ja, wel.
3: Ik ben een grote fan.
0: Ja, voilà. Niet dus de beste telefoonlijn, Jesse, maar we gaan er toch voor gaan. Je moet eerst wel nog een vraag juist beantwoorden. Anders spelen we verder met al die andere luisteraars die mee proberen dat ticket te bemachtigen.
3: Yes.
4: Jesse, je gaat het antwoord moeten roepen, want de telefoonlijn laat de wensen over. Maar het is een hele simpele vraag. Jij gaat dit weten. Hoe heet de leadzangeres van Linkin Park?
3: De leadzangeres van Linkin Park, Emily Armstrong.
4: Juist!
3: Ja! Ja!
0: Dat geschreeuw verstaan we dan net nog wel. Jesse, supergoed gespeeld. Hij gaat met die vriend dan waarschijnlijk, voor wie Linkin Park ook alles betekent.
3: Ja, met mij, ja. Met een doelie, met een Abdul ga ik gaan.
0: Met een Abdul?
3: Ja, toch.
0: Ah, dat is alles.
3: Ja, met een doelie, ja, het zal wel zijn.
0: Met een doelie, last minute wijzigen in jouw festivalagenda. Je hebt hier net Ticket Tuesday gewonnen. Veel plezier. Ah,
3: goed leuk, is dit.
0: Oké,
3: toch.
0: Ciao.
1: Elke dinsdag in Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivals.
2: Festivals à volonté.
5: Zoom met Win for Life.

0: een hele sweaty, lekker okselvijven geurende ochtend gewenst. Goedemorgen. Oh. Dat was veel. We gaan Tovelo en Stromae luisteren na de jarige van 23 juni, Jos.
1: Ja, Sanne uit Oosterzeele wordt 6 jaar vandaag. Dat laat haar zus Lucie weten. Francine uit Dielbeek die viert haar 64ste verjaardag. We hebben er ook veel tieners bij vanaf vandaag. Dat zijn Thebe uit Leuven, Flore uit Lierde en Louise uit Lier. Kasper uit Ole die viert zijn 22ste verjaardag. En Jolien uit Dieksmuiden die stuurt... Vandaag is mijn liefste Schmo Stefan jarig. Hij wordt 47 jaar.
0: Is dat niet Schmo?
1: Misschien Schmo, ja.
0: Maar jij bent wel met een Schmo.
1: Schmo.
0: Dankjewel. Lievelings Jos, we zingen dus ons lied na 8 uur. Als je nog wil, je kan er misschien nog bij.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij de meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 8 uur, goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
13: Stijn de Fort.
15: Mannen delen stiekem naaktfoto's van hun vrouw. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouw of vriendin. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar maakte en deelde met andere mannen online. Hij stuurde ook mannen naar haar werk. Valérie is een schuilnaam, haar stem is vervormd met AI.
16: Nog altijd tot op de dag van vandaag zou ik liever niet meer op mijn werk verschijnen, omdat ik gewoon ook weet dat mannen bewust naar haar bestuurd geweest zijn als ze mij echt wilden zien. Nog altijd heb ik bij heel veel mannen dat ik zie ergens een vaag gevoel dat ze er mee te maken hebben.
15: Wie hierover wil praten, kan contact opnemen met hulplijn 1712. De burgemeester van Lannaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum in Rekum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland.
17: Weet u, ik blijf zitten met dat expliciet negatieve advies van het Openbaar Ministerie. Freddy Horion is een tikkende tijdbom, grote kans op recidive. Dat wordt hier door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC zomaar aan de kans geschoven. Dat zet hier eigenlijk de gemoederen op scherp.
15: Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Toch beseffen veel vrouwen dat niet. Het is belangrijk om genoeg te drinken, zegt dokter Eline Hoofvoet van de UGent.
18: Kleine, simpele dingen zoals meer water drinken, zoals schaduw opzoeken, ventilator werken, dat kan een grote impact hebben. Onze grootste, belangrijkste tool om te kunnen afkoelen is zweten. Maar als we natuurlijk niet voldoende gehydrateerd zijn, dan missen we die belangrijke tool.
15: De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de hitte. Dat meldt de Standaard en het wordt ook bevestigd aan onze redactie. De bedoeling is om advies te vragen aan experten en te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Vooral de hitte 's nachts maakte experten bezorgd. Vannacht was de eerste tropische nacht met minimaal 20,1 graden in Ukkel. En de nacht van donderdag op vrijdag kan mogelijk de warmste nacht ooit worden in België, met temperaturen die niet onder de 25 graden kunnen zakken. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. De Argentijn Lionel Messi is door de 2 doelpunten in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En ondertussen is ook de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije afgelopen. Algerije won met 1-2 en staat derde in de groep van Argentinië. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren, daarna meestal licht bewolkt en ook warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven de 35 graden.
13: Wel wat file vanochtend, Hajo.
12: Ja, zeker. Nog steeds op de E17 trouwens van Antwerpen naar Gent. Daar is het nog een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot voorbij Baasmunster. De weg is daar al een tijd vrij, maar de files lossen dus erg moeilijk op. Naar Brussel, want rond Antwerpen valt er weinig te melden, zie ik maximum 20 minuten aanschuiven. Naar Brussel wel wat drukker. Op de E314 extra drukte tussen Rotselaar en Herent 20 minuten. En op de E40 vanuit Luik ook 20 minuten vanaf Haasrode tot aan de Ring. En verder ook 20 minuten vanaf Kraaienem tot Reijers. Daar is de tunnel naar het centrum momenteel gesloten. En verder even kijken op de E429 ook een kwartier aanschuiven tussen Edingen en Tubeke. Daar is het wegdek omhoog gekomen. En op de buitenring rond Brussel is het nog opletten voor een aanrijding bij Zaventem.
14: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.

0: We zijn nog steeds op zoek naar de heetste luisteraar. Iemand die het warmst heeft bij het beluisteren van onze show. Je mag ons sturen in de app.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: binnenkort in ons land Nothing But Thieves. Life's coming in slow. Piano graag. Want we gaan naar een zeer, zeer, zeer jarige Helene uit Heusden-Zolder. Helene.
1: Hallo.
0: Ah, zeg, ben jij dat die jarig bent?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hoe oud word je?
1: 27.
0: 27.
2: En Helene, je gaat straks naar de zee met je lief. Vertel eens.
1: Ja, we dachten, we gaan even de hitte ontvluchten hier in Brussel. Dus we gaan gewoon naar de zee trekken.
2: Fantastisch idee. Helene, heb je bijnamen of is het gewoon Helene is jarig? Dat kan ook, hè?
1: Doe maar Helene.
2: Komt helemaal voor de bakker.

0: prima, prima. Naar de zee. Ik ben jaloers op jou. Helene, het is daar nu wel aan het regenen, maar straks gaat het daar prachtig weer zijn. Je mag ook nog kiezen een plaat op de radio. En je hebt keuze uit deze drie kleppen. No time to rest, want het is jouw verjaardag. Chemical Brothers stonden op jou, in jouw geboortejaar 1999 op Rock Werchter, Helene.
1: Ik ga ook doorgaan.
0: Doorgaan.
2: Oh.
0: Smooth. Cool en sweaty. The Boy Is Mine van Brandy en Monica stond op 1 op jouw verjaardag in 1998.
1: Ja, die mogen
0: stelen,
1: die is goed.
0: Ah, dat is wel een goed vuil schijfje, hè?
1: Ik vind... Ja, voilà. Dat is cool om hier een dag mee te starten.
0: Perfect. Helene uit Heusden-Zolder, maak er een geweldige verjaardag van aan de zee. Ciao, ciao.
1: Merci, dag.

0: Ik word per keer dat ik dit nummer hoor, het is zo accumulatief, word ik blijer. En vind ik het een beter en beter en betere samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Het zijn de laatste momenten om je okselvijvers in te dienen voor onze niet zo officiële competitie van de heetste luisteraar. Wie gaat het warmst hebben vandaag? Daar zijn we naar op zoek. Dus je mag even je temperaturen doorsturen in de app van Studio Brussel of je werkomstandigheden.
1: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli. The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Om

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Studio Brussel, live.
1: Op telefoon?
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Clint en Roma. Je had het misschien al gemerkt aan je vochtige lakens daarnet als je uit je bedje stapte. Of aan je oksels die nu al echt naar jezelf ruiken. Maar...

0: Het wordt de warmste week ooit gemeten dit jaar. Ik krijg hier ook net een pushmelding van Weerman Bram op 14 Nieuws. Niet alleen de dagen worden warmer, maar ook de nachten, als het nog niet erg genoeg was.
1: Ja, Nele uit Menen stuurt ons hier in de app. Ik werkte gisteren in een bureau van 39,7 graden. En daarom werk ik vandaag thuis. Bij Lander uit Bilze, 31 graden op zijn appartement.
2: Oh la la.
1: Dus laat maar komen in de app. Wij zijn op zoek naar de heetste luisteraar vandaag. Nu even verkoeling.
3: Studio Brussel. Pianotapes.
1: Met twee stemmen die het samen ijzig stil kunnen maken. Ja. In a good way. Waar jullie kippenvel van krijgen. Oh ja, kippenvel. Please. De pianotape van Estien en Oscar en de Wolf.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
4: Studio Brussel.
5: What if the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down? If you let go, then I let go of me.

0: and Sound.
1: Safe and Sound van Oscar and the Wolf en S10. Het is bijna 8:30. Stijn, de hoofdpunten uit jouw nieuws.
2: Ja, de federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de hitte. Ze willen advies van experten om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Vooral de hitte 's nachts maakt de experten bezorgd. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België gemeten, met temperaturen die niet onder de 25 graden zullen gaan. En de meervoudige moordenaar Freddy Orion heeft gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is nu opgenomen in de gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Lannaken in Limburg. De burgemeester van die gemeente is daar helemaal niet blij mee. En dan nog het weer. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna meestal licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land en 34 graden in de Ardennen.
3: Goedemorgen,
4: Eva
3: en Dries.
1: Als je Studio Brussel luistert deze week, ga je je echt goed amuseren. Want Muse is helemaal terug. Ze hebben al 5 nieuwe singles de wereld ingestuurd. Maar nu vrijdag kan je dan eindelijk de volledige nieuwe plaat van hen luisteren. En Nona en Thibaut die staan op 120 Muse per uur. Want alles over die nieuwe plaat en meer zelfs. Ze hebben Chris, de bassist van Muse, kunnen spreken. En je kan bij Nona en Thibaut deze week een exclusieve trip winnen naar een concert in Londen op 15 november.
5: Hoe fixen die mensen dat altijd? Allee, jong.
6: I hope whoever wins has a great time. And I'm sure we will probably get to meet the lucky winner at some point. But yeah, good luck to everybody who...

0: naar Londen voor Muse te gaan kijken op kosten van Nona en Thibaut. Ja, ik luister straks om 4 uur. En onze favoriete Brusselse Parisienne is wereldnieuws vanochtend, want Angèle heeft een nieuwe plaat aangekondigd.
1: Ja, die komt later dit jaar nog naar ons. Het werd tijd, want het is al 5 jaar geleden dat we van Angèle nog muziek hebben gekregen. De nieuwe plaat gaat meer electro bevatten, dat is wel heel cool. En het is natuurlijk, zoals die ene die we al kennen, die lekker elektronisch gekruide Dille van Angèle.
0: Dille.
1: Ah ja, Dille.
0: Dille.
1: Oui, oui, oui.
0: Oui, oui, oui.
2: Yeah. Eva. Studio Brussel.

0: speciale nummer dat we kennen van op de nieuwe aangekondigde plaat van Angèle, die Instinct zal heten. Die Leu.
1: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: In film. In uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik. Voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
5: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je daarmee?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.

0: Candlelit met Lights Out. Het wordt de warmste week ooit gemeten in België en we zitten er met z'n allen middenin. Dus zijn wij hier al de hele ochtend op zoek naar de heetste luisteraar.
1: We hebben Julie uit Zonnebeke. Die is archeoloog en die zit met deze enorme hitte tussen de fossielen. Juri uit Sint-Niklaas is ook een heet paté. Die is kraanmachinist zonder airco daar gans van boven.
0: Oh,
1: Annick uit Opglabeek moet haar hondjes feunen met dit weer. Alle haren vliegen in het rond, in haar zwetend gezicht plakken die.
0: Oh.
1: Vincent uit Kortrijk is ook een hete, want die is op stap met de vuilkar vandaag. Maar
0: wie is de heetste vandaag? Proficiat, Morre uit Kortrijk, want jij bent
2: de heetste luisteraar.
0: Yeah. Morre uit Kortrijk! Heerlijk!
3: Hallo.
0: Wij zien jullie ook via VRT Max. Voor de mensen die jullie niet kunnen zien, waarom hebben jullie het zo ontzettend heet?
3: Omdat we dakwerkers zijn.
0: Ja, oké. Okay, en dan?
3: En dan, ja. Op de kop is het natuurlijk nog veel warmer en in geen schaduw.
0: Nee, en dat dak, denk ik ook altijd, dat geeft waarschijnlijk extra warmte af nog, die materialen. Of is dat maar iets dat een mens beneden op de straat denkt?
3: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt volledig.
1: Jullie zijn naast hete luisteraars ook best wel heet, vind ik.
0: Ja, wat een hete dakwerkers.
1: Best wel sexy uit. Kijk mee via VRT Max als je een hete brok dakwerker wilt zien op VRT Max.
0: Ja, die t-shirts moeten natuurlijk aanblijven. Dat is voor de volksgezondheid, Morre uit Kortrijk. Maar hoe houden jullie het daar haalbaar met z'n drieën?
3: Om het uurtje wat gaan drinken, water. Een beetje in de schaduw rusten en dan doordoen.
0: Oké, en beginnen jullie ook vroeger te werken? Want dat mag vanaf nu. Hè? Door het hitteprotocol mogen jullie om 6 uur beginnen sleutelen aan daken, geloof ik.
3: Ja, wij starten om 5 uur omdat het even regen is.
0: Ja.
3: Tot 12:30.
0: Ja, amai, echt sterkte daar met de komende. Het is ook een gigantisch dak waar jullie op zitten, by the way. Dus ik denk dat jullie wel nog even zoet zijn in deze warmte.
1: Maar, oh jong!
0: Dat is toch geen huis?
1: Wat ben je aan het bouwen?
3: Het is een soort van vierkantshoeve.
0: Oh, maar sommige mensen hebben geld. Zeg, Morren uit Kortrijk. Maar jij hebt alle heetheid vervat. Jij bent de enige persoon in Vlaanderen. Dat mag je onthouden, Morren, en meepakken deze week. Die mag klagen over de warmte. Is het goed?
3: Dank u wel.
0: Succes daar!

0: Op zich is dat ook nog wel een goed idee, hè? Die roze cowboyhoed van Chapel Roan is een perfecte dresscode bij dit warme weer. Of misschien zelfs die tepeljurk.
1: Oh my god.
0: Die tepeljurk, weet je nog?
1: Ja, volgend seizoen openen we met de tepeljurk. 1 september, ja.
0: Oké. Allee, jij mocht dat doen, ja. Natuurlijk.
1: Belofte.
0: Morgen nog maar 3 dagen om de wekker te raden, want die moet geraden worden voor het eind van deze week, want dan zijn wij op zomercongé. Dus misschien in die WhatsApp-groep voor jou toch eens even sturen of iemand al een clue heeft wie de wekker is, speelt voor €2.500 morgen. Wij zijn het bos in. We laten je achter met Blackbox Revelation en Joris Brijs. Ciao! Hey.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Stijn de Vort.
12: De komende dagen wordt echt bloedheet. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de hitte. Experten gaan dan bekijken of er extra maatregelen moeten komen. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet onder de 25 graden kunnen zakken. En vrijdag en zaterdag kan het 39 graden worden. Weerman Bram Verbrugge geeft enkele tips over hoe je het hoofd koel kan houden.
13: Veel water drinken, ook zorgen dat je voldoende zout inneemt, want je gaat dan echt heel veel zweten. Veel rusten, probeer echt in een gekoelde ruimte te blijven, niet in de directe zon gaan staan. Dat zijn zo'n aantal maatregelen die ze dan meegeven.
12: De burgemeester van Lannaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. De directeur van het zorgcentrum vraagt om hen nu rustig hun werk te laten doen.
14: Uiteraard is het betrokken team daar goed op voorbereid. Zijn ook de betrokken patiënten van dezelfde afdeling daar goed op voorbereid. Hebben we daar de tijd voor genomen om dat goed door te spreken intern. Maar ja, wat we niet onder controle hebben, dat zijn natuurlijk de reacties. Hè. De begrijpelijke reacties naar ongerustheid. We durven toch hopen op een sereen klimaat.
12: Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. In het Rivierhof in Antwerpen is gisteravond een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident. Volgens de politie gebeurt dat na een ruzie met een groep. Er zijn 8 verdachten opgepakt, zegt de Antwerpse politie.
15: In de loop van de avond hebben we 6 meerderjarigen en 2 minderjarige verdachten kunnen arresteren. Ook zij hadden verwondingen opgelopen. Het is nu natuurlijk kijken wie welk aandeel had bij die feiten.
16: Lionel Messi, Argentinië 2-0 voor.
12: En op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond met 2-0 gewonnen van Oostenrijk. De 2 goals waren allebei van Lionel Messi. En zo is hij nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna meestal licht bewolkt en warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm, met maxima boven de 35 graden.
17: Hoogstraten.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: Brussel.
1: Joris Brijs.
10: Een goede hete morgen, dinsdag, vrienden. Water drinken en muziek luisteren zijn 2 belangrijke tips om deze week te overleven. Succes ermee.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Big Dreams van Black Wave. We zitten mogelijk in de warmste week ooit gemeten. Zoek schaduw op, zoek een frisse plek. Maak wel dat de radio dichtbij blijft. Voor Surfing van Sans nu.

Upside Down van Diana Ross. Er wordt alweer Ticket Tuesday gestuurd door Annick en door Manon bijvoorbeeld. Veel te vroeg. Ik geef je wel een seintje wanneer het zover is. Dit uur nog niks verwachten in de playlist. Dus je kan gerust verder zweten. Op Slater and Dance.

0: Een vettig beatje. En Dance van Slater. Komend weekend zit bom vol festivals. Dus stomen wij je graag klaar.
1: De festivalroulette.
0: Kom aan die festivalroulette draaien hier op de radio voor een live track van op onze Belgische festivals. Je mag maximum 3 keer draaien om jouw ideale live plaat eruit te pikken. Stuur nu festivalroulette in de app van Studio Brussel. Ik bel je op en draai maar.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.
3: 40 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen. En 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder. Of op mercedesbenz.be.
4: Een sprong in het zwembad. Of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist. Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim. 3, 2,

0: Drop It Like It's Hot. Studio Brussel. De festivalroulette. Dit weekend zit volgepropt met festivals. Genk on Stage, Paradise City, Live is Live, Couleur Café. Ik vergeet er misschien nog een paar. Het drukste festivalweekend van de zomer vraagt om een goede liveplaat van op onze Belgische festivals. Deborah mag vandaag kiezen. Goedemorgen, Deborah.
1: Goedemorgen, Jaris.
0: Ben jij komend weekend ergens op een festival te vinden?
1: Zeker, Paradise City.
0: Oh, alle dagen?
1: Twee van de drie, toch?
0: Dat is al genoeg, hè? En voor de rest van de zomer nog festivalplannen?
1: Pukkelpop.
0: Mm-hmm.
1: En waarschijnlijk een paar kleinere dingetjes.
0: Oké, okay. Festivalganger in hart en nieren dus.
1: Ja, dat wel.
0: Hou je het een beetje vol met die hitte? En wat zijn de trucs om op een festival te overleven met deze warmte?
1: Ah, ik denk eigenlijk gewoon een beetje ondergaan en goed hydrateren.
0: Voilà. Gewoon toegeven dat het warm is en daarbij drinken en naar muziek luisteren. We gaan er nu ook muziek tegenaan gooien, Deborah, om voor afleiding te zorgen. Als jij draaien maar zegt, of nog beter, misschien roept, dan zijn we weg.
1: Draaien maar.

0: een beetje gezapig, een beetje zwoel. That look you give that guy van Eels. Wat denk je daarvan?
1: Leuk nummer, maar ik ga toch verder draaien.
0: Oké. Okay.

0: Everything Now Arcade Fire. Deborah, dat is voor mij zomer. Voor jou ook?
1: Ja, maar ik zit al in de Paradise City vibe, dus ik ga toch mijn kans wagen bij de laatste.
0: Dus jij hoopt op beats?
1: Ja.
0: Mwah.

0: Deborah, dat is geen beat, maar het is wel goud van Bazaar. Ook goed?
1: Ja, dat is ook prima.
0: Zet er misschien zelf een beat op thuis als je daar iets hebt staan. Veel succes met warmte deze week en veel plezier op Paradise City van het weekend. Hè.
1: Dat zal ik doen.
0: Dag Deborah.
1: Bye bye. Doei.
2: De festivalzender.

Dat was al heel goed. Dat was al heel goed. Hè? Ziet dat jij mijn nek daar niet breekt, hè, Ginter? Wachten. Nog een allerlaatste keer, Joke.

talk to you van another. Ik heb zometeen nieuws over de laatste dagen en dag van 2026. Tijdens het wachten hoor je nog eens een ex-nummer 1 in de afrekening. Eergisteren nog op Pinkpop te horen ook. Foo Fighters en Window.

0: Sensatie Spirit Box komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spirit Box Live, samen met Studio Brussel.
1: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Danger Nomad, Jack Jones en Ray. 192 dagen is nog lang. You don't know me. Maar de countdown kan toch al beginnen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Op 31 december hoor je traditiegetrouw de tijdloze 100 op Studio Brussel. En dat zal dit jaar opnieuw vanuit Oostende gebeuren. De koningin der badsteden is opnieuw gaststad van het tijdloze eindejaar. Want ook met de tijdloze countdown zal er al afgeteld worden vanaf 26 december in Oostende, in en rond de Lange Straat daar. Live te volgen op de tijdloze Studio Brussel VRT Max en dus ook in Oostende zelf in de stad. En ook het tijdloze Tribute Festival komt terug. Tickets daarvoor zijn vanaf komende zondag al te verkrijgen via Tijdloze Kanaal op VRT Max. Goed nieuws dus, de tijdloze landt opnieuw in Oostende op het einde van dit jaar. En dan is de vraag, houdt Black van Pearl Jam stand?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Coldplay met Little Sims en Burna Boy onder meer, want het was een serieus groepswerk, deze We Pray. We leerden Sienna Spyro kennen met een pianoballade, dus het is fijn om ze nu ook dit te horen doen. Iets luchtiger en vrolijker. In Material Lover. Sienna Spyro, iets voor 10.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max.
6: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Helemaal.
9: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Ze zijn terug.
13: En de tekstje nog. Natuurlijk kijken we tekstje nog.
14: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
15: Kom, pak het beter kent dan ik. Hè?
14: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De vijf beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Goedemorgen, het is 10 uur.
21: VRT Nieuws.
20: Stijn de Vark.
22: Het wordt bloedheet de komende dagen. Het Nationaal Crisiscentrum zit vandaag samen over de hitte van de komende dagen. Experten gaan er bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden, zeker omdat het 's nachts niet echt afkoelt. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En in steden kan dat nog erger zijn dan op het platteland, zegt het KMI.
23: Te weten is ook dat in stedelijke gebieden de temperatuur vaak ook nog enkele graden hoger, tot wel 5 graden of meer hoger kan liggen. Door het stedelijk hitte-eilandeffect, als er weinig wind is en ook een heldere hemel, wat effectief ook verwacht wordt. Het zijn ook meestal de mensen die in appartementsgebouwen wonen en vaak ook geen airconditioning hebben, die dan zeer kwetsbaar zijn. Ja.
22: En nu het zo warm is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Zwemplekken die nu betalend of gereserveerd zijn voor sportclubs, moeten volgens hen voor iedereen toegankelijk worden. En er moeten ook meer zwemzones komen in kanalen en waterlopen, zegt Groenvoorzitter Eamon Horsch.
24: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is, waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak, spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen. En wat toezicht.
22: De stad Gent verbiedt het gebruik van de AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de computers van het stadspersoneel, dat meldt de krant Morgen. Met Grok kan je bijvoorbeeld chatten en beelden maken. Het is de AI-bot van Elon Musk. DeepSeek is een Chinees systeem. De stad maakt zich zorgen om de veiligheid en heeft ook ethische problemen, vertelt deze schepen van digitalisering.
25: Concreet bij Grok gaat het over opspraak. Wegens het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Bij DeepSeek gaat het over data, ingevoerde data die opgeslagen werd op Chinese servers en waar eigenlijk bijzonder weinig transparantie is over wat daar concreet mee aan het gebeuren is.
22: Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse droneaanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. Het kan op sommige plaatsen nog wat onweren, maar meestal is het licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
1: Studio Brussel. Brussel.
0: Joris Brijs.
20: Op zoek naar verkoeling komen wij de nummer 1 in de afrekening tegen dit uur. En Prince zorgt voor een fris 10 uurtje met Mountains.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

daar waar het nog fris is. Mountains van Prince, goedemorgen. Je bent misschien aan het wachten op een kans om festivaltickets te winnen vandaag. Terecht, want het is Ticket Tuesday. Ik ga het met dit weer niet te moeilijk maken. Tussen 11 en 12 heb ik tickets voor Life is Life. Dat is komend weekend. En op maandag, je wacht op een nummer van Iron Maiden. Die spelen volgende maandag vanaf je ze hoort op de radio. Stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app. Tussen 11 en 12 dus. Dit uur mag je rustig achterover leunen. Op de Jamie XX remix van On Hold. Van die XX.

Free Your Mind van Proserpine Clooney. Papa Grohl is al aan bod gekomen vandaag en eergisteren ook nog live op Pinkpop. Dan mag Violet er ook bij in de playlist. Met misschien wel een beter nummer dan dat van Foo Fighters. Niet tegen de papa zeggen. Dit is Buck in the Cake van Violet Grohl.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Studio Brussel, live.
4: U krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aan.

Gisteren zette Papa Roach een datum vast voor een ING Arena show bij ons in Brussel. Op 28 november komen ze daar spelen. En ook nu zondag staan ze op Belgisch grondgebied op Werchter Parklife.

0: beste verfrissing deze week. Watermelon Sugar Harry Styles.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: We naderen het einde van de examens. Het einde is in zicht, maar de laatste loodjes zijn ook de warmste deze week. Goedemorgen, Helene.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe gaat het, Helene?
3: Oh, bijna vanaf, dus het gaat al iets beter.
0: Diepe zucht.
3: Ja,
0: krijg je nog
3: wel een zware periode.
0: Ja, krijg je nog leerstof in die intussen gekookte hersenpan?
3: het gaat met moeite nu, maar...
0: Ja. Wetenschappelijk bewezen, hè? Bij zo'n temperatuur is het gewoon moeilijker om te studeren, om dingen op te slaan. Voel je dat ook?
3: Ja, ik merk dat wel. Het is toch wel heel warm.
0: Heb je een frisse kamer of is het overal in huis zweten geblazen en hopeloos om het nog fris te krijgen?
3: Het valt nog best mee. De zon komt pas in de namiddag binnen, dus okay. Dan begint het hier goed op te warmen. Maar ik heb nog een redelijk frisse ochtend.
0: Ja, dan ga ik je niet te lang hier op de radio laten, dat je de voormiddag goed kan benutten, dat je dan goed kan studeren en de namiddag een beetje loslaten. Wanneer is je laatste examen?
3: Morgen is mijn laatste examen.
0: Oh, oké. Dat doet veel al, hè?
3: Ja, ik kijk er naar uit.
0: Nog even doorzetten en dan hopelijk een lange vakantie, Helene. Om je nog één keer te motiveren voor die laatste, heb ik een examen snackbuis en een plaat naar keuze op de radio. Welk nummer wil je horen?
3: Graag Boys Don't Cry van The Cure.
0: Boys Don't Cry, The Cure. Ga je die zien op Rock Werchter? Volgende week zondag spelen ze daar, hè?
3: Nee, maar het is voor mijn vader. Al een voorproefje voor hem.
0: Ah, en hij gaat wel kijken?
3: Ja.
0: Zalig. Probeer misschien toch mee in het koffer te kruipen, want het is de moeite, hè? The Cure live zien.
3: Ja, ik zal proberen.
0: Helene, veel groeten aan de papa met goede muzieksmaak. Nog goed studeren vandaag, daarna beentjes de lucht in en genieten van vakantie. Succes, hè.
3: Dankjewel.
0: Salut. Dag.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.
5: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Colruyt.

0: dankzij jou staat Wet Like op 1 in de afrekening. Zometeen heel bekende EOS.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: De zomer roept niet, de zomer brult. En dan antwoordt Charlie XCX.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Spring Summer 26 heeft er de juiste week uitgekozen om onze hotshot te zijn. Een hete plaat van Charlie XCX in een hete week. Tegelijkertijd heel herkenbaar qua geluid dat nummer, maar ook vernieuwend door het toevoegen van de gitaar. Wat meer rock sound in deze Charlie XCX. En je mag nog meer verwachten binnenkort qua muziek. Op 24 juli komt Music Fashion Film uit. Het nieuwe album van Charlie XCX.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Charlie XCX, Spring Summer 26.

Californication van de Peppers, The Red Hot, mag er vandaag afgelaten worden. Onder Bad Decisions verstaan we vandaag ook nog intensief sporten, weinig water drinken en weigeren om je in te smeren. Dit zijn die van The Strokes.

Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
5: Help me go home.
4: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 11 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Stijn de Fort.
10: Er moeten meer plaatsen komen om te zwemmen. Nu het zo warm is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Zwemplekken die nu betalend zijn of gereserveerd zijn voor sportclubs, moeten volgens hen voor iedereen toegankelijk worden. En er moeten meer zwemzones komen in kanalen en waterlopen, zegt Groenvoorzitter Eamon Horsch.
11: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is, waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen en wat toezicht.
10: Vlaams minister van Sport Annick de Ridder laat weten dat ze bekijkt waar er nieuwe zwemzones kunnen komen, maar dat er wel grondig gecontroleerd moet worden of het wel veilig is. De stad Gent verbiedt het gebruik van de AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de computers van het stadspersoneel. Met Grok kan je bijvoorbeeld chatten en beelden maken. Het is de AI-bot van Elon Musk. DeepSeek is een Chinees systeem. De schepen van digitalisering, Hafsa El-Bazioui, legt uit waarom ze die beslissing nam.
12: Het ging over ethische principes, maar het ging ook over veiligheidsrisico's. Denk maar aan het opslaan van data waar geen transparante informatie over is wat met die data gebeurde. En het ging ook over Grok die eerder dit jaar al in opspraak kwam door het genereren van seksueel getinte AI-beelden.
10: In kazerne Dossin in Mechelen zal je binnenkort alle namen kunnen horen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van daaruit gedeporteerd werden naar concentratiekampen. Het museum heeft alle namen laten inlezen. In totaal gaat het om meer dan 25.800 namen. Het inlezen begon 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon erin inspreken. De Dossin-kazerne wil zo de slachtoffers blijven herinneren. Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. Deze voormiddag kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna is het meestal licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee, 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
13: Elke dinsdag bij Studio Brussel
14: is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium?
16: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel
13: en win jouw ticket
14: voor de beste festivals.
13: Studio Brussel.
14: Joris Brijs.
8: Ja, dit uur kan en wil ik je naar Live is Live sturen volgende maandag. Als je Iron Maiden hoort, weet je wat je te doen staat. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Live is music.

0: Levels van Avicii. Goedemorgen. Gisteren maakte Editors bekend dat ze naar de Ziggo Dome in Amsterdam komen begin volgend jaar voor een nieuwe Europese tour.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: En dan was het wachten op een Belgische show. Want een grote Europese tour van Editors zonder ons land op de agenda, dat is toch ondenkbaar. Ik denk dat we mogen zeggen dat we misschien wel het favoriete land zijn van Tom Smith en van Editors. Dus ze komen. En zelfs naar de grootste zaal van ons land, de AFAS Dome in Antwerpen.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Op vrijdag 19 februari 2027 staat Editors daar nog eens in de AFAS Dome. Tegen dan toch al 3 jaar geleden dat ze daar nog eens speelden. Nu vrijdag om 11 uur start de ticketverkoop al voor die grote show daar.

0: kasteel van Young Yellow, een van de vele grote festivals dit weekend, is Paradise City.
1: Studio Brussel.
2: De festivals
1: Paradise City.
0: Dat is een zalig groen dancefestival waarvoor wij nog tickets hebben liggen. Nu donderdagavond geven we in de festivalzender met Pien Lefranc een duo ticket weg voor de vrijdag van Paradise City. Maar het is geen gewoon ticket, je wordt opgehaald en veilig terug naar huis gebracht. Dus geen zorgen over het vervoer dankzij ons. Donderdagavond luisteren, vrijdagavond richting Paradise City. Dat is het plan. En winnen, simpel.
3: Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van...

0: Ed Sheeran en vooral William Singh. Ook een Einstein brain heeft last van deze temperatuur zometeen.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via Kabis.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, Kabis, beweegt met je mee.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Studio Brussel, live.

0: Dat Einstein Brain van jou is aan het koken en aan het wachten op tickets voor Ticket Tuesday. Voor Life is Life. Die komen er zo meteen aan.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussel. Life is music.

0: Frasier in the Moonlight. YG Marley, het is dinsdag, jawel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Van de festivaltickets te winnen voor het zotste festivalweekend van de zomer. Vanmorgen kon je al Werchter Parklife tickets winnen bij Eva en Dries. Straks ook nog kansen voor Couleur Café Paradise City. Nog eens voor Werchter Parklife. Maar nu een duo-ticket voor de maandag van Life is Life. Dat is de dag van headliner Iron Maiden. Dus hoor je nu extreem toevallig Fear of the Dark live met een enorm amazing moment waarbij je kippenvel krijgt bij 30 graden. Dan stuur je toch gewoon Ticket Tuesday in de app om dat maandag zelf mee te maken. Op Life is Life.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom met Win for Life.
4: A light in the black. Oh, just a fear of the dark.

0: dit live horen. Dat is bucketlist materiaal Fear of the Dark van Iron Maiden.
1: Studio Brussel. Tickets Tuesday.
0: Wie mag het na maandagavond schrappen van die bucketlist? Hallo? Hallo?
2: Ja, Tom, hallo?
0: Ah, dag Tom. Waar zat je gsm?
2: Alsjeblieft?
0: Waar zat je gsm ergens, diep in je broekzak?
2: In mijn broekzak, ja.
0: Tom, het is mijn Joris van Studio Brussel, als je het nog niet door had. Jij wil graag naar Iron Maiden, op Live is Live.
2: Ja, heel graag.
0: Hoe graag is graag?
2: Heel graag, super graag. Doodgraag.
0: Geef mij een goed antwoord en je krijgt een duo-ticket.
2: Alright.
0: Tom, ik heb echt een snel antwoord nodig van jou. We gaan voor een simpele rekensom. Op een hete dag als vandaag kan dat wel eens moeilijk zijn. Iron Maiden werd in 1975 opgericht. Heel simpel, hoeveel jaar bestaan ze dan deze zomer?
2: 41 jaar.
0: Oh, rekenwonder! Tom, 51 jaar. Het is niet de moeilijkste rekensom, maar ze kwam wel heel snel.
2: Ja, de warmte is er nog niet, hè.
0: Ja, dat is goed. Jij zit in de airco. Je mag maandagavond naar Iron Maiden. Wordt dat de eerste keer?
2: Nee, zeker niet.
0: Dat is goed.
2: Dat is ongelooflijk. We gaan losgaan.
0: Dan voegen wij er nog eentje toe aan jouw al rijkelijk gevulde cv, Iron Maiden concerten. Je gaat opnieuw iets unieks meemaken komende maandag. Geniet ervan, het al.
2: Yes. Zolle, dank je.
0: Bye-bye.
1: Editors Live. België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe muziek en een show in de AFAS Dome. Op vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors live in Antwerpen, samen met Studio Brussel.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim. Breaking
4: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: Frisco's. Lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
7: De Frisco's, die zijn er al.
6: Frisco's.
7: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
6: Frisco!
7: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

Bij 30 graden of meer merk ik dat ik vaak teruggrijp naar één bepaalde artiest. Eén waarvan zijn gitaar klinkt als een dikke zonnestraal. Mac DeMarco. Hij komt op 7 en 8 september trouwens naar ons land de zomer afsluiten in OLT Rivierenhof. Dit is Freaking Out the Neighborhood. Een nummer dat gaat over de tijd dat hij als klein ventje de buurt op stelte zette waar hij woonde. Maar zich daar nu voor verontschuldigt.

Every Breath You Take van de Police. Ik mag je zo meteen opnieuw in de veel te warme armen van Gunther D. duwen. Ik heb nog een laatste plaat, nieuw van Jay Bernard. Een plaat die mij goesting geeft in de rest van deze hete dinsdag. 4 in the morning.

0: wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Een hele goede middag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Melina.
10: De alarmfase wordt afgekondigd voor de hitte. Dat heeft dus alles te maken met de hoge temperaturen en ook de hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen. Het is nog maar de 2e keer dat dit in ons land gebeurt. De vorige keer was in augustus 2020. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
11: Denk aan voldoende drinken, hitte vermijden, geen inspanningen te doen. Maar het is vooral voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Denk aan gepensioneerde mensen die alleen wonen, kinderen. Daar maken we natuurlijk ons wel wat zorgen en kan deze hitte wel een impact hebben op de gezondheid van deze mensen. Vandaar dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet eens langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Eens een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is. En ze ook benadrukken dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld te drinken.
10: Vanaf vandaag kan je op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. Die tellers vind je nu terug op mypension.be, zegt de pensioendienst.
12: Sta je heel dicht bij je pensioen, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van, ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden? En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
10: De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt dat. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom gereden zijn. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaar te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. En de Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz tijdens de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt af van het resultaat van die onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld dat de Amerikanen jarenlang hebben geblokkeerd en nu vrijgeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Hij zegt wel dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Nu nog vrij veel wolken, later vandaag zonnig vanaf het westen en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden dan. Een lokaal onweer is mogelijk, vrijdag tot 39 graden.
3: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Brussel.
3: 5 over 12.
2: Gunter Desamblant.
8: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe 5 over 12. We gaan eraan beginnen met nu Somber en 12 to 12.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Live
1: is music.

0: number.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is moeilijk te geloven, maar er is vandaag nog geen nieuwtje over Ruben van Gucht verschenen. Ja, ik ben ook verbaasd. Daarom gaan we deze middag op zoek naar jouw reactie op zo'n Ruben van Gucht vrije dag. Stuur nu jouw muzikale reacties door via de Studio Brussel app. Wat voel je als er op een dag nog geen nieuwtje over Ruben van Gucht is verschenen? Dat is onze vraag vanmiddag. Stuur het nu door in de app. Ik ga beginnen. Mijn reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje over Ruben van Gucht is verschenen is deze van Swedish House Mafia. Finally.
1: 5 over 12. Studio

Dr. Drums en Let's Go Surfing. Ik heb in mijn armen moeten knijpen om het geloven, maar het is wel degelijk waar. Er is vandaag nog geen nieuwtje over Ruben van Gucht verschenen. Ja, amai, dat we dat nog mogen meemaken. Daarom zijn wij vanmiddag benieuwd naar jouw reactie op zo'n Rubenvrije dag. Elise uit Overijssel, die is ook in shock dat er vandaag nog geen nieuwtje over Ruben is verschenen en vindt het ongewoon. Ja, niet slecht, niet slecht, niet slecht. En Roger uit Vilvoorde, die vindt dit van het feit dat er vandaag nog niets is verschenen over Ruben van Gucht. Mooie dagen van Johan Verminnen. Wat is jouw reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht? Stuur jouw muzikale reactie nu door via de Studio Brussel app. En wie weet haal je dan straks de top 5 van de leukste inzendingen. Die krijg je allemaal te horen na Black Box Revelation. Studio Brussel! Life is music.

0: Blackbox Revelation en Stronger. Onze reisdeurwaarder Levi die gaat nu op zijn gong slaan. Met een vlakke hand erop. Zometeen de top 5 van vandaag naar Goose.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tienen. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Oké, actie!
4: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.

0: pluk maar waar. Er is vandaag nog geen nieuwtje verschenen over Ruben van Gucht.
1: Ja!
0: Dat we dat nog mogen meemaken. Daarom vragen wij ons deze middag af wat jouw reactie is op deze Ruben van Gucht luwe dag. Onze gerechtsdeurwaarder Levi Adriaensens heeft een top 5 gemaakt van al jullie suggesties. En op 5 staat het muzikale antwoord van Stefan. Goedemiddag, Stefan.
2: Hallo, goedemiddag, Gunther.
0: Ja, maar eigenlijk is het van jouw vrouw, want die durft niet aan de lijn komen.
2: Oh ja, ze heeft een beetje angst.
0: Toch niet van mij, omdat ze met zo'n grote radiopersonality moet praten dan. Is het dat?
2: Ja, ik hoop het niet.
0: Oké. Gelukkig ben jij geen pussy en durf jij wel op de radio komen. Wij zijn benieuwd. In de achtergrond is ze wel lawaai aan het maken. Maar goed, wat is jouw reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht?
2: Dat het leven heel beautiful is, hey. Life is beautiful, van Barry, zo ik graag.

0: Edgar. En You Gonna Want Me? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want er is vandaag zowaar nog geen nieuwtje verschenen over Ruben van Gucht. Net nog even alle krantensites bekeken en er is voorlopig nog niks te vinden. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van al jullie muzikale reacties op deze dag zonder Ruben van Gucht nieuws. We zitten bij de nummer 4 en daar staat de muzikale reactie van Warre uit Gent. Dit is zijn reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht. Perfect day, Lou Reed.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dat was Young Lean. En zometeen de top 3 van vandaag na Florence and the Machine.
1: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets vanaf vrijdag via livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: Dat was Florence and the Machine.
1: Studio Brussel. 5:55.
0: Het is een dag die voorlopig de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat er nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht op de krantensite. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van al jullie muzikale reacties op deze Ruben van Gucht vrije dag. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de muzikale reactie van Audrey. Goedemiddag Audrey.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw derde plek. Goed gedaan, baby. Ja, kansen, hè. Ja. Ben jij ook zo verbaasd dat er nog geen nieuwtje is verschenen?
2: Ik verbaasd eigenlijk een beetje blij. Een beetje een Rubenvrije dag. Mag wel de niet een trotteren, zeker?
0: Ja, inderdaad. Maar toch is het een raar gevoel dat er nog geen nieuwtje is verschenen. Maar goed, misschien moet ik daar eens in een praatgroep over verder praten. Wij zijn benieuwd. Wat is jouw reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht? Aan welk nummer dacht je?
2: Freedom van Pharrell Williams.
1: Studio Brussel. 5:55. Nummer 3.
0: Ja, ze wou er nog iets aan toevoegen. Wat wou je nog zeggen, Audrey?
2: Oh, nee, ik heb niks meer te zeggen, sorry.
0: Oké, heel goed. Ik heb ook niks meer te zeggen, want hij gaat zingen zometeen. Voilà, onze nummer 3 van vandaag. Pharrell Williams en Freedom.

0: Freedom.
1: Pharrell Williams.
0: Freedom.
1: En Freedom.
0: Freedom.
1: Ja, ja, nu weten we het wel. We gaan door naar de nummer 2. Omdat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Geuchten, maar het kan nog altijd gebeuren, maar hopelijk niet, zijn we benieuwd naar jouw muzikale reacties op deze Ruben van Geucht vrije dag. Op die tweede plek staat de muzikale reactie van Silke uit Arendonk. Dit is haar reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Geucht. Sing Halleluja, Dr. Alban.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 muzikale reacties op het feit dat er vandaag nog geen Ruben van Gucht nieuwtje is verschenen. Op 5 hadden we Berre met How Beautiful This Life Is. Op 4 Lou Reed met Perfect Day. Op 3 Pharrell Williams met Freedom. En zo net is op 2 Dr. Alban met Sing Hallelujah. En op 1 staat de muzikale reactie van de 21-jarige Kobe uit Beveren. Goedemiddag Kobe.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: Ja, goed gedaan, zeg, met jouw eerste plek. Ja. You're the man, hè, Kobe. Zwaar, hè? Ja. Je bent niet alleen de beste vandaag, maar je bent ook vooral...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Ja, ja, daarmee ga je scoren, beste Kobe, met deze eerste plek. Wij zijn benieuwd, wat is jouw reactie op het feit dat er vandaag nog geen nieuwtje is verschenen over Ruben van Gucht?
2: Wel, ik had gedacht aan Ice Cube met It Was A Good Day.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
3: Nummer...

Dat was nog Dominic Fike. Ze komt eraan, My Kiki Baby. Veel plezier. Bye bye, bye bye.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuw onze teams naar de overwinning.
2: This is our ground.
1: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
6: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek. De alarmfase voor hitte en ozon is afgekondigd. Het Nationaal Crisiscentrum zat samen over de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties tijdens de hittegolf in ons land. De komende dagen wordt het nog heter. De alarmfase moet mensen duidelijk maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
11: Het allerbelangrijkste is toch het drinken, voldoende water drinken. En als je uw woning verlaat, ook al gaat het om een zeer kleine verplaatsing met de wagen, neem altijd een fles water of een drinkfles mee. En voor het overige zijn de evidente dingen vermijd. Bijvoorbeeld fysieke inspanningen, draag een petje als je buiten gaat en zoek de koelte op in de mate dat het mogelijk is.
9: Vanuit de nationale overheid worden er geen bijkomende maatregelen opgelegd. In De Haan aan Zee is een man van 56 uit Antwerpen omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden zijn lichaam gisteravond op straat in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Op mypension.be kan je nu de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Door de pensioenbonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Om de malus te vermijden moet je aan een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar komen en ook over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen. Die tellers vind je dus nu terug op mypension.be, zegt de pensioendienst.
12: Als je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat betekent.
9: En het lijkt erop dat veel mensen al gaan kijken, want de website heeft wat technische problemen. En bij een Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. Dat gebeurde bij klaarlichte dag met ballistische raketten. Er zouden ook meer dan 10 gewonden zijn, onder wie enkele zwaar gewond. Het Oekraïnse leger heeft dan weer grote delen van de Krim, dat door Rusland bezet wordt, zonder elektriciteit gezet door drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd er ook een olieterminal aangevallen. En de Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz tijdens de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt af van het resultaat van die onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld, dat de Amerikanen jarenlang hebben geblokkeerd en nu vrijgeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Nog vrij veel wolken, later vandaag zonniger en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden dan. Een lokaal onweer is ook mogelijk, vrijdag zelfs tot 39 graden.
1: Hoogstraten aardbeien. Elke dinsdag bij Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
13: How do we feel, Belgium?
14: Let me hear you scream!
0: Luister de hele dag naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket
0: voor de beste festivals. Studio Brussel.
8: Kirsten Lemeyre.
9: Ja, en een van die beste festivals is nu zondag al Werchter Parklife. Ik mag jou en je plus één daar nog naartoe sturen, dus welkom.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Lange nachten, korte dagen worden ik in het Duits gezongen door Yves Paquet bij de Subs. Dat is denk ik ook exact het regime van Jeroen en Aileen van de Subs. Want ze zijn ouders geworden van een prachtige babydochter.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Het is weer dinsdag en dan gaan we traditioneel mensen gelukkig maken met tickets, festivaltickets, omdat de festivalzomer volop is begonnen. Het wordt een super, super druk festivalweekend. En daarom hebben we in elk blok tickets voor jou. Hopelijk kan jij ze verzilveren. Het plan voor dit uur, dat is 1 duo-ticket voor Werchter Parklife binnenhalen. Dat is komende zondag met op de affiches, met op de affiche liever. Onder andere uiteraard Linkin Park en Papa Roach en Clips en Zwangere Guy. Het wordt een fantastische zondag daar op Werchter Parklife. Dus als je dit uur 1 van de artiesten van op die affiche hoort, dan mag je meteen Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan bel ik jou hopelijk op en dan heb je misschien die tickets. Wil je het misschien nog iets duidelijker? Laat ons afspreken. Als je dit uur Zwangere Guy op je radio hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Dit is niet Brussel, dit is Dublin. Bleach 93.

Dat is het, het feest van de dinsdagnamiddag, Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Vorige week, vrijdag, kregen we een nieuwe single van Angèle. En dit jaar komt er nog een nieuw album, dat maakt ze dan weer gisteren bekend. De titel is er al, Insta, en dit zal erop staan. Dile, Angèle.

0: muzikale engeltje Angèle is een beetje een muzikaal duiveltje geworden met die nieuwe muziek. Je kreeg de nieuwe Dille en dit jaar krijg je dus ook nog een nieuwe plaat van Angèle. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, wie heeft er zin in nog een beetje meer festivalsfeer? Want het is deze voormiddag zo een beetje minder weer geweest. Maar ik denk dat het ons allemaal deugd heeft gedaan. Maar het wordt heet, het wordt warm. En er komen heel veel festivals op ons af. Dit uur kan ik je inderdaad nog sturen naar Werchter Park Live. Maar laat ons eerst gewoon een beetje genieten van live muziek van op die festivals. Dus als jij eens aan de festivalroulette wil draaien, stuur dan festivalroulette in de app van Studio Brussel. Dan mag jij draaien. Uit die roulette gaan dan live nummers komen. We beginnen met één live nummer van op een Belgisch festival. Als je dat goed vindt, dan draaien we dat. Wil je nog een keer draaien, dan doe je dat. Dan kan je die tweede spelen. Of je kan nog eens voor een derde nummer gaan. Maar dat wordt dan wel hetgene als je kiest voor dat derde nummer. Dan kan je niet meer terug. Dus, wil je draaien? Laat maar weten.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando. Ja, annulering door herexamens? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Studio Brussel, live.

0: Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op 14 Max.

0: Festivalroulette.
1: Ja, dat festivalseizoen dat is in vol effect. Dus hoe meer live muziek je op de radio hoort, hoe meer die vibe voelbaar is. Een heel goeienamiddag, Thibaut.
2: Hallo.
1: Ik bel jou ergens in Limburg. Je bent van Leopoldsburg. Hoe warm is het daar op dit moment bij jou?
2: Mijn auto zegt 29, maar ik denk niet dat dat klopt.
1: Je denkt dat het nog iets warmer is waarschijnlijk. Ben je aan het werken op dit moment?
2: Ik ben onderweg naar het werk. Ja.
1: Oké, en wat doe je?
2: Ik werk voor het Rode Kruis in een opvangcentrum in Houtdalen.
1: Oké, prachtig. Drukke dag vandaag, maar even tijd om een spelletje te spelen. Je mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Ben je een festivalganger?
2: Ja.
1: Oké, wat staat er op jouw planning deze zomer?
2: Zondag ga ik naar Paradise City. Okay. En normaal staat Doer ook op de planning.
1: Oké, en naar wie kijk je dan heel specifiek uit?
2: Ik kijk uit naar Yusuko Yukumatsu.
1: Oké, voor de mensen die dat niet kennen, leg eens uit, wat is dat?
2: Een oude Japanse man is muziek beginnen draaien toen een ziek is geworden. En zijn eigen stijl een beetje, hij mixt alles doorheen.
1: Ja.
2: Maar vooral high pace, fast pace. Ja.
1: Oké, het is een fenomeen en inderdaad, je kan hem ook volgen. Het is echt iets om eens mee te maken. Dus ik wens jou daar al veel plezier. Je kent het concept, we gaan draaien aan de roulette, enfin jij gaat draaien. Je krijgt 3 keer de kans om te draaien, maar als je na een eerste draai al zegt van oh, die wil ik, dan doen we die. Is dat niet jouw ding, dan gaan we naar de volgende. En je mag tot 3 keer draaien, maar de derde is dan wel, ja, die gaan we sowieso spelen. Dus, als jij zegt draaien maar, dan gaan we eraan beginnen.
2: Draaien maar.

0: een beetje heel luid zitten meezingen met Mr. Brightside van The Killers terwijl je naar je werk rijdt, wat denk je?
1: Ja, ik heb het al eens live gezien, dus ik ga nog eens draaien.
0: Okay. Nog eens draaien naar iets dat je misschien nog niet live hebt gezien. Of misschien toch wel.

0: noodgeval van Goldband. Je hebt het wel nog in de hand, Thibaut. Ga je hiervoor of ga je nog een keer draaien? Jij mag kiezen.
1: Nee, ik ga nog een keer draaien en het lot laten beslissen.
0: Dat is altijd goed. Dat is goed. Het lot beslist. We gaan eens kijken wat er achter die laatste draai zit.

0: Ja, Thibaut, het wordt sowieso meezingen richting jouw werk met de Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Wat denk je?
1: Super, super. Ik ben content. Ja.
0: Als jij content bent, dan zijn we dat allemaal. Thibaut, ik wens jou nog een heel fijne werkdag. Veel plezier zondag op Paradise City. En dan heel binnenkort op Doer. Maak er een geweldige festivalzomer van.
1: Dankjewel.
0: Bye, bye.
2: Studio. De festivalzender.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met Studio Brussel, de festivalzender.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kessie, Keno, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
12: 4000?
11: Ça va toch, dat is 20 euro.
12: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
11: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Studio Brussel.

0: heerlijk om met z'n tweeën heel luid of met meer in de auto mee te zingen The Anxiety en Meet Me at Our Spot.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: En een van die beste festivals is sowieso Werchter Parklife. Dat is komende zondag al. Dan gaat het waarschijnlijk ook nog heel erg warm zijn. En het gaat alleen maar warmer zijn als je dan die fantastische bands op dat podium gaat zien staan. Onder andere Papa Roach, Linkin Park en Zwang Regie. We hadden een afspraak dat hier een duo-ticket ligt voor als je Ticket Tuesday zou sturen. Op het moment dat ik Zwang Regie zou gaan spelen, ik kreeg al wat bezorgde berichten van die Zwang Regie al geweest. Nee, nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Dus als je hem nog zou horen dit uur, stuur dan Ticket Tuesday in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon

0: klaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Wie wil er nu zondag al met een plus 1 naar Werchter Park Live? Dat gaan we nu te weten komen. De app is volgestroomd met die twee woorden Ticket Tuesday. En ik ga nu één nummer bellen dat net dat specifieke ding stuurde.
3: Hallo, met Julie.
2: Dag Julie, met Kirsten van Studio Brussel.
3: Hallo.
2: Ja, jij bent al helemaal uitgelaten dat we elkaar aan de lijn hebben. Dat hoor ik. Daar ben ik heel blij om.
3: Nee, helemaal niet verwacht.
2: Nee, maar Julie, we zijn er nog niet. Er komt zo meteen nog een vraagje, maar het feit dat ik jou aan de... Ja, toch wel. Maar het feit dat ik jou aan de lijn heb, is al zeer goed. Waarom wil jij nu zondag heel graag naar Werchter Park Live? Oei, daar heb ik niks van verstaan. Wat blieft?
3: Hallo? Ja, heel erg graag.
2: Ja, maar waarom? Waarom zou je graag willen gaan?
3: Gewoon om nog eens Linkin Park te zien, zo'n regie. Om eindelijk de vakantie ook in te zetten.
2: Zalig.
3: Voor heel veel redenen eigenlijk.
2: Begint de vakantie dit weekend voor jou?
3: Nee. Nog 2 weken. Okay. Maar we zijn er bijna.
2: Het zal een goede start zijn. Goed, Julie, even de spelregels. Ja. Je bent nog 1 vraag verwijderd van je plan, nu zondag, om met 2 te gaan. Dus als het goed is, ga ik jou een vraag stellen.
3: Ja.
2: En maak dat het goed is, hè, Julie.
3: Oei.
2: Nee. Gewoon even... Brrr. Je zei naar wie je uitkeek, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Julie, de vraag is als volgt. Ja. Naar welk Belgisch sporticoon vernoemde zwangere Guy zijn nieuwe single die ik net gespeeld heb?
3: Kim Kleister.
2: Het is Kim Kleister. Zo simpel is dat. Proficiat, Julie. Je gaat zondag naar Werchter Park Live. Je gaat zwangere Guy zien. Je gaat Linkin Park zien. Je gaat Papa Roach zien.
3: Oh my god, helemaal niet verwacht. Oh, keihard dankbaar.
2: Dat zijn de allerbeste, die je niet verwacht. Wie ga je meepakken?
3: Mijn man, sowieso, Mathieu.
2: En wel, kijk, voilà, dan hebben jullie meteen een date. Dat is ook nog eens keigoed nieuws. Julie, maak er een feest van zondag. Geniet ervan.
3: Oh, dankjewel.
2: Bye.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister,
0: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: Festivals à volonté. Hele zomer met Win for Life.

0: Rock You van Queen. Als het deze keer niet gelukt is, er zijn nog kansen. Het blijft Ticket Tuesday, ook straks nog bij Nona en Thibaut.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En dat blijft ook zo. Ze heeft al eens een Brad Summer gehad. En nu heeft ze een Spring Summer 26. Charlie XCX. Er zit een beetje meer gitaar in, dus ze is meer die kant aan het opgaan. Maar het klinkt weer zeer catchy. Dus voilà, deze week onze hotshot Charlie XCX.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Charlie XCX, Spring Summer 26.

0: Mali Mali van Disclosure.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht, wacht, wacht, wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert. Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Hey, wat bedoel je daar?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij een meloen delen?
11: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 2:00, een heel goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. De alarmfase voor hitte en ozon is van kracht. Het Nationaal Crisiscentrum zat samen over de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties tijdens de hittegolf in ons land. De komende dagen wordt het nog heter. Die alarmfase moet mensen duidelijk maken dat de situatie ernstig is en dat ze onder andere genoeg moeten drinken, zware inspanningen moeten vermijden en zich ook moeten beschermen tegen de zon. Het crisiscentrum roept ook op om te zorgen voor de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen. Maar de nationale overheid legt geen extra maatregelen op, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
17: Het is aan de sectoren en aan de lokale bestuur om te gaan kijken in functie van de realiteit van welke maatregelen moeten hier genomen worden die aangepast zijn aan de situatie zoals ze zich aandient, maar vanuit nationaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd.
15: De vorige keer dat de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd werd was in augustus 2020. Door het warme weer rijden er tot en met vrijdag 8 extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat het tot dan heel druk zal zijn richting de kust en voorziet daarom 4 extra heenritten en 4 extra terugritten naar Oostende, liever en Blankenbergen. In De Haan aan zee is een man van 56 uit Antwerpen omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden zijn lichaam gisteravond op straat in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valerie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar man meer dan 1200 stiekem genomen naaktfoto's van haar deelde op het internet. Ze diende 4 jaar geleden al klacht in, maar wacht nog altijd op een proces.
18: Ik hoop vooral dat er een echte veroordeling komt. Je hebt daarmee zoveel schade berokkend. Niet alleen op het moment zelf, maar over de rest van mijn leven, over het leven van de kinderen. Ik wil ook niet dat andere vrouwen dat nog moeten meemaken. Of daarvan hoop ik echt dat iets kan bewegen. Dat er iemand kan gaan opstaan voor alle andere vrouwen die dagelijks op die manier misbruikt worden. En ik vind dat zo onrechtvaardig.
15: Wie zich herkent in dit verhaal en daarover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. En de keizer en keizerin van Japan zijn begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan ons land. België en Japan vieren 160 jaar diplomatieke relaties. Vandaag bezoeken ze Brussel. Ze werden ontvangen op het Koninklijk Paleis en daarna in het stadhuis op de Grote Markt. Straks bezoekt de keizer nog de premier en het parlement. Vanavond is er ook een staatsbanket in het kasteel van Laken. Zonnig en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon. En dan tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. Vrijdag halen we zelfs tot 39 graden.
13: Kirsten Lemeyre.
14: Je krijgt het alleen nog maar warmer van die cijfers natuurlijk. Hier verkoelende muziek nog de hele namiddag. Onder andere The Last, Alice May en George Ezra.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Wat een vrolijkheid, zegt George Ezra en Shotgun. Het is Ticket Tuesday, maar er valt hier vandaag nog iets te winnen.
1: Studio Brussel.
2: Luister deze week naar
1: Lona en Thibault.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.
0: Ja, geen klein prijsje, inderdaad. Muse, die hebben een nieuw album, hun 10e. En daar beschieten ze zelf ook nogal redelijk over, dat het al hun 10e plaat is.
3: It is weird, because, I mean, somebody said to me a couple of weeks ago, how many albums you've done now? And I had to count, you know. I'm like, we've got to that point where it's so many. I guess not that many bands get to 10 albums anymore.
0: Nee, effectief, een 10e album. Niet zoveel bands kunnen dat vertellen, maar Muse dus wel, die nieuwe plaat. Die heet The Wow Signal. Die gaan ze voorstellen in Londen op 15 november met een live show. En wij kunnen jou daar naartoe sturen. Het is te zeggen, Nona en Thibault, die kunnen dat doen. Dus luister gewoon zeer goed. Ze gaan het jou straks allemaal uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Maar als je fan bent van Muse, dan weet je wat je moet doen. Straks luisteren tussen 4 en 6.
2: Luister deze week naar
1: Nona en Thibault.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.
1: Studio Brussel.

There She Goes van The Last. Het is ook altijd heel fijn om te zien dat de nieuwe lichtinglaureaten hun vleugels uitspreiden na een tijdje en dat ze op heel veel festivals spelen. Alice May bijvoorbeeld, die heeft weer een heel drukke festivalzomer. Dit weekend zag ik, speelt ze onder andere in Oudenaarde. Dit is In A Flash. This

0: De kelen zullen gesmeerd moeten zijn aan die mainstage van Rockwerchter. Op donderdag 2 juli staan ze daar. Mumford & Sons, je kreeg The Cave.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vakantiehuis, huren, fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radio.

de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even af.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Studio Brussel, live.

0: Merel en al haar activiteiten. Misschien ook lekker met de meiden het einde van de examens vieren.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: In het middelbaar zijn er al veel klaar sinds vandaag met die examens. Dat weet ik uit ervaring. Maar in het hoger onderwijs en aan de UNIF is het nog wel het een en ander. Daar zijn nog allerlei dingen bezig. Dus ik wil uiteraard iedereen blijven ondersteunen vandaag voor een allerlaatste keer hier met een plaatje en een examensnakbuis om toch voedzame pauzemomentjes te kunnen inlassen. Dus heb je zin in een plaat en gezonde snacks? Laat het mij dan nu maar weten.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: dat is nu eens echt muziek voor nu, voor als het zo warm is. The Way van Jungle. En er komt meer zo'n muziek op een nieuwe plaat. Die verschijnt in augustus en die heet Sunshine.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Het zijn hopelijk de laatste loodjes voor veel mensen, want het is genoeg geweest. Het is veel te warm officieel om te studeren. Zo gaat dat niet meer verder. Dus het mag gedaan zijn, die examens. Een heel goedemiddag, Sarah.
3: Goedemiddag, Kirsten.
0: Ik heb hier net een ventilator aangezet die de koude lucht van de airco vanuit de gang in de studio blaast. Zit jij ergens in een frisse ruimte?
3: Ik zit inderdaad ook in een ruimte met airco. Dat is aangenaam op dit moment.
0: Voilà, wij moeten het volgens een twee-stappen-systeem aanpakken, maar het gaat ook. Sarah, hoe is het geweest? Want jij hebt geen examens moeten afleggen, je hebt er moeten afnemen.
3: Ja, inderdaad. Ik ben leerkracht aardrijkskunde en Engels in de Broederschool in Roeselaren. En ik zit inderdaad volop in het verbeterwerk momenteel.
0: Oké, ben je streng?
3: Oh, streng maar rechtvaardig, denk ik, hoop ik.
0: Ja, je zegt het eerste en het tweede jaar. Dat eerste, mijn dochter zit nu toevallig ook in het eerste. Dat is toch een beetje aftasten voor veel jonge mensen om te kijken van ja, wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Wat moet ik doen? Bekijken jullie dat ook een beetje door een andere bril dan? Omdat dat echt zo nog het eerste jaar is?
3: Ja, zeker. De overgang van het lager naar het middelbaar is niet te onderschatten. Dat is onmiddellijk naar de grote school, allemaal aparte vakken ook om te studeren. Dus het is zeker niet te onderschatten voor hen.
0: Nee, absoluut. Zeg, en zo tijdens dat warme weer, die examens, voor hen was het niet makkelijk. Maar dat verbeteren valt waarschijnlijk ook een beetje tegen in dat loodzware weer.
3: Oh, ik verbeter eigenlijk sowieso liever als het mooi weer is en als het zonnig is dan in de regen.
0: Is het waar?
3: De vibe zit al wel goed, ja. En het gevoel is ook wel leuk. De zomer komt eraan, dus liever zon dan regen.
0: Ja, en hoe hou jij het leuk zo, dat verbeterwerk? Zorg jij voor zo wat extraatjes of misschien voor extra luide muziek of misschien een hapje erbij of zo?
3: Vooral de muziek. Dat is mijn houvast tijdens het verbeteren. Af en toe een plaatje waar ik hier ook kan dansen en luid meezingen. Zorgt ervoor dat ik de nodige pauze heb.
0: Oké, en binnenkort hopelijk ook veel pauze, want die zomervakantie komt eraan. Ook voor jou. Heb je leuke plannen, Sarah?
3: Ja, zeker. Genieten vooral van het mooie weer. Een reisje gepland ook, dus dat zijn leuke vooruitzichten.
0: Oké, een festivaletje misschien?
3: Jazeker. De Ranouter doen we met de kinderen deze zomer voor de eerste keer.
0: Zalig.
3: Dus dat is wel leuk. Dagje Werchter doe ik ook. Okay. Dus die staan zeker op de planning.
0: Voilà. Dat zijn allemaal prettige vooruitzichten. Eerst nog dat verbeterwerk en de rapporten natuurlijk. Dat verbeterwerk, hoeveel Klopt. Moet je nog?
3: Ja, morgen heb ik nog mijn laatste 4 pakjes binnen die dan tegen de tijd binnen moeten om de rapporten te kunnen op tijd maken. Dus morgen nog eventjes doorbijten.
0: Ja, morgen nog de laatste loodjes en dan echt in één lijn naar die grote vakantie. En muziek, ja, die is belangrijk tijdens het verbeteren. Wat mag ik voor jou spelen om dat verbeterwerk een beetje extra vooruit te doen gaan vandaag?
3: Ja, mijn all-time number one, Arctic Monkeys. I bet that you look good on the dance floor. Zorg ervoor dat ik me eens volledig kan leven voor ik weer moet herbeginnen.
0: Voilà, aardrijkskunde en Engels en dan houden van muziek. Dat is de ideale combo. Sarah, ik wens je nog zeer goed verbeterwerk. Niet te streng zijn. Het is gewoon warm voor iedereen. Dus dat komt dan helemaal goed voor iedereen. En ik stuur jou nog de laatste examenslangbuis op die er staat. Want die heb jij ook nog te goed. Is het niet voor nu, dan is het misschien... Dat blijft lang goed. Misschien die snackjes om mee te nemen naar een festival of zo. Kan ook altijd heel goed van pas komen. Dus die wordt opgestuurd en ik speel voor jou met heel veel plezier Arctic Monkeys. Salut, hè.
3: Dank u wel.
0: Bye. Bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Dankjewel voor Sam Fender, stuurt Saskia. Altijd gepast bij regen en bij zon sowieso. Sam Fender hier samen met Olivia Dean en Rain Me In. Bij Black Wave is ook alles A-OK. Zometeen.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
3: Meer info op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Breaking
3: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: Dat was Black Wave met A-OK. Het is bijna... Nee, het is al iets over 3:15 zelfs. Dus later dan 3:15, zo moet ik het zeggen.
1: Studio Brussel.
0: We gaan straks een beetje dansen met The Source en Candy Staten. Ik heb ook nog een artiest die naar Aston Beach komt. En nu Blue Brigade.

0: You got the love, the source and Candy State. En het is nog steeds Ticket Tuesday. Jij kan vandaag nog festivaltickets scoren voor onder andere Paradise City bij Nona en Thibaut. En voor Koelaar Café tijdens de festivalzender bij Pien vanavond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Austin Beach.
0: Elke dag wordt daar een heel kleurrijke spot gezet op al onze zomerfestivals. Het wordt druk komend weekend. Life is Life, Werchter Park Life, Paradise City en Koelaar Café. En het zal zeker 2 maanden druk blijven. Dat hebben we natuurlijk zeer graag als de festivalzender. En ik duim alvast mee voor prachtig weer in Oostende in het weekend van 10 tot en met 12 juli. Dan kan je daar weer op het strand gaan dansen tijdens Austin Beach. En je gaat daar vanavond alles over horen tussen 9 en 10 bij Pien. Want Austin Beach, die komen dan langs om Studio Brussel over te nemen en ons alles te vertellen over alles wat nieuw is. Ik zag al een paar dingen, onder andere dat je daar oesters zal kunnen slurpen en een nieuw restaurantje en wijzigingen aan de podia. En op de affiche ook veel schoonvol. Green Velvet, Andromedic, Dennis Ferrer, onze Amber Broos en Jeroen de Lodder. En deze, Joris Voorn.
1: De festivalzender.
3: Studio Brussel.
0: Het is te zeggen, Joris Voorn, die heeft de remix gemaakt van Transmission van Ilke Klein.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 3:00, een heel goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: Er komen ticketcontroles op het perron. De NMBS zal de vervoersbewijzen van reizigers strenger controleren, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons. Als je daar dus wacht op een trein, moet je al een geldig ticket kunnen tonen. Anders word je als zwartrijder beschouwd en beboet, zegt de NMBS.
13: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en ook maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je als je niet in orde bent een boete.
12: De strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop op de trein. Vanaf 1 juli kan je geen ticket meer kopen bij de treinbegeleider. Een speurder van de gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld voor onwettige opzoekingen. Hij krijgt een voorwaardelijke straf van 10 maanden cel en ook een voorwaardelijke boete. Volgens de rechtbank zocht hij mensen op zonder dat dat nodig was voor zijn werk. De man moest in 2007 al eens voor de rechter komen voor onwettige opzoekingen. Toen had hij geen straf gekregen. De speurder deelde ook informatie over gerechtelijke onderzoeken met anderen. Hij had ook naaktfoto's bewaard die op de gsm van een verdachte stonden. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valérie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar partner meer dan 1200 stiekem genomen naaktfoto's van haar deelde op het internet. Ze diende 4 jaar geleden al klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ervaren.
14: Ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen en dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
12: Wie zich herkent in dit verhaal en daarover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. En in het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming over een uitbreiding van de abortustermijn verhinderd. Oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarvoor een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. De oppositie is kwaad en zegt dat het parlement buitenspel wordt gezet, alleen maar door onenigheid binnen de regering over die abortustermijn. Zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en donderdag tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. En vrijdag wordt het tot 39 graden.
15: Studio Brussel.
16: Kirsten Lemeyre.
10: Het is geen weer om push-ups in te doen, maar wel om muziek te draaien waar dat over gaat en om een goede beat te krijgen. Dit zijn Freestylers Push-Up.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: Veel te warm voor push-ups, toch? Freestylers, het is 6:06. Een hele goede namiddag. Fijn dat je luistert.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Ik hoop dat er voor iedereen iets leuks zit in de playlist. Iets dat jou kan helpen om de warmte te bestrijden. Dit is Blue Eye en Live.

Drake en Hold On, We're Going Home. Je mag gewoon hier blijven hoor. En genieten van de muziek. Straks heb ik de Beaches. Die waren laatst nog in het Olté Rivierenhof, vorige week nog maar. En deze mag je meezingen. Jesus Etc. van Wilco.

0: coming back to you.
1: The beach is an edge of the earth. En straks kan je gewoon huppelen dankzij Paul Simon.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. Breaking
3: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij...

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen Mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: You Can Call Me Elle van Paul Simon. Wie is er gisteren naar de streets geweest of gaat vanavond? Want alsof het nog niet heet genoeg was, is de AB in Brussel gisteren omgetoverd tot een heuse sauna. Mike Skinner die was daar om A Grand Don't Come For Free integraal te spelen. Tweede album van The Streets. En ik las eigenlijk alleen maar zeer positieve recensies. Mensen die geweest zijn, die waren enorm enthousiast. Als je denkt van, adieu, ik heb het gemist. Vanavond doet hij het nog een keer over. En dan ook nog eens tijdens de Lokerse feesten op 6 augustus. Er werd ook gecrowdsurfd door Skinner zelf. Die houdt wel van dat soort dingen. Dan moet ik toch denken aan de Marconi Showcase. Dat is echt al zeer lang geleden. Het was 2006. Ik stond toen ook in de zaal. Hij sprong als enige artiest ooit van het balkon daar in de Marconi Studio. Dat haalde toen zelfs de Britse muziekpers. En dat is ook wat je aan het begin van deze versie van Blinded by the Lights gaat horen, waar hij aan de luisteraars vraagt van Studio Brussel of ze hem wel gaan vangen.
1: Brussel.
2: Will you catch me? You think I'm fucking joking, don't you? You think I'm joking? I will jump off that if you catch me.
3: Alright.
2: No response.
3: Listen.
2: You think I'm joking?

Free Your Mind, Prosper en Clooney. En dan dat troostende nummer van Oscar en The Wolf en S10 samen. The world spins the other way around. And the ocean swallows everybody down.

0: Fijntje. En jullie, veel zomerser gaat het niet meer worden. In elk geval, smakelijk, Gert. Hellenbeck van Bacar. Straks iets dat ook in die nieuwe romcom zit. Voicemails voor Isabel. Misschien heb jij hem wel al gezien.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Serieus? Jij toch niet?
7: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting.

0: Netflix momenteel. De nieuwe romcom Voicemails for Isabel. De muziek voor die film werd onder andere gekozen door St. Haim, een van de drie Haim-zussen. En ze ging voor onder andere Taylor Swift, Usher, Benson Boone. En deze classic van Robin, die er blijkbaar zeer prominent in zit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Couleur Café.
0: Welk festival ga jij dit weekend doen? Er zijn er zoveel Couleur Cafés. Zeker een optie. De vrijdag met Ezra Collective en Rema. En de zaterdag Protégé, DJ Pee-wee. Dat is Anderson .Paak. Ja, dat is daar allemaal sold out. Maar ze zitten daar nog aan de laatste tickets voor zondag. Haast je dus om te doen wat je moet doen als je Skepta nog wil zien. Hij sluit het festival op zondagnacht af.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Link up, daddy.
1: All right.
0: Yo, tomorrow I'm gonna come scoop you. Hey, we'll go to business.
2: Yeah, for sure.
0: All right. Done, no?
3: Goed, luister vanavond naar de festivalzender voor jouw ticket voor Cooler Café.
4: Studio Brussel.
5: De tijdloze.
3: En dan wil ik nog iets zeggen. De Tijdloze Radio en Studio Brussel die gaan eind dit jaar opnieuw naar Oostende voor de Tijdloze Countdown en de Tijdloze 100. Daar kijken we nu al naar uit. Van 26 december tot en met 31 december. Dat zal het een pak frisser zijn. Maar dan gaan we opnieuw 6 dagen lang live radio maken vanuit Muziekstad Oostende. Er gaat weer van alles te doen zijn in en rond de Lange Straat. En er gaat ook weer dat Tijdloze Tribute Festival zijn in de Cortec Dome. Net zoals vorig jaar. Heel leuk was dat. Deze keer zijn er bands die de muziek zullen brengen van Bob Marley, U2, Simple Minds, Depeche Mode, AC/DC, Rammstein en Oasis zit er ook tussen.
4: De Tijdloze.
5: Studio Brussel.
3: Tickets voor dat Tijdloze Tribute Festival die zijn te koop vanaf zondag 28 juni. Meer info vind je op het Tijdloze kanaal op VRT Max.

0: met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen. Keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
7: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
6: Meer info op telenet.be.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
12: Lekker op vakantie. Kussie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 4 uur in hete goedemiddag.
17: VRT Nieuws
16: met Melina Verbeek.
18: Vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze hebben met de Europese Commissie gepraat over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar Afghanistan. De 5 vertegenwoordigers hebben van Buitenlandse Zaken een visum voor 1 dag gekregen, alleen geldig vandaag. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, was ook zelf niet happig om de 5 een visum te geven, maar kon haar eigen zeggen niet weigeren, omdat de Europese Commissie nu eenmaal in Brussel zit. De NMBS gaat de vervoersbewijzen van reizigers strenger controleren, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons. Als je daar dus wacht op een trein, moet je al een geldig ticket kunnen tonen. Anders word je als zwartrijder beschouwd en beboet, zegt de NMBS.
19: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en ook maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
18: Die strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop op de trein. Vanaf 1 juli kan je geen ticket meer kopen bij de treinbegeleider. Om aan de hitte te ontsnappen zijn er mensen die verkoeling zoeken in vijvers en kanalen. Maar dat is niet overal toegelaten en het kan ook gevaarlijk zijn. In Turnhout in de provincie Antwerpen patrouilleert de politie om wildzwemmers uit het water te halen.
20: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitschrijven. Maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming in koud water.
18: In Frankrijk zijn al 40 mensen verdronken sinds het begin van de hittegolf daar vorige donderdag. Dat zegt de Franse premier. Het gaat vooral om jongeren die vaak gaan zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. In Frankrijk zijn noodplannen uitgewerkt om de hittegolf aan te kunnen, want in het zuidwesten worden pieken tot 44 graden verwacht. In meer dan de helft van Frankrijk geldt code rood. Dat is nooit eerder gebeurd. En ex-Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Mazou op, die ontslagen werd na het seizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Sinds vorig jaar zat hij zonder club. Nu tekent hij een contract voor 2 seizoenen bij OHL. Zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en donderdag kunnen we 37 graden halen. Er is dan ook kans op onweer. En vrijdag kan het tot 39 graden warm worden.
15: Oh, 39 graden.
17: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
16: Ja, we gaan daar nog niet te veel aan proberen denken. Wel, de file, daar moet je wel even over nadenken. Want op de Antwerpsring richting Nederland bijna 1 uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook 1,5 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 gaat het 3 kwartier trager tussen Beveren en de Liefkezoektunnel. Daar is de rechte rijstrook liever dicht door een ongeval. Naar Antwerpen gaat het trager op de E34 vanaf Melcelen 20 minuten erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 25 minuten. Op de N16 naar Willebroek is het ook 25 minuten file rijden aan de Werken in Temse. En aan Brussel op de buitenring 1,5 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten extra tussen Vorst en Jette en tussen Stroombeek en Tervuren.
21: Hoogstraten aardbeien.
22: Studio Brussel. Antibon.
16: Wij beginnen deze radio-uitzending met zot nieuws.
23: En nee, het gaat niet over de hitte, dat is al zot genoeg en dat heb je ongetwijfeld ook al doorgehad.
16: Nee, dat heeft te maken met The War on Drugs en je gaat het niet zien aankomen.
23: Eerst nog MGMT, leuk dat je er bent.
22: Je luistert naar
24: Studio Brussel. Life is music.

0: Ja, jongens, dat is hier niet serieus natuurlijk. Zeker niet als Melina spreekt over 39 graden Celsius deze week. Ja, dan is dit ongeveer ons gevoel.
1: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa, het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden. Ja, ik vind dat warme weer zit verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Klopte warmte. Kutwarmte. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven. Het is nog steeds niet afgekoeld. Wil dat niet. Ik wil geen zon.
0: Opa, opa.
2: Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen om je gedachten mee te verzetten. Of dat gaan wij toch proberen de komende 2 uur. Want wij hebben om te beginnen heel groot nieuws. Volgende week donderdag tot en met zondag is het Rock Werchter. Dat is een festival waar we allemaal naar uitkijken. We gaan je ook meenemen naar daar en zo. En voor velen is dat ook de start van de zomervakantie.
0: Voor mij ook altijd wel de start van de echte zomervakantie.
2: Ja.
0: Maar nu kregen wij daar straks telefoon van Rock Werchter. En die zeiden iets dat we kunnen samenvatten als volgt. Zeg, wij hebben misschien wel iets heel leuk voor jullie en de luisteraars.
2: Ja, het is iets waarmee we jou gelukkig kunnen maken. Ook als je niet naar Rock Werchter kunt gaan.
0: En zeker als je fan bent van The War on Drugs.
3: Studio Brussel en Rock Werchter
4: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
3: Bij The War on Drugs.
0: De band rond Adam Grandeseal die houdt voor een show op Rock Werchter nog een generale repetitie en jij kan daarbij zijn. Dus letterlijk op de eerste rij. Geen duizenden festivalgangers waar je weg moet banen tussen ja, groot en klein om toch maar iets te kunnen zien van dat optreden. Geen drukte, gewoon jij. In de best mogelijke omstandigheden vlakbij The War on Drugs. Je gaat het stof op hun gitaar kunnen zien hangen, de zweetdruppels aan hun lange haren zien hangen en de plectrumaanslagen kunnen voelen.
2: Iets super exclusief, dus dat je echt niet gaat willen missen. En vooral super gemakkelijk om daar kans op te maken. De enige instructie die we je nu kunnen geven is dat je volgende week maandag moet luisteren naar de radio. Vanaf 6 uur 's ochtends al maak je kans op een unieke concertervaring met The War on Drugs. Succes!
3: Studio Brussel en Rock Werchter
4: zetten jou op de eerste rij
3: bij The War on Drugs.
4: Studio Brussel.

0: mocht je de afgelopen 4 minuten Red Eyes van The War on Drugs gemist hebben, ja, dan moet je zeker weten dat we zot nieuws hebben samen met Rock Werchter en The War on Drugs.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Wat nog eens even recapituleren. Volgende week is het Rock Werchter met The War on Drugs natuurlijk op de line-up. Maar wij kunnen jou naar de generale repetitie van de band sturen.
3: Voilà, zij willen nog eens oefenen voor ze aan hun festivaltour gaan beginnen. En dat doen ze dus bij ons. Jij kan daarbij zijn. Je kan daar op de eerste rij gaan staan. Dus niet tussen alle drukke festivalgangers met pintjes die in je nek belanden of zo. Of jij die helemaal van achter moet gaan staan omdat er geen plek meer is. Het is echt op het gemak super exclusief dat jij daarbij kan zijn.
0: Anne uit Emsen die zegt The War on Drugs super met 3 R'en daarachter. En dan is er ook nog onze goede vriendin Sharon. Dag Sharon.
4: Hallo, dag Thibaut, dag Nona.
0: Hoe enthousiast word jij van dat nieuws over The War on Drugs?
4: Oh, super enthousiast. Super enthousiast. Ik zou het zo fijn vinden om erbij te kunnen zijn.
0: Ja, weet je ondertussen wat je moet doen? Heb je de instructies goed begrepen?
4: Ik heb al iets gehoord van maandag, zeker de hele dag luisteren. Dus dan gaan we dat dan moeten doen, hè.
3: Ah, voilà, dat is exact wat je moet doen. Vanaf 6 uur maak je kans om een plekje te bemachtigen daar.
0: Zeg maar Sharon, wij gaan ervan uit dat je maandag aan de radio gekluisterd zit. Want ja, meer kunnen we ook niet zeggen. Maar nu dat we u aan de lijn hebben, zeg, hoe is het?
4: Goed, ja? Met jullie ook.
0: Ja, het is wel, Nona heeft daarnet de zin, ik krijg hier precies geen zuurstof uitgesproken. Heb jij wel genoeg zuurstof?
4: Wie heeft er deze dan wel genoeg zuurstof, vraag ik me af.
3: Gelijk, Sharon, ik mag niet zo klagen. Wat voor werk doe jij?
4: Ik werk als kraamverzorgster.
0: Oef.
4: Dus ik kom eigenlijk bij de mensen thuis eigenlijk, die eigenlijk net bevallen zijn, die net een babytje hebben. Dus mensen die geen airco hebben, dus in elk huis is het warm in.
0: Ja, op die manier blijven moeders
4: de
0: natuurlijk
4: de baby
0: puffen.
4: Erbij, ja.
0: Ja, moeders die blijven puffen op die manier. Merk je ook aan van die kleine kindjes dat die daar ook van afzien?
4: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Babytjes kunnen het echt wel over het algemeen veel moeilijker hebben nu met die warmte. Dat is echt zo.
0: Sharon,
4: wat voor ons wel lastig is, wat is dan voor een baby?
0: Ja, zeker en vast. Sharon, wij vinden het in ieder geval echt bewonderenswaardig welke job jij uitvoert bij deze temperaturen.
4: Ja,
0: hou het hoofd koel, nog veel succes en maandag dus zeker luisteren voor de War on Drugs. Hè.
4: Ja, absoluut. De hele dag.
0: Groetjes.

0: Niklaas, die tikt ons op de vingers. Die zegt, wij klagen als het warm is, als het koud is, als het te droog is, als het te nat is. Conclusie, we zijn allemaal zagers.
1: Ja, dat klopt ergens wel, maar zometeen gaan we je iets voorschotelen waarover je niet kan zagen, alleen maar met open mond naar kan luisteren. En het heeft te maken met de band Muse.
2: Editors Live. België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe muziek en een show in de AFAS Dome. Op vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
3: Midas, je kan altijd...

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dat aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: Studio Brussel live.
4: Eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: Charlie XCX. Spring Summer 26.

0: Gisteren mochten we jou vertellen dat we een concerttrip weggeven voor Muse. Jij maakt kans om met een plus 1 naar Londen af te zakken, de Eurostar op en boempats, oog in oog met de gasten van Muse.
1: Ja, de Britse band brengt eind deze maand een nieuw album uit en dat gaat futuristisch zijn en zelfs buitenaards klinken. Want dat album gaat The Wow Signal heten. En dat heeft te maken met buitenaards leven. Maar hoe zit dat dan precies? Er is eigenlijk maar één man die we daarover moeten horen. Dag lieve Scheire.
2: Een zeer goede dag.
0: Hallo, hoe gaat het?
2: Goed hoor, met jullie.
0: Goed.
1: Ça va wel, wij zijn zeer enthousiast dat wij een concerttrip mogen weggeven. Maar eerst en vooral lieven, een concerttrip naar Londen om Muse te gaan kijken. Hoe crazy klinkt dat voor jou?
2: Ja, dat is prachtig. Ik kom heel graag in Londen. Ik zou zeker gaan naar Muse, omdat ik ben oud genoeg om mij die eerste cd's te herinneren. Hè? Die Showbiz, denk ik, de eerste.
1: Ja, ja.
2: En ik herinner mij wel dat, zeker bij muziekkenners, was dat wel een soort revelatie. Ik bedoel, de muzikaliteit, zijn geschoolde muzikanten. En toch gooi je er af en toe een stevig gitaartje tussen. Dus ja, die band heeft alles. Hè?
1: Ja. Zeg, je hebt het over die eerste cd's. We zijn nu aan een nieuwe cd, The Wow Signal gaat die heten. Nieuw album eind deze maand. Maar blijkbaar is dat Wow Signal, dat signaal, dat is iets echt blijkbaar. En daarvoor bellen we jou, lieve. Wat is dat?
2: Vanaf de jaren 60 hadden de astronomen hadden door. Als bevolking op aarde maken wij zoveel lawaai in radiosignalen dat wij elders in de Melkweg detecteerbaar worden.
1: Ja?
2: En toen dachten we, ja maar wacht eens, als wij op dit moment detecteerbaar worden in radiosignalen, misschien moeten wij eens gaan rondluisteren of er geen radiosignalen te horen zijn van andere buitenaardse beschaving. En er is niks gevonden, behalve één signaal in 1977.
1: Ja?
2: En de man die 's morgens eigenlijk de data zag en zag van hier is een enorme piek in een bepaalde frequentie, heeft dat signaal omcirkeld en daar wauw naast geschreven.
1: Ja, we hebben er een fragmentje van, dus misschien kunnen we samen eens even luisteren. Dat klinkt dan zo.
0: Prachtig. Kom, zet het af. Reet irritant eigenlijk.
1: Ja, maar wel interessant natuurlijk. Het klinkt als een voorbijrazende trein. En iedereen heeft nu ook tinnitus. Maar het is nog niet bewezen of het dan echt buitenaards leven is, lieve.
2: Nee, uiteraard is daar enorm veel onderzoek naar gedaan. Dat plekje van de hemel is afgespeurd opnieuw en opnieuw en opnieuw. En daar is niks meer gevonden. En er zijn intussen wel een paar mogelijke natuurlijke oorsprongen van. Maar dus, het blijft een mysterie en daardoor blijft het zo intrigerend natuurlijk. Hè. Daardoor ook is het in de kunst, zoals bij Muse, nog altijd een begrip. De Wow Signal.
1: Ja, we weten ondertussen dat meneer de Alien al een keer gerne streekbierken drinkt en Michael Jackson geweldig vindt. Maar wat zou meneer de Alien van Muse vinden, denk je?
2: Meneer de Alien van Muse, ik weet dat allemaal toch een beetje klatermuziek is. Ik weet dat meneer de Alien liever gewoon een beetje wil duren, wordt gelijk de gewone mensen daar bezig.
1: Lieven, heel erg bedankt dat we jou even mochten bellen voor de wetenschappelijke onderbouwing. En ja, hopelijk tot de volgende keer.
2: Yep, met plezier.
0: Maar wat heeft die Wow Signal nu te maken met de concerttrip naar Muse die jij kan winnen?
1: Op 15 november kan jij dus met een plus 1 op onze kosten naar Londen om dat nieuwe album van Muse live mee te maken. En we hebben de bassist Chris ook al gehoord en die vindt dat zelf zot.
3: I hope whoever wins has a great time and I'm sure we will probably get to meet the lucky winner at some point. But yeah, good luck to everybody who enters the competition.
0: Succes dus aan jou, want donderdag spelen wij een finale spel met 2 luisteraars. En het is dus aan jou om vandaag of morgen zo'n finale plekje te verdienen.
1: Vandaag, dus tussen nu en 6 uur, en morgen tussen 4 en 6, moet je goed luisteren. Want als jij dat irritante gepiep dat de Wow Signal heet hoort tijdens onze radioshow, dan moet je Muse in de app sturen. Voor alle duidelijkheid, je gaat dat heel snel herkennen. Want het klinkt dus zo. En dat gaan we ergens verstoppen tussen de muziek.
0: En dan stuur je Muse in de app. Dat is alles wat jij moet doen om je te plaatsen voor die finale. Succes!
4: Luister deze week naar Nona en Thibaut. En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.

0: Ja, Diego, dat klopt. Jij kan niet weg van je radio, want als je de Wow Signal hoort, dan moet je Muse in de app sturen als je kans wil maken op die exclusieve concerttrip naar Londen. Maar even iets anders.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Wij dachten frisco's. Wij dachten ijsblokjes. Mm. Wij dachten cool packs. Maar nee, het werden patches.
2: Ja, dat is ook het enige dat je met de post kan opsturen, denk ik, zonder dat dat smelt. Wij hebben patches voorzien. We hebben er nog 4, om precies te zijn, die wij kunnen weggeven aan 1 van jullie. Je kan dat hier winnen bij ons door mee te spelen met een spelletje.
0: Dat spelletje is gewoon herkennen welke artiest je hoort spelen op een festivalweide. Denk je van, ah, dat gaat mij wel lukken? Stuur dan festivals in de app.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender. Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkoep bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is gek. Hallo.
4: Eet jas. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op eetjas.be.
6: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
7: Help me go home.
6: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
8: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
9: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
9: Ja.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

0: Only the Poets kan dat wel zeggen, maar je hoeft niet te springen, blijf maar gewoon rustig zitten. Hou het cool.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Want je kan gewoon op je lui gat blijven zitten en hier patches winnen. We hebben nog 4 Let's Fucking Go patches liggen en die moeten naar een eigenaar. En wie weet is dat wel in de polkes van Hervé uit Sint-Niklaas. Hallo.
2: Hallo, goeiedag.
0: Hervé, jij zit in de auto onderweg naar...
2: Naar huis.
0: Naar huis. En dat is na een hele dag...
2: Een hele dag werken natuurlijk, hè, als vertegenwoordiger.
0: En op dit moment heb ik een temperatuur van...
2: 33 graden.
0: Wow, Hervé. Kijk, je moet het cool houden. Wie weet kan een petje helpen op de festivals.
3: Dag Debbie.
4: Hallo, Kes.
3: Waar bevind jij je op dit moment?
4: Op de wei.
3: Op de wei. De wei van?
4: Van de paarden.
0: Oh,
3: ja, dat is zonder airco natuurlijk. Lukt het daar een beetje met de hitte?
4: Ik zou zeggen, we mogen niet klagen, maar het is heet.
3: Ja, dat snap ik.
0: Ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Ik vind dat je wel mag klagen. Het is gewoon absurd warm, dus van mij mag je klagen wat je wil, Debbie. In ieder geval nu heel even niet klagen, want jullie spelen een spel. En daar dus maak je kans op een petje.
3: Je moet vooral goed luisteren, want over 1 week begint de zomervakantie. Een zomer vol festivals wordt dat. En die festivalzomer die komt dus steeds dichterbij. Maar onze artiest die wij laten spelen op ons podium dus ook. Jullie krijgen om de beurt een artiest te horen die komende zomer bij ons gaat optreden. Je komt steeds iets dichter bij die artiest te staan, waardoor je de artiest tussen al het festivallawaai en zo steeds beter gaat horen. Wie... die artiest het snelste kan herkennen, die wint. Je mag ook passen, want als je fout antwoordt, dan is het sowieso voor de andere. Is dat duidelijk?
2: Ja hoor. Ja.
0: Hervé en Debbie, jullie krijgen zometeen toegang. Alleen was het Hervé die het eerst zijn polsbandje rond de pols heeft hangen. Hervé, jij bent als eerste op die weide. Dit is wat je hoort. Oh ja, dat was het al, Hervé.
2: Nee, pas. Dat weet ik nog niet.
0: Dat is zeer slim dat je past. Dan wordt dit het tweede fragment voor Debbie. Debbie, heb jij tussen het gehinnik herkend welke artiest aan het spelen is?
4: Shit.
0: Sta je in een
4: ik kan
0: strop?
4: Ook zingen, nee. Maar ik weet de artiest niet meer. Nee,
0: ga je passen of een gokje
4: nee,
0: wagen?
4: Pas.
0: Oké, je past. Dat wil zeggen dat Hervé steeds dichterbij komt. Dit is wat je hoort, Hervé. Denk je te weten?
2: Nee, nog altijd pas, sorry.
0: Oh, Hervé. Oeh. Dat wil zeggen dat Debbie met 1 fragment meer misschien gaat raden wie het is. Ja, Debbie, de antwoorden komen al binnen in de app van Studio Brussel en daar zit een juist
4: Young
0: antwoord.
4: Young Yellow.
0: Oh. Oké, okay, jij onderbreekt mij, maar is dat ook goed?
4: Sorry.
0: Jawel, Debbie, proficiat.
4: Yes, sir.
3: Dat was met recht en reden onderbroken. Debbie, dat Let's Fucking Go petje, dat ga je goed kunnen gebruiken misschien daar op de wei.
4: Ja, en ook zaterdag, hè.
3: Wat ga je zaterdag doen?
4: Werchter
3: Boutique. Ah, voilà. Dan zorgen wij dat we dat jou zo snel mogelijk opsturen. Dankjewel, Debbie.
4: De
0: festivalzender. Paardenwei, festivalwei. Wat maakt het uit? Een petje komt van pas. Dit is Young Yellow met Ik moet dringend op vakantie live.

0: Ja, kijk, het is meer dan 30 graden Celsius waarschijnlijk op de plek waar je je bevindt. Maar wij gaan er hier nog wat graden bij opgooien. In de studio hier hangt geen zuurstof, maar dat komt ook gewoon omdat we vrij tot zeer absurde dingen nog mogen doen het komende uur.
1: Ja, wij gaan een eerste finale plaats weggeven voor onze grote finale voor de concerttrip van Muse.
2: Studio Brussel.
3: Luister deze week naar
2: Nona en Thibault.
3: En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.
0: Ja, dat heb je gehoord. Die vrouw die net de jingle heeft ingesproken, zei live in Londen. Jij mag dit najaar op de Eurostar springen samen met een buddy en dan ga je kijken naar Muse. Dat is met dat nieuwe album onder de arm en dat is vooral op onze kosten.
1: Yes, en dat nieuwe album dat heet The Wow Signal en daar hebben wij dan ook iets mee gedaan. Als je op de radio The Wow Signal hoort, dan moet je Muse sturen in de app. En je gaat het echt niet missen, want het is heel irritant eigenlijk.
0: Ja, als jij denkt van, oh, de Wow Signal, dat heb ik nu gemist. Hoe klinkt dat dan? Ja, kijk, je gaat het heel snel herkennen, want het klinkt dus zo. Stuur Muse in de app als je dit hoort.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Helemaal!
7: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Bij Pizza Hut.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: 5:00, een warme middag.
2: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
13: Sommige crèches en scholen sluiten door de hitte. Vandaag is de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. De regering roept op om geen zware inspanningen te doen, genoeg water te drinken en ook extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen zoals ouderen of kinderen. Bij Heelan Kinderopvang, de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, sluit morgen 1 op de 3 crèches vanaf de middag, want het is te warm in de crèches, zegt directeur Philip Standaert.
14: We hebben de locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
13: Ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Sommige scholen gaan ook volledig dicht omdat het te warm is in de klassen. In Hoegaarde, in Vlaams-Brabant, stellen bedrijven hun vergaderzalen met airco ter beschikking, zodat de lessen van de gemeentelijke basisschool toch kunnen doorgaan. Deze leerlingen zijn blij met hun nieuwe, frisse leslokaal.
15: Ik vind het wel leuk, omdat de mensen zijn hier echt super lief en vriendelijk. En ze hebben ook water klaarstaan voor als je geen water meer hebt. En dat is heel lief.
16: Ik vind het hier lekker koel en fris en zalig om... Ik zou er zelfs in willen slapen.
15: Dat is niet zo leuk om dan in de klas te zitten, want dan zweet je heel hard.
13: Verkoeling tegen de hitte zoeken in vijvers en kanalen is niet overal toegelaten en het kan ook gevaarlijk zijn. In Turnhout in de provincie Antwerpen patrouilleert de politie om zulke wildzwemmers uit het water te halen.
17: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitschrijven, maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en koud water.
13: In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest tussen de Europese Commissie en 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Die gingen over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun thuisland. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar er is ook ongerustheid over hoe teruggestuurde asielzoekers daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. De VN waarschuwt dat zij mogelijk gefolterd zullen worden. Het Europees Parlement is voor de invoering van een digitale euro. Dat moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar daarvoor gebruiken we meestal Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken, zegt de Nationale Bank.
8: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wil betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
13: En ex-Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Mato op, die ontslagen werd na het seizoen. Simons was eerder ook al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Hij tekent nu een contract voor 2 seizoenen. Vanavond en vannacht helder weer. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag halen we tot 37 graden met lokaal ook een warmteonweer. Vrijdag komt de piek van de hittegolf met 39 graden en enkele onweersbuien.
18: Ja, rip. 192 kilometer file op de wegen. Op de Antwerpsring richting Nederland 1 uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent ook 1 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook en een merkzaam en defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen gaat de traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten erbij. Op de E19 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Op de E19 een half uur ook tussen Machelen en Vilvoorde en dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de Werken in Temse. In Brussel dan op de buitenring 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel
19: is Ticket Tuesday.
20: How do we feel, Belgium?
21: Let me hear you scream!
19: Luister de hele dag naar Studio Brussel
2: en win jouw ticket
19: voor de beste festivals.
2: Studio Brussel. Nona en Thibaut.
1: Ja, onze Thibaut heeft vandaag al minstens 6 keer gezucht wanneer mensen over het weer begonnen.
18: Ja, ik praat liever over iets anders het komende uur, namelijk dat we jou naar Paradise City of naar Muse in Londen kunnen sturen. We vertellen je zo meteen hoe je dat kan winnen.
2: Je luistert naar
19: Studio Brussel. Live is music.

0: Als je te warm hebt, dan wil ik jou wel een ticketje geven waarmee je een beetje in je gezicht kan wapperen.
1: En dat zeg je natuurlijk omdat het dinsdag is. Dinsdag is een dag die wij hier altijd heel luidkeels vieren, want dan roepen wij...
0: Ticket Tuesday!
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
2: voor de beste festivals.
1: Ja, en dat ticketje dat Nona je aanbiedt om mee te wapperen, dat is niet zomaar een ticket. Vandaag maak je nog voor 6 uur kans op een ticket voor Paradise City bij ons.

0: als je het doorhebt of niet, dat is dit weekend al natuurlijk, Paradise City. Wil je gaan dansen op deze beat, maar naast een ticket hebt gegrepen, dan hebben wij natuurlijk de oplossing voor jou.
1: Als jij dit uur een artiest hoort die op de line-up van Paradise City staat, dat kan dus bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig zijn, Marlon Hofstad of Malgrab bijvoorbeeld. Als je een van die hoort, dan stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app. En dan sta je daar dit weekend misschien wel te dansen.
0: Maar even voor de duidelijkheid. Je kan dus iets horen van op de line-up van Paradise City. Dat is voor dat ticket van Ticket Tuesday. Maar je kan ook iets anders horen waardoor je naar Muse kan in Londen.
2: Studio Brussel. Luister deze week naar Nona en Thibault.
3: En ontdek het nieuwe album van Muse. Live in Londen.
1: Mama, als je iets meer van de gitaar bent, dan is dit misschien wel iets voor jou. We zwieren jou op de vlieger of op de trein. Ja, we gaan het zien. Om op 15 november naar Londen te gaan. Want als de mannen van Muse niet naar België komen om hun nieuwe album voor te stellen, dan ja, moeten wij jou wel naar daar sturen.
0: Ze staan op het punt om hun ondertussen 10e album al uit te brengen. En daarvoor schoot Chris, de bassist van Muse, zelf ook van. Want we mochten hem spreken.
4: It is weird. Because, I mean, somebody said to me a couple of weeks ago how many albums you've done now. And I had to count, you know. I'm like, we've got to that point where it's so many. I guess not that many bands get to 10 albums anymore.
0: Zeker niet, Chris. The Wow Signal gaat het nieuwe album heten. En die Wow Signal, dat is een echt signaal dat wetenschappers ooit hebben opgevangen uit het heelal. Dat klinkt zo.
1: En aangezien de boys van Muse zo'n space lovertjes zijn, hebben ze dus hun album naar dat, ja, wie weet, alien geluid vernoemd.
0: Als jij dat album live wil gaan ontdekken in Londen, dan moet je goed opletten. Want als je het Wow Signal hoort op de radio, met andere woorden een helse piep, dan moet je Muse sturen in de app om je te plaatsen voor de grote finale die we hier donderdag zullen houden. En ja, misschien gebeurt dat ook iets sneller dan je denkt.
1: Typo, shit. Goed jongens, succes. En dat wenste Chris van Muse jullie ook.
4: Good luck.
2: Luister deze week naar Nona en Thibault.
3: En ontdek het nieuwe album van Muse. Live in Londen.
2: Studio Brussel.

0: Ja, sneller dan verwacht, maar je hebt het gehoord. Ons Chapel Roan werd lastiggevallen door de aliens. Want aan het begin van het nummer hoorde je de wow-signal. Een signaal van aliens, naar verluid, maar vooral ook de titel van het nieuwste Muse-album dat uit gaat komen. Als je Muse hebt gehoord tijdens dat je dat signaal hebt gehoord op de radio...
1: Muse hebt gestuurd.
0: Stuurt, ja, kijk, zuurstoftekort. Als je Muse hebt gestuurd, dan kan het zijn dat je telefoon krijgt.
2: Je bent verbonden met de mailbox.
0: Ola, ola, ola, ola, ola.
1: Dat is dan jammer, hè? Dat maandje dat staat aan, denk ik. Niet storen.
0: Dat is al één. Oh. Dat is al één.
3: Hallo,
0: iemand.
3: Hallo.
0: Hallo?
3: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Yes.
0: Hallo, yes. Met wie?
3: Ja, met Kelly.
0: Kelly, was dat jouw voicemail?
3: Ja, ik heb teruggebeld.
0: Oké. Okay. Oh,
3: please zeg dat ik er nog bij ben. Please, please, please, oh fucking hell. Oh, sorry,
0: Kelly,
3: echt, man.
0: Rustig, rustig, rustig. Het is warm. Niet te veel beginnen zweten. Ja. Heb jij donderdag toevallig tijd om een finale spel te spelen om dan kans te maken op een trip naar Londen om Muse live mee te maken?
3: Zal wel zijn, zal wel zijn.
0: Jij zit in de finale,
3: what the
0: Kelly.
3: Fuck, what the fuck? Yes. Yes. Oh my god. Ik kan niet geloven hoe content ik ben. What the fuck?
0: Ja, ik kan het eigenlijk wel geloven, want ik hoor het gewoon. En dat is met schelden en met roepen, maar dat is niet meer dan terecht.
3: Oh,
0: Kelly, jij staat hier donderdag in de finale. Je gaat het nog opnemen tegen één iemand anders. Maar ik vermoed dat je een hele grote Muse fan bent.
3: Enorm. Ik denk dat ik al verschillende keren Muse heb aangevraagd bij jullie. Al verschillende keren op de radio ben geweest voor Muse. Bij Sam de Bruin met het vorige album. Voor het eerste plaatje die dan uitkwam. Ja, ik ben echt een enorme Muse fan.
0: Dus het zou wel kunnen dat jij in november tijd hebt om naar Londen af te zakken, hè?
3: Oh, mijn agenda is leeg, echt. Oh man. Als
0: Kelly.
3: Die bom vol, dan was je nu leeg.
0: Oh, Kelly, kijk. Kalmeer een beetje en bereid je vooral heel goed voor donderdag, want het gaat iets te maken hebben met kennis en met Muse. Maar als grote fan komt dat dan wel helemaal in orde, denk ik. En dan horen we elkaar donderdag opnieuw.
3: Oké, dat is goed. Dat is goed. Oké.
1: Go for it, Kelly.
4: Nona en Thibault.
5: Studio Brussel.
6: Hi, this is Chris from Muse. And if you listen to Studio Brussels, you can win a chance to come and watch us play in London. Good luck.

0: Wij hebben Kelly heel blij gemaakt, want zij is donderdag onze eerste finalist voor de weggeef van Muse naar Londen.
1: En dan is er Laila van den Aarschot, die zegt, worden er eigenlijk nog finale plekken aan weggegeven? Want I need it in my life.
0: Morgen een nieuwe kans. Dus we luisteren tussen 4 en 6.
2: Roadmodel komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets vanaf vrijdag via livenation.be. Roadmodel live, samen met Studio Brussel.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Wow.
3: Op sunweb.be.
5: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Helene Vrijdag en Tom Bijnens, die laten zich al vangen en die sturen Ticket Tuesday in de app. Ja, dat is te vroeg, hè. Hoor je iets van de line-up van Paradise City, dan pas stuur je Ticket Tuesday in de app.
1: En wees gerust, de komende band staat niet op Paradise City. Songs die staan wel op heel wat andere festivals komende zomer, waaronder Rock Werchter volgende week. Dit is Songs met Surfin'.

0: Een echte Belg die gaat goed op fritten met stoofvlees, op bier van eigen bodem, op festivals.
1: Maar ook op editors. De band is ondertussen uitgegroeid tot een groter fenomeen hier in België, denk ik, dan in hun eigen land. We love editors en die liefde die is wederzijds.
0: Want de band heeft vandaag heel wat aan te kondigen en dan zijn wij natuurlijk verheugd dat we mogen bellen met niemand minder dan de frontman. Hi Tom Smith, how are you doing today?
2: I'm good, I'm a little hot, how are you?
1: We are as well. It's a hot day in Belgium, but also a big day for you guys, for editors. A lot of new news, a new single, a new show in here in Belgium, and an album. You're spoiling us.
2: So it's all going on, isn't it? It's a busy day. Yeah, it's exciting.
0: Yeah, exciting for

0: Editors. Ze staan op 3 festivals deze zomer hier in België, maar niet op Paradise City dit weekend. Als je iemand hoort van op de line-up, stuur dan Ticket Tuesday in de app om er nog bij te zijn.
1: Rockwerchter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met Studio Brussel, de festivalzender.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Oh, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Mama, is mijn broodels klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
10: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die zijn zo lekker.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de

just like

0: Mall Grab en Milky met Just The Way You Are. En dit stond toch op Paradise City, hè?
1: Mall Grab komt zeker.
2: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
3: Ticket Tuesday.
0: En dat wil dus ook zeggen dat je nog kans maakt op tickets voor Paradise City dit weekend als je Ticket Tuesday gestuurd hebt tijdens die Mall Grab. Heb je dat gedaan, dan kan het zijn dat je telefoon nu begint te rinkelen.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Het is hier met Studio Brussel. Met wie spreken wij?
4: Simon, hallo, goedemiddag.
0: Simon, moet jij stil spreken omdat je in een plek zit waar je niet luid mag spreken?
4: Net een meeting uit, ja. Net een meeting uit.
0: Oh, dan zijn we blij dat je toch even uit dat vergaderlokaal bent gegaan. Want, Simon, jij maakt kans op tickets voor Paradise City.
4: Oh, oké, top. Dankjewel.
0: Kijk, je moet misschien die collega's daar in de meeting room nog even bij de kraag grijpen, want jij moet natuurlijk nog één wedstrijdvraag juist beantwoorden.
1: Op Paradise City zal een ode gebracht worden aan de helft van een bekend Frans duo, die je kan kennen van dit nummer. Maar welk Frans duo bracht in 2010 dit nummer uit?
0: Kom aan, Simon.
4: Ik weet het niet.
1: Jammer, Simon.
0: Oh, dat vind ik nu echt jammer. Die vent heeft gewoon zijn vergadering geskipt om ons te bellen. Ja, dat wil zeggen dat we iemand anders moeten bellen, hè?
3: De verbinding kan niet tot stand worden.
0: Alle jongens.
1: Ay, caramba.
0: Kijk, de Noonzi staat hier gewoon met tickets te zwaaien, hè, voor Paradise City.
1: Wie wil ze? Kom ze halen.
0: En de vraag was redelijk simpel, denk ik. Een derde kandidaat, derde keer goede keer.
5: Hallo, met Natasha.
0: Hallo, Natasha. Jij bent enthousiast, maar weet je ook het antwoord op onze wedstrijdvraag? Welk Frans duo heb je daarnet gehoord?
5: Cassius.
0: Maar ja, gij. Natasha, jij hebt hier zomaar even tickets voor Paradise City gewonnen. Proficiat.
5: Amai, thank you. Super.
1: Zie je dat zitten eigenlijk dit weekend met die hitte daar gaan dansen? Gaat dat lukken?
5: Dat weet ik niet, maar op het terrein is waarschijnlijk voldoende schaduw en zo. Dus met genoeg drinken kom ik daar wel door.
0: Kijk, voilà. Jij weet welke maatregelen je moet treffen. Het petje en een fles drinken moet je nog zelf meenemen, maar de tickets die geven wij jou.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
6: Luister,
3: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
6: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
6: Festivals à volonté.
7: Hele zomer. Met Win for Life.

0: Annemarie, Neven en Tim Bijloos die laten weten dat ze dit een zalige plaat vinden. Ja, het is al even geleden de Kool Abdul theme song van One Track Brain. Jeroen de Pessimier is ook onlangs papa geworden, waarvoor proficiat. Oh. En wij zeggen donderdag ook proficiat tegen één gelukkige winnaar.
1: Studio Brussel.
2: Luister deze week naar
1: Nona en Thibaut.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.
0: We hebben er straks al iemand blij gemaakt, hè, Noens?
3: Ja, we hebben al één finalist geselecteerd voor de grote finale die we donderdag gaan spelen. Dan sturen we iemand in november naar Londen voor die liveshow van Muse, waar je dus hun nieuwe album, de Wow-single, kan ontdekken.
0: We hebben Kelly daar straks opgebeld en zij is dus al één van de finalisten. Maar morgen maak je opnieuw kans. Hoe doe je dat? Ja, door goed te luisteren tussen 4 en 6, want hoor je het echte Wow-signal, een alien-signaal, dan moet je Muse sturen in de app. Dat klinkt dus zo.
3: Ik word daar lichtjes agressief van dat geluid.
0: Ja, geen zorgen, je gaat dat morgen meteen herkennen en dan moet je dus Muse sturen in de app. In afwachting daarvan, frisco's voor iedereen.
3: Oh, ik hoop het. Melina komt hier ook al de studio bijna ingewandeld. Onze nieuwslezer en zij is echt aan het smelten.
0: Wens haar succes.
4: Hello.
5: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
6: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
7: Femke.
8: Moet gedaan zijn.
6: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
8: Wacht.
7: Is er iemand?
6: Toch?
9: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
10: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
7: Schatke. Kom hier, oh, mijn
6: engel. De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
11: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Breaking news.
14: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
15: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
16: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
17: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Code Yellow!
19: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Amai, dat is internetjes.
19: Info op telenet.be.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Goedenavond, het is 6 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek.
25: Door de hitte belanden er meer mensen in het ziekenhuis. Vandaag is de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd in ons land. De regering roept op om geen zware inspanningen te doen, genoeg water te drinken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen zoals ouderen of kinderen. Op de spoeddienst van het UZ Leuven zien ze de laatste dagen meer en meer mensen met klachten die gerelateerd zijn aan de hitte, zegt diensthoofd Dries Helsloot.
26: Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
25: Bij Helon Kinderopvang, de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, zijn 1 op de 3 crèches vanaf morgen maar een halve dag open tot de middag. Want het is er te warm, zegt directeur Philip Standaert.
27: We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperatuur te hoog oplopen, hebben we besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
25: Ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Sommige scholen gaan ook volledig dicht omdat het te warm is in de klassen. En ook verschillende steden en gemeenten nemen maatregelen. In de stad Brussel is een speciaal team van de politie op stap om extra water uit te delen aan mensen die op straat leven. Alleen vandaag al worden meer dan 500 flessen water uitgedeeld. Het Europees Parlement is voor de invoering van een digitale euro. Dat moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. Voor elektronische betalingen in winkels en online gebruiken we nu meestal Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa daar minder afhankelijk van maken, zegt de Nationale Bank.
0: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
25: En in Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest tussen de Europese Commissie en 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Die gingen over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun thuisland. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar er is ook ongerustheid over hoe teruggestuurde asielzoekers daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. De Verenigde Naties waarschuwen dat zij mogelijk gefolterd zullen worden. Vanavond en vannacht helder weer. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met 39 graden. En ook een aantal onweersbuien dan.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Stel dat ik boven de airco van je auto uitkom, dan hoor je dat er 162 kilometer file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier marineren van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E313 20 minuten vanaf Ranst. In Wommelgem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen en in Sint-Leenaardsbrecht is brug 9 defect. Volgens mij is dat kwetio slecht nieuws voor Thibaut.
3: De grote prijs Vingermijns.
2: De gigagrote prijs wordt as we speak in de trofeeënfabriek opgeblonken.
18: Ja, ik heb voor donderdag al een limousine besteld. En voor mij een eerrondje.
3: Life is music.

0: Viva la vida van Coldplay. Het is echt zo'n dinsdagavond van verstand op nul. En thermostaat op 21.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Al wel aangedaan. Ik ben Fien Germijns en ik zoek een nieuwe wind die door Studio Brussel kan waaien. Echt zo een frisse bries waar je haren rechtop van gaan staan. Ik hoop dat dat al deugd deed, dat je gewoon aan een frisse bries dacht. Vier finalisten maken nog kans op de grote prijs. Donderdag om 7:15 stipt mag jij 5 minuten lang de naam doorsturen van de finalist die het volgens jou verdient om victorie te kraaien. En dat zou Tosha Ehabi kunnen zijn.
3: Hallo.
0: Hallo. Zeg, heb jij je radiodebuut goed verwerkt gisteren?
3: Ik heb goed geslapen.
0: Ja?
3: Ja.
0: Niet te veel adrenaline na schokken gehad?
3: Een klein paniekje tijdens het slapen. Dat ik dacht, oei, ik wandel de verkeerde studio binnen of zo. Maar nee.
0: Weinig reden tot paniek vandaag. Maar ook weinig ademruimte. Want we zitten met een volle planning. Allee, het is eigenlijk nog een lege planning. En het is jouw taak om ze te vullen. Want jij speelt vandaag... De Wingo Bingo!
3: Ja.
0: Ja, Tosha, jij krijgt van mij vandaag een bingo-kaart met 6 vakjes. En voor 8 uur moet je ze allemaal hebben doorstreept. En ik denk dat je dan meer kans maakt om te winnen, als het lukt. Snap je? Dus dan denken mensen, wauw, wat een doorzettingsvermogen. Wat een energie heeft die vrouw. Ze geeft niet op.
3: Ik denk dat ik dat wel ga kunnen.
0: Ik denk dus eigenlijk ook dat je het gaat kunnen. Zou je misschien eens willen zeggen... wat er op je bingo-kaart staat.
3: Oké, ik moet een luisteraar vinden die vanavond naar de streets gaat in de AB. Dan moet ik ook nog een luisteraar vinden die op mij wilt stemmen. Daar geloof ik ook wel in. Dan is er ook nog, ben ik op zoek naar een BV die niet in de boxje staat, maar wel iets belangrijks te vertellen heeft.
0: Ja.
3: Daarnaast zijn er nog studenten die aan het studeren zijn in de blokperiode. En er zou waarschijnlijk een luisteraar tussen zijn die... ja, klaar is om even te praten met mij.
0: Oké.
3: Dan nog een luisteraar die een allitererende naam heeft. Dus een AABB, voornaam, achternaam. En dan nog een luisteraar die alle matchen van het WK heeft gezien.
0: Voel jij je op een of andere manier aangesproken door deze bingo-kaart? De streets, allitererende naam, student in de blok terwijl de rest al lang klaar is. Je mag het laten weten in de app, daar zou je Tosha mee helpen. Zullen we anders onmiddellijk beginnen?
3: Ja, ik wil wel al een poging doen, ja.
0: Oké, doe gerust.
3: Ik ga met Sam uit Aartselaar bellen, want ik denk dat hij mij wel kan helpen met een van mijn vakjes te vullen.
4: Right.
3: Hallo. Dag Sam.
4: Hallo. Hallo, alles goed?
3: Ja, met jou?
4: Zeker, zeker, zeker, zeker.
3: Oké, ik heb gehoord dat je mij kunt helpen en ik vroeg mij af, gaat jij vanavond naar de streets in de AB in Brussel?
4: Nee.
0: Oei, nee.
3: Oké, ik doe nog een poging. Bent jij een student die nog aan het studeren is en ziet dat al zijn vrienden al klaar zijn?
4: Nee.
0: Nee.
3: Oké. Ja, Sam, ik wil dan ook uw achternaam vragen, want ik vraag me af of jij een allitererende naam hebt.
4: Dat is Herbout, maar dat is niet juist.
3: Oké, dan doe ik een poging. Hebt jij alle matchen van het WK gezien?
4: Dat klopt.
0: Oh, dikke zot, Sam. Bedoel je werkelijk alle matchen?
4: Ja, klopt.
0: Nee, maar ze allemaal.
4: Ze allemaal.
0: Ik heb maar één vraag. Waarom?
4: Waarom niet?
0: Oké, dankjewel Sam. Sorry.
4: Ja, kijk, voetbal is een passie. Een WK is maar 1 keer om de 4 jaar. Dat is iets magisch. Dat is iets wat dat de hele wereld volgt. Ik ben zelfstandige, ik ben DJ, dus ik heb ook niet echt...
0: Je hebt geen leven, dus je kan gewoon opstaan in het midden van de nacht.
4: Dat klopt. Ja, zelfs niet opstaan. Ik blijf wakker. Dus,
0: je bent nu al 123 uur wakker dan?
4: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Wauw, je klinkt echt nog heel goed.
4: Ja, dat jullie mijn naam nog eens hebben gezegd, want ik was niet vergeten.
0: Ja, jij heet Sam, voor mocht je het vergeten zijn. Zeg, en dus de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends de zaterdag. Hoe ga je dat doen?
4: Dat is wakker blijven. Ik heb een DJ-opdracht nog, dus dat is het bijpakken naar huis en dan aansluitend kijken.
0: Wat ik nog wil geven, is dit.
4: Dankjewel.
0: Ja, kleine applaus. Sam. Maar je hebt een bingo-vak op de bingo-kaart van Tosha kunnen afvinken, dus...
3: Daarvoor dankjewel, Sam.
0: Dankjewel. Hou vol en je bent gek. Dag, love you.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Finaliste Tosha is de Wingo Bingo aan het spelen om haar kans op winst te vergroten. Ja, even kijken wie of wat ze nog zoekt.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Wat heb je nog nodig? Geef sowieso...
2: Ik heb een luisteraar nodig die naar de streets gaat vanavond.
0: Ja.
2: Daarnaast iemand die natuurlijk op mij wilt stemmen donderdag.
0: Oké. Okay.
2: Een BV die in de boxje staat. Niet in de boxje staat, maar nog wel iets wilt vertellen.
0: Oké.
2: Okay. Dan een student die nog steeds in de blokperiode zit, maar merkt dat iedereen anders al klaar is. En een luisteraar met een allitererende naam.
0: Oké, okay, die zoeken nog. Het is heel jammer dat er niemand op de bingo-kaart staat die zelf ooit als jonge student nog aan een concours op de radio heeft deelgenomen. Om dan jaren voor de radio te werken, om dan jaren voor de tv te werken en dan weer voor de radio te werken, want die staat hier toevallig voor onze neuzen. Dag Julie van de Steen.
3: Dag meisjes.
0: Hallo. Jij ziet er nog niet gesmolten uit.
3: Oh, pas op. Schijn bedriegt.
0: Diep van binnen wel?
3: Goed gezweet vandaag. Overal eigenlijk ook.
0: Dus jij bent nog een omhulsel, maar van binnen...
3: aan bod gaan. Ik heb koppijn ook. Mogen we dat zeggen?
0: Nog zeker dan. Nee, nee, dat is verboden woord.
3: Oh, dat is toch verschrikkelijk, die hitte. Ik kan dat dus niet aan. Ja. Oh, maar ja, bon, we moeten erdoor, hè, mannen.
0: En we zijn aan het werken, dus we moeten hier toch professioneel blijven.
3: Zeg, maar hier is het wel goed bij Studio.
0: Goed, hè?
3: Hier, al airco van dit gebouw zit hier.
0: Ja. Alsjeblieft. Dus okay. Altijd welkom, collega's.
3: Goed gezien.
0: Ik dacht dat het misschien een goed idee zou zijn om jou als hulplijn voor Tosha in te schakelen. Want mogelijk gaat zij een soortgelijke toekomst tegemoet. Hoe ben je weer begonnen?
3: Bij de radio. Ik studeerde radio. En dan ben ik... er was zoiets op M&M. De andere radiozender, waar het ook heel leuk is. Rock'n'Roll Radio High School. En alle studenten, radio, van over heel Vlaanderen, mochten dan 3 avonden van 10 tot middernacht radio maken. En ik was een van die studenten.
0: En dan sta je dan
3: opgepikt en zo. Op je dat, hoe dat dat gaat.
4: Hé, hey, ja. Showbiz de belt dan. Hallo, doe er mee.
3: Altijd oppakken, hè. Als de showbiz belt, Tosha.
2: Ja. Ja, mijn gsm staat niet op stil.
0: Dat lijkt wel een gouden tip. Maar Tosha, nu we hier toch zijn, krijg jij de kans om een gouden vraag aan Julie te stellen. Oei. Die je kan helpen.
2: Ah, wel ja. Ik zou heel graag in uw positie staan, want je bent zo gelijkaardig als ik, van die hier nu staat. Jij zoveel verder en zoveel aan verschillende plekken. Mijn vraag is, wat is de belangrijkste tip om het hoofd koel te houden, maar altijd vooruit te blijven gaan?
0: Wauw. Wauw. Dames en heren van de showbiz, luister goed mee.
3: Oh my god. Amai. Dat zijn ook 3 vragen in 1 dat jij gesteld hebt. Nee, dat is niet erg. Maar ik ben ook zo aan het denken, ik moet iets super inspirerend zeggen nu dat u kan helpen.
0: Zeg iets inspirerend, Julie.
3: Ik doe al heel de tijd alsof. Misschien is dat de grootste tip. Iedereen doet alsof, Tosha. Fake it till you make it.
2: Daar kan ik wel mee.
3: En dan komen de plots bij Studio Brussel en zeggen ze... Ze heeft het gemaakt, maar ik doe ook maar wat. En eigenlijk ook gewoon goed alsof.
2: Oké. Okay.
3: Voilà, dat was een lange quote. Nooit op een tegel zetten, Amstel.
0: Mooi.
3: Dankjewel.
0: Ja, Julie, je kan heel veel goed. Weet je wat Julie ook heel goed kan?
3: Oh, stop.
0: Acteren. Jullie mogen straks samen op auditie. Yes!
1: Metal Sensatie Spirit Box komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spirit Box Live, samen met Studio Brussel.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Van vandaag. Meer een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: Amai, ferm.
2: Sportsot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Studio Brussel, live.

0: We gaan straks door met de bingo-kaart die Tosha hier nog volledig afgevinkt moet krijgen. Maar stilte voor opname graag. En...
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Actie! Is wat er straks zal weer klinken. Want, Julie van de Steen, na een radioster en tv-ster ben jij ook actrice geworden. Hoe is dat gebeurd?
3: Ik zei daarnet toch fake it till you make it, hè?
0: Ja, klopt.
3: Zo is dat gebeurd.
0: Voilà. Je deed alsof je een actrice was, dus dat was acteren.
3: Ja.
0: Eigenlijk fantastisch.
3: Ik al heel mijn leven. Doen jullie dat ook niet?
0: Jawel, jawel.
3: Ja, dat is een beetje per ongeluk gebeurd. En ik vind het altijd een beetje raar als mensen het woord actrice gebruiken. Maar ja, op zich, ik doe het soms en dan ben je dat een beetje. Dus, maar ik zou nooit zeggen dat ik het ben. Of zo.
0: Sta niet op uw LinkedIn.
3: Ik heb daar niet LinkedIn.
0: Jullie dat?
4: Soms.
0: Ja. Ah, ja. Ah, ja. Ja, nee, maar dat is heel goed. Ja.
3: Okay. Binnenkort niet meer nodig, ze Tosha.
0: Nee, dan staat er alleen nog grote winnaar van de grote prijs van Germijns. Kijk, die veelzijdigheid, zoals jij hebt, Julie, namelijk tv, radio, acteren, is wat ik zoek. Wil je zelf nog meedoen aan de grote prijs?
3: Oh, ik heb ook zo het gevoel dat ik hier ergens in iets zit. Zo, want het is zo sarcastisch aan het worden, lijkt mij.
0: Nee, ik meen het. Je hebt toch al die eigenschappen. Tosha, jij hebt je natuurlijk ingeschreven voor een radiowedstrijd.
4: Ja.
0: Maar is het oké als ik je nog verder in het diepe gooi?
4: Gooi maar.
0: We zijn hier nu toch, we kunnen beter een auditie op poten zetten. En wie weet bellen ze dan nog. En ik weet niet wie ze zijn, maar ze zouden maar eens moeten bellen. Heb je ooit al geacteerd?
4: Ja, maar superklein.
0: Wat heb je gedaan?

0: Een heel klein bijrolletje in What the Fuck.
1: Maar de coole reeks waar alle kids naar kijken.
2: Met tekst ook.
0: Ja, ja.
1: Oh, wat moest je zeggen?
3: Ja.
0: Ik denk dat ik moest flirten met een van de meisjes.
1: Oh.
0: Ik was stoten tegen een van de meisjes en haar drankje viel dan om. En ik zei dan iets van, ah, maar ik breng je wel een nieuwe.
1: Ja. Sexy. Ja. Fantastisch. Amai. Ik breng je wel een nieuwe. Nu krijg je meer tekst. Want Tosha, wat is je lievelingsfilm?
0: Princess Diaries.
1: Fantastisch. Ik heb hier een scène voor ons uitgeprint. Julie, jij bent de koningin, namelijk Julie Andrews. Tosha, jij bent Mia uit de Princess Diaries. Anne Hathaway. En ik ben gewoon de assistente. Ga van start.
3: Jouw officiële naam is Amelia. Amelia, heb je ooit gehoord van Edward Christophe Philip Gerard Rinaldi?
0: Nee.
3: Hij was de kroonprins van Genovia.
0: Wat is er met hem?
1: Wat is er met hem, Ali? Edward Christophe Philip Gerard Rinaldi? Was je vader?
0: Dat kan niet. Mijn vader was de prins van Genovia. Je maakt echt een grapje.
3: Waarom zou ik daar een grapje over maken?
0: Nee. Want als hij een prins is, dan ben ik...
3: Exact. Jij bent niet zomaar Amelia Thermopolis.
1: Jij bent Amelia Mignonette Thermopolis Rinaldi.
3: Prinses van Genovia.
0: Ik? Een prinses? Shut up!
3: Sorry?
1: Ja, majesteit. In jongerentaal betekent shut up niet altijd hou je mond. Het kan ook wauw of amai betekenen.
3: Oké, begrijp het. Maar Amelia, jij bent de prinses. En ik ben de koningin Clarice Rinaldi.
0: Waarom zou je in vredesnaam mij uitkiezen als een prinses?
3: Goeie vraag. Sinds uw vader is overleden, zet jij de natuurlijke troonopvolgster. Dat is onze wet. Ik ben koninklijk door mijn huwelijk. Jij bent koninklijk door uw afkomst. Dus jij kunt regeren.
0: Regeren? Nee. Je hebt echt de verkeerde te pakken. Ik heb nog nooit iemand geleid.
3: Amelia, jij bent de wettelijke erfgename. De enige erfgename van de Genoviaanse troon. En wij zullen die uitdaging aangaan. Want jij wordt een prachtige prinses.
1: Ja, sorry. Hoef ik hier nog woorden aan vuil te maken? Of heeft Tosha net haar veelzijdigheid getoond?
3: Ik vond dat wel oprecht toch? Safa, goed, hè?
1: Oké, ja, ik weet het ook.
3: Die heeft net die tekst onder haar neus gekregen, hè?
1: Van de film dat ze al 1,200,000 keer gezien heeft.
3: In het Nederlands wel, hè?
1: Ja, maar hé.
3: Ja. Ik vind dat wel heel goed.
1: Ik vond dat ook heel
3: goed. Onder stress en zo, goed gedaan.
0: Oké, goed. Ik ben stressbestendig. Dat schrijf ik op mijn LinkedIn.
3: Dat denk ik wel echt. Dat jij stress... Ja? Heb jij nu stress?
0: Nee.
3: Afzien.
1: Stress? Wat is dat?
3: Fake it till you make it.
1: Julie van der Steen, mag ik jou van harte bedanken?
3: Het is al gedaan.
1: Ja.
3: Oké, tada.
1: Even slapen, airco.
4: Studio. Slapen. De grote prijs, Fien Germijns.
1: En ze moet al weg. Terwijl we naar Pegasi luisteren.

0: Agassi en de No-Go Zone. De No-Go Zone, in mijn geval, zijn de oksels. Echt niet komen nu.
1: Ja, nee, zeker niet nu.
0: En tussen de tenen, daar verloopt het ook vreselijk op dit moment. Ik graag weer uw volledige aandacht voor... De Wingo Bingo. Als Tosha deze opdracht tot een goed einde brengt, dan denk ik dat de kans alleen nog maar groter wordt dat je wint, Tosha.
1: Ja, ik heb ook het volste vertrouwen in de luisteraars. Oké, okay. Wij willen helpen.
0: Perfect. Je hebt al één vakje kunnen doorstrepen.
1: Dat is waar.
0: Dus je hebt al iemand gevonden die alle matchen van het WK gezien heeft. Dat was Sam. Heb je nog een oproep?
1: Ja, ja. Helemaal. Ik ben kei tevreden van de oproepen die binnenkomen. Dus ja.
0: Ah, oké, okay, goed. Nee, je hebt al iemand gevonden. Oké, okay. Ik verbind je door met een luisteraar aan de telefoon.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Wil je even je naam zeggen?
2: Ik ben Laura.
1: Laura wie?
2: Laura Lampo.
0: Kijk, een allitererende naam van een luisteraar. Dat stond op de bingo-kaart. We hebben het net kunnen afstrepen. Laura Lampo, wat een mooie naam.
2: Ja, dank u.
1: Ja, heel bijzonder. Zeg, belangrijke vraag. Wanneer, wat zag je of wat werd je aan het doen toen jij deze bingo-optie zag?
2: Ik was eigenlijk gewoon aan het rijden, aan het luisteren naar de radio. En dan heb ik mijn app op een parking gezet. Dacht ik, ik stuur een berichtje. En dan ben ik beginnen rijden en tot ben ik hier.
0: Hey, dat je dat voor Tosha over hebt, dat vind ik eigenlijk echt prachtig.
1: Ik vind dat kei lief. Dank u, Laura.
2: Alsjeblieft.
0: Laura Lampo, dan wensen wij jou een fijne avond toe, Tosha, zo meteen. Nog eentje?
1: Ja.
0: Het is er een waar ik heel benieuwd naar ben.
3: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Bazaar met Begin opnieuw. Ik zou dat in dit geval nu niet doen, want dan moet Osha al twee afgestreepte bingo-vakken opnieuw invullen.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Ja, maar we passen het eigenlijk vandaag aan naar Wingo Bingo. Misschien wel het gouden ticket voor Tosha om deze wedstrijd te winnen. Want doorzettingsvermogen en overtuigingskracht, dat zijn kwaliteitjes die je nodig hebt om hier te kunnen werken. Tosha, wat is de stand van zaken van je bingo?
3: Ja, wel, ik denk dat we dringend iemand moeten vinden die naar de street gaat vanavond, want dat gaat binnenkort wel beginnen. En
0: ah ja, het is al kwart voor zeven.
3: Ja, wel een deur gaan open om zeven.
0: Oké, dus Tosha zoekt een luisteraar die onderweg is naar de street, die vanavond gaat kijken. Laat het zeker weten in de app. Maar je hebt ook een nieuw hokje af te vinken op je bingo-kaart.
3: Ja, ik heb niet de meest gemakkelijke gekozen, maar ik denk wel dat die heel spannend en ik wil dat wel ook echt afgevinkt hebben.
0: Welke ga je doen?
3: Ik ga voor de BV die niet in de boekjes staat, maar wel iets belangrijks te vertellen heeft.
0: Oké.
3: Okay. Maar zonder wel een aantal in de boekjes, zoals Average Rob, slagerzanger Christophe of zelfs Kevin De Bruyne. Maar ik ben gegaan voor Jelle Kleijman.
0: Wat voor verdekken? Dag Jelle Kleijman.
4: Ja, ik stond dus niet in de boekjes.
3: Nee.
0: Wat een schande eigenlijk, hè?
3: Ja, echt wel.
4: Ik snap het zelf. Eigenlijk, ik heb van alles gedaan om erin te staan, maar niet belangrijk genoeg.
3: Wat heb je dan allemaal gedaan om toch op te vallen door de boekjes?
4: Nee, eigenlijk snap ik het wel dat ik niet in de boekjes sta, want ik ben mee iets bezig. Maar eigenlijk mag ik dan nog niet verklappen wat ik aan het doen ben. Dus het is ook moeilijk om erover te schrijven, natuurlijk.
3: Maar.
4: Dus ja, maar ik ben eigenlijk... Weten jullie dat ik de voice-over ben van de Verhulsjes?
0: Ja, natuurlijk.
3: Nu wel,
0: ah,
3: ja.
0: Tosha weet het nu.
4: Deze week, in de Verhulsjes. Dus dat ben ik dus, hè. En dus nu doe ik... blijkbaar zijn mensen daar zo positief over, laaiend eigenlijk, dat ik er nu nog een programma bij neem waar ik de voice-over van mag doen.
3: Maar je bent
4: gewoon... Daar ben ik nu mee bezig.
3: Een stemtalent.
4: Ja, of dat zegt jij, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval voor een programma. Ik mag niet zeggen voor wel, maar ik zal een kleine tip geven. Het past eigenlijk helemaal niet bij mijn imago.
0: Oh, wacht. Jouw imago is natuurlijk ideale schoonzoon.
4: Dank u wel.
0: Perfecte loverboy. Wat is je imago nog?
4: Vriendelijke jongen.
0: Dus het past daar allemaal niet bij.
4: Ja, maar perfecte loverboy, dan zit je wel al warm. Maar nu ben ik te veel aan het zingen.
0: Oh, wacht, dus je doet de voice-over van een programma? Dat past bij het imago van loverboy.
4: Ja, maar dan stop ik echt. Nu mag ik, want nu heb ik te veel. Straks heb ik nog problemen.
0: Wat voor problemen, Jelle Kleijmans? Zit jij met problemen? Vertel maar, het is moeilijk, hè?
4: Ik weet dat de mediapolitie hier voor mijn deur staat en dat komt te arresteren natuurlijk, omdat ik te veel heb gezegd. Dat soort dingen.
0: Ja, is dat al vaker gebeurd, Jelle? Vertel maar.
4: Nee, omdat ik de perfecte, ideale schoonzoon ben, hè.
0: Maar heb je nog andere problemen?
4: Ik heb veel problemen, maar hebben we dat niet allemaal zien?
0: Ja, dat is wel waar, eigenlijk. Het zou toch mooi zijn als we die vaker zouden delen, want dat helpt, hè.
4: Dat is waar.
0: Gedeelde smart.
4: We gaan wel heel diep. We gaan heel diep nu. Dat had ik me niet aan verwacht.
0: Ja, maar Jelle, we zijn ook maar gewoon mensen natuurlijk. Oké, maar dus jouw nieuws is dat je het voice-over aan het inlezen bent van een programma iets loverboy-achtig en dat de boekjes dat nog niet hebben opgepikt, is eigenlijk een mirakel.
4: Ja, voilà.
0: Okay.
4: Daar ben ik heel blij mee met die uitleg. Ja.
0: Maar afgevinkt op de bingo van Tosha?
3: Ja, perfect.
4: Ben ik afgevinkt? Dat is ook leuk. Cool.
0: Ja. Dankjewel, Jelle Kleijman. Salut.
3: Dank je.
4: Met plezier. Dag.
1: Studio Brussel. De grote prijs. Fien Germijns.
0: We zeggen niks, hè. We zeggen niks over Jelle Kleijmans. Zeg, en Tim Schulpen en Marjolein... Ah nee, Tim Schulpen zegt er is geen concert van de streets vandaag. Dat is niet waar, Tim. Er is wel een concert van de streets vandaag in de AB. En we zijn op zoek naar mensen die daarnaar onderweg zijn, want dat zou geweldig zijn dat we dat kunnen afvinken. Allee, ik ben er eigenlijk niks aan doen. Jij moet het afvinken, Tosha.
3: Ik vink het af, dikke stift en stift doorkruist.
0: Oké, laat het weten. En luister intussen naar Rabauza met Magnetic in de Sam Remix.

0: gehad in Geur van Delhi.
1: Hoezo?
0: Het is nog maar 31 graden.
1: Stel je niet aan.
0: Zo warm is dat nu ook weer niet. En mocht je nu echt volledig aan het flippen zijn, dan zou ik gewoon de armen even in de lucht gooien. De benen wagenwijd open. En laat hem even binnenkomen. De winter van Vivaldi. Oh, maar hoe voel je het? Oh, heerlijk. Zo lekker fris.
2: Ik ben afgekoeld.
0: Echt? Toch? Oh, en zo even in mijn nek vanachter. Aan nog een t-shirt. Oh, daar ook een beetje winter van Vivaldi. Lekker! Dit doet heel veel deugd. Mannen, ik weet niet wat er aan het gebeuren is, maar Siska Schoeters, 44 jaar uit Temse, stuurt in de Studio Brussel-app Marie.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tong gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak, waar je ook zin in hebt. Voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
14: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
15: Ah ja, het is mosselseizoen.
14: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
15: En wel, met u ga ik graag in zee.
14: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
16: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
17: 500?
16: Schatje, dat is €25.
17: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
16: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening? Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
17: Oh ja, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
0: 7 uur intussen.
20: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
21: 2 jongeren die verkoeling zochten zijn verdronken. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren gestorven nadat ze gaan zwemmen waren in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verfrissing gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. Op de spoeddienst van het UZ Leuven zien ze de laatste dagen meer en meer mensen met klachten die gerelateerd zijn aan de hitte. Dat zegt diensthoofd Dries Helsloot.
22: Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
21: Vandaag is de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. De regering roept op om geen zware inspanningen te doen, genoeg water te drinken en ook extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen zoals ouderen of kinderen. De NMBS gaat van morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren.
22: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel.
21: Morgenavond stijgt de prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is uitzonderlijk veel en heeft alles te maken met de hoge vraag naar koeling. Veel mensen gebruiken hun airco op het moment dat er minder elektriciteit beschikbaar is via zonne- en windenergie en dus van gascentrales moet komen. Alleen mensen met een dynamisch contract zullen die prijspiek mogelijk voelen. En zesvoudig moordenaar Freddy Orion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Orion kwam gisteren vrij met een enkelband en zit nu in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem in Limburg. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten. Anders moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. Orions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers van Orion, zegt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Orion, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. Hij wil het geld aan het kinderkankerfonds geven. Vannacht koelt het af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met 39 graden en ook een aantal onweersbuien.
1: Hoogstraten aardbeien. De grote prijs, Fien Germijn.
0: Smoothies, bingo, bakken, braden, veelbelovende vlinder. Voilà.
2: Ik zal met meer woorden praten. Welkom bij dit schitterende radioprogramma.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out. Wacht, hè. We gaan richting 7 minuten over 7. Nog 31 graden. En toch zit dat spel hier op die kar. Tosha Ayabi, een van de vier finalisten van de Grote Prijs van Germijns. Jij bent bingo aan het spelen.
1: Ja.
0: Ja, je bent met andere woorden mijn zelfgemaakte bingo-kaart aan het afvinken. Waar zit je al? Je hebt 6 opdrachten gekregen.
1: Ja, ik heb al een BV die niet in de boekje stond. Ik heb ook al een luisteraar met een allater.
0: Nog eens.
1: Allitererende naam gevonden. Dank je. En dan nog een zotte luisteraar die alle matchen van het WK heeft gezien.
0: Vertel vooral straks wat voor mensen je nog zoekt. Maar deze wedstrijd gaat genadeloos verder.
2: Studio Brussel.
3: De Grote Prijs.
2: In Germijns.
0: Marie de Lanceer mocht gisteren de telescoop van luisteraar Hans inspecteren. En vandaag heeft ze een missie in het Waasland. Dat mag zelfs eerder een verkoelende missie zijn. Dag Marie, waar ben je?
4: Hallo, ik ben in Temse. Ik sta voor het huis van Siska Scooters, ofwel Siska Smoothie, beter bekend. Ik sta hier om samen hopelijk een smoothie te maken, als ze open doet natuurlijk. Ik ben helemaal voorbereid. Ik heb een schort van Minnie Mouse aan. Dus ja, ik ben helemaal klaar om een smoothie te gaan maken. Ik zal eens direct aanbellen, hè, of dat ze open doet. Zoals, hè. Dan gaan we ineens vragen of dat ze het smoothie maken nog niet verleerd is.
0: Goeie bel wel.
4: Komt er. Ze komt eraan, ik voel het. Ja, Siska Scooter, dames en heren, hier is ze.
5: Hallo.
4: Hi, dag Marie.
5: Hallo.
4: Zeg Siska, wil jij met mij vandaag een verfrissende smoothie maken? Want jouw naam was Siska Smoothie bij Music for Life. Is dat waar of is dat niet waar?
5: Ja, dat is wel waar. Ik heb ooit eens tijdens een nacht, ik denk samen met Bart Peters, een smoothie gemaakt. En ik denk dat dat daar een beetje van gaat komen. Dat wij smoothies gemaakt hebben. En vooral dat Bart was toen... Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet niet hoe dat zo'n machine werkt. Ik zei, je moet daar niks voor kunnen. Je moet gewoon op een knop duwen. Maar dat was toch... was chaos. Dat was pure chaos. Maar ik denk dat dat iets drinkbaars was wel, hoor.
4: Oké, zalig. En je bent het smoothie maken nog niet verleerd, hopelijk?
5: Ah, wel, ik vind dat wel niet gemakkelijk, een goede smoothie maken. Ik dacht vorige week ook voor mijn kinderen, ik ga jullie een keer een lekkere smoothie maken. En dan nemen die zo drie slokken en dan zeggen die, lekker mama. En dan zeiden die ook, het is wel zwaar, hè? En, ik weet eigenlijk echt niet hoe je een goede smoothie maakt.
4: Oké, gelukkig, want ik heb tropisch fruit mee voor een tropische smoothie bij deze tropische temperaturen. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor. Heb je trouwens de recepten van smoothierecepten.be?
5: Bestaat er?
4: Dat bestaat. En Fien weet dat maar al te goed.
6: Ja, dat klopt.
4: Maar kijk, wil jij trouwens nog iets in return doen?
5: Natuurlijk. Als je dat graag wil ik iets. Dan hangt ervan af tot waar dat je grenzen precies liggen. Ik weet niet tegenwoordig bij de jeugd die graag voor Studio Brussel wilt werken, waar dat die hun ethiek juist eindigt. Of waar dat die begint, ik zal het zo zeggen. Dus dat hangt er vanaf wat jij van mij verwacht. Maar ik wil u wel welkom. Ik vind het raar dat jij er op mijn dorpel staat.
4: Ja, we gaan zo meteen binnen. Dus ik geef Siska een lekkere smoothie en zij gaat mij iets... teruggeven.
0: Iets teruggeven.
4: Dat mij misschien helpt winnen.
0: Ah, maar dat is goed. Als het jou helpt winnen, Marie, dan vind ik het een goede deal. Ga in de mix in de keuken van Siska Scooters. Tot straks. Ja.

0: Stevie Nicks en Edge of 17. 7:15 en die bingo kaart is nog maar voor de helft gevuld, graag Tosha. Je hebt vandaag de moedige opdracht aangenomen om een volledige bingo kaart te vullen met enkel luisteraars van Studio Brussel.
1: Ja, dat is waar, maar ik geloof erin. En ik denk ook dat ik nog een vakje kan afvinken.
0: Ze heet Marjolein.
1: Hallo, dag Marjolein.
2: Hallo, goedenavond.
1: Waar sta je op dit moment?
2: Wij zijn een lichte detour aan het doen door Borgerhout.
0: Oei?
3: Richting Brussel.
0: Ah.
1: Ah. Oké, en wat gaan jullie doen in Brussel?
2: Wij gaan naar de street vanavond.
0: Jeppetee, dat stond op je bingo-kaart. Zoek iemand die naar de street gaat. Oh, zalig.
1: Heel zalig. Zeg, wat zijn jullie verwachtingen voor vanavond?
2: Mijn beste vriendin die is gisteren geweest en die heeft mij vanmorgen speciaal wakker gebeld om te zeggen dat het beste concert was dat ze ooit gezien had.
1: Wat?
2: Dus wij hebben super hoge verwachtingen.
1: Oh. Amai.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik ben blij dat jullie ermee kunnen lachen, want dat is toch heel griezelig als de lat zo hoog ligt.
1: Ja. Heeft ze al zo wat spoilers gegeven?
2: Oh ja, dus, ja, ze weet dat er lijfstraffen gaan zijn als het niet zo is.
0: Lijfstraffen? Oei, pardon. Ik wens niet meer bij jullie te bellen, denk ik.
3: Skinner of voor haar?
0: Marjolein, alsjeblieft, zeg.
2: Nee.
0: Alsjeblieft, zeg sorry.
2: Nee. Maar het gaat sowieso goed zijn.
0: Oké, okay, is goed. Dankjewel.
2: We gaan dat manifesteren.
0: Ja, maar wij duimen mee voor het beste concert van jullie leven. Dankjewel voor de beste bingo-afvinking van Tosha haar leven. Ja. En voor jullie als voorbereiding. Hier zijn, tegen de droge ogen.
4: En I'm just standing there. I can't say a word. Because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down.

0: Dit vanavond live in de AB. Het zou volgens luisteraar Marjolein zomaar eens het beste concert op deze aarde ooit gegeven kunnen worden, volgens de voorspellingen. Ik voorspel intussen ook dat Marie, onze reporter in de keuken van Siska Schoeters, de stekker van de blender aan het insteken is. En zich aan het afvragen is, wat doe ik hier in godsnaam? Dat kom je te weten na de reclame, na Florence in the Machine en na Wet Lake.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: This

0: Onder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging

0: stoel van Wedlake. Binnen 2 dagen zal de democratie zegevieren. Om exact 7:15 stem jij donderdag op je favoriet.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: En bitsig zou ik het niet durven noemen, maar de strijd blijft wel hevig oplaaien. Als een steekvlam in een barbecue, als een bosbrand, als een passioneel vuur, samen iets van een 10.000 graden, alle chance dat wij ook denken aan verkoeling. Reporter Marie, jij kan verkoeling bieden vanuit de keuken van Siska Schoeters.
3: Inderdaad, ik ben hier een smoothie samen aan het maken met Siska. Zij mag nu het laatste ingrediënt nog toevoegen en dat is de mango. Je mag de mango erbij kappen.
4: Ja, bedankt. Dankjewel. Hoeveel denk jij dat? Want jij bent natuurlijk wel mijn smoothiemaker. Hoeveel moet ik...
3: Zoiets? Nog een beetje meer?
4: Ja. Ik zeg, ik ben niet supergoed. Ja? Ja? Nog een beetje. Mango is
3: dat
4: lekker,
3: is,
4: ja.
3: Mango is lekker. En dat is een tropisch fruit voor deze tropische temperaturen natuurlijk. En we gaan zo meteen blenden. Ja, je mag blenden.
4: Ga ervoor.
3: Zeker. En voor de rest zit er ook nog passievrucht in. En een banaan en een beetje ijs natuurlijk. En een beetje kokosmelk. En een beetje skiryoghurt. Dus ja, het is een beetje een milkshake. En een... ja.
4: Een beetje blij, ja.
3: Dus,
4: sorry, wat zeg je dan?
3: Ja, er zit ook banaan in.
4: Ah ja, is dat zo?
3: Vind je dat lekker?
4: Ik vind banaan heel lekker.
3: Dat is goed.
4: Maar ik zet even een klein beetje in.
3: Ja, dat is om die ijsklontjes nog wat goed te mixen zeker.
4: Ja, ik denk wel.
3: Zou hem niet goed zijn?
4: Ja.
3: Voilà. Ik denk dat de smoothie helemaal klaar is. Hopelijk hebben jullie verstaan wat erin zit. En we hebben ook een smoothie-kenner meegepakt. En dat is Minnie, de dochter van Siska.
4: Ik wil eigenlijk zeggen, dus Marie, vanaf dat je dus lang genoeg voor Studio Brussel werkt, dan kan je jezelf een smoothie-proever veroorloven. Dus dan kan je veel veroorloven in het leven eigenlijk. Maar dan vooral een professionele smoothie-proever. En dat is Minnie de Soete. Dat is eigenlijk, die kent nog veel meer dan, van smoothies dan ik. Dus ik stel voor dat zij proeft.
3: Oké, ik ben heel erg benieuwd wat zij ervan gaat denken.
4: Het is wel heel kritisch.
3: Dat is echt heel spannend.
4: Dat is pap, hè?
3: Het is al pap. Maar hopelijk is het fris en hopelijk is het lekker. Kom maar mee, cameravrouw.
0: Je kan ook meekijken op VRT Max, was ik vergeten te zeggen.
5: Oh, dat is lekker. Amai.
3: Oké, dat is goed.
5: Heel lekker.
3: Oké, het is geslaagd, dat is keigoed. Wat vind je er zo lekker aan?
5: Gewoon alles samen, ja, die combinatie, dat is echt heel lekker.
3: Is het tropisch?
5: Ja.
3: Oké, dat is goed, dat is goed. Ja, nu dat de smoothie gelukt is, je mag het ook bijhouden, je mag het verder opdrinken. Maar ja, je mag het ook gerust delen met je vriendinnetje. Nu dat de smoothie gelukt is, zou ik graag om een gunst willen vragen.
4: Ja, geen probleem. Ja, met veel plezier, met alle liefde natuurlijk.
3: Dat is goed.
4: Ik heb gezeten voor mijn kinderen. Ik doe veel terug, hoor.
3: Oké,

0: Ja, jij bent natuurlijk heel lang op Studio Brussel te horen. Ja, je was heel lang te horen op Studio Brussel. Vandaar dat ik jou, dat ik mij wil laten balsemen door jou. Als, als de heilige Siska die mij als hopelijk toekomstige Studio Brussel collega, allez, of ja, voor jouw ex-collega toekomstige, ja. Ja, en daarvoor heb ik een balsempje meegenomen en dat is deze glittergel, want na deze balsem ga ik stralen als een ster, hopelijk. Dus ik ga mij knielen.
1: Ik vind jou nu echt wel een ster hoor, Marie. Ik vind echt wel, nee, ik meen het echt wel. Je doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan, de jonge Fien Germijns.
0: Oké.
1: Hebben nog mensen dat al gezegd?
0: Dat hebben nogal mensen gezegd, ja.
1: In uw stemtimbre, de manier waarop dat je praat en zo. En zo de leukheid en het positieve en zo. Dus ik denk, daar wacht u een prachtige... Maar dat is witzakkerij. Toekomst.
0: Wacht, een heel mooi compliment.
2: Wij gaan hier echt een balseming meemaken op de radio.
1: Jij wilt dit uit vrije wil, hè?
3: Ik wil dat is
1: met consent, hè?
0: Ja. Doe het maar op mijn voorhoofd. Ik voel me dan gebalsemd door de heilige Siska.
1: Oh, dat stinkt ook een beetje. Ik ga een hartje doen dan.
0: Oh,
1: toch?
0: Dank je.
1: Of nee, ik doe zo een beetje... Ja, een hartje. Nee, ik ga hier een bol maken. Veel werkelijk. Ik wens u wel echt het allerbeste. Maar ik geloof wel echt, Marie, dat je ver gaat komen in Radioland.
0: Dank je wel. Ik voel mij Simba van The Lion King. Ja. Dank je wel.
2: Het is bij deze gebeurd dat we
1: ik ben Mufasa, maar nee, want dat is de papa.
0: Ja, dat is de papa. Ja, Simba, denk ik. Ja, Simba.
2: Ja, kijk, ik zet het af. Fantastisch, Siska Scooters. Die blijft uren en uren en uren praten waarschijnlijk. Marie, ik vond het geweldig.

0: Dracula, Tame Impala. Tosha Ayabi, finaliste nummer 4 van de Grote Prijs Fien Germijns, heeft een bingo-kaart in haar handen geduwd gekregen met de boodschap: als Danny af is voor 8 uur, dan gaat er iets schelen. Ik ben heel streng, dat weet je, Tosha.
1: Ja, daarom wil ik winnen. Daarom wil ik alles afvinken.
0: Ja, want anders wat je dan te wachten staat, dat kom je liever niet te weten, denk ik.
1: Nee.
0: Nee, voilà. Maar je weet natuurlijk liever wat er gebeurt als je wel wint. Ik denk namelijk dat luisteraars gaan denken: wauw, wat een doorzettingsvermogen heeft die leuke meid. Er staan nog 2 vakjes open op je bingo-kaart en het is al 20 voor 8, nog 20 minuten. Ik verbind je door met luisteraar Warre Verschuren.
2: Hallo.
1: Hallo, hallo, dag Warre.
2: Ik ben...
1: Oeh, ik vraag mij gewoon af, gaat jij op mij stemmen of ben je nog een student die nog aan het studeren is op dit moment?
2: Ik ben nog aan het studeren op dit moment.
1: Dank je wel, Warre. Dank u. Ik kan nog iets afvinken. Maar ik heb wel gehoord dat jij dus niet op mij gaat stemmen. Maar ik zal daarover kijken.
2: Dat is nog een twijfel geweest. Dat is nog een twijfel geweest.
0: Oh, oei. Warre, ik hoor het graag dat je het serieus neemt.
1: Oké, en ja, ik wil je eigenlijk... Ja, ik wil u een hart onder de riem steken en u heel veel succes wensen met uw examens en u echt nog steunen. Maar wat kan ik u nog bieden zodat jij ook nog op mij gaat stemmen daarna?
2: Wat kan jij mij bieden? Mij veel succes wensen misschien.
1: Ja?
2: En met mijn examen morgen.
1: Morgen.
2: Tot de volgende dag. Het is het laatste. Heel mijn school is al klaar, behalve mijn richting.
0: Oh, wat lief.
2: Wij moeten nog een dag terugkomen. Dus dat is een beetje een zure appel. Maar kijk.
1: En je bent...
2: Denk maar mee en mijn klas succes te wensen.
0: Oh, wacht. Maar waar hoor ik het goed? Heb jij het even moeilijk, man?
2: Ja, toch wel een beetje. Zeker omdat heel veel van mijn vrienden die in andere richtingen zitten, zijn vanavond al aan het uitgaan. En ik moet thuis blijven. Het is gewoon een beetje lastig.
0: Je bent de tranen aan het verbijten. Ik hoor het.
2: Ja.
0: Heb je echt de tranen, Warre?
2: Nee.
0: Ik was er echt mee weg. Ben je acteur?
2: Ik studeer woordkunst drama.
1: Voor mij ben je geslaagd.
2: Ja, dank u wel. Ik hoop het. Want ze zijn spannend gingen zijn. Vooral voor mijn theorievakken. Nee, dank u wel.
0: Ja, maar Warre, dus acteren kan je als geen andere. Ik vond het echt ongelooflijk.
2: Dank u wel.
0: Amai, dat was echt supergoed gedaan. En weet je wat er nog erger is? Uw arm is gebroken, Warre.
2: Ja, dat is ook waar.
0: Hoe is dat kunnen gebeuren, man?
2: Ik gevallen met de fiets. Mijn arm is gebroken.
0: Allee.
2: Waardoor dat ik niet moet meedoen aan mijn examen zang en muziek morgen, maar wel aanwezig moet zijn. En dus eigenlijk vanavond perfect dus wel kon uitgaan.
0: Oeh, maar wacht, wat is dat nu voor onzin? Je kan niet meezingen met het examen omdat uw arm gebroken is.
2: Nee, zang deed ik wel mee, maar muziek niet. In muziek speelde ik gitaar. En gitaar met één arm is... Dat is mogelijk, maar zo geschild ben ik nog niet.
0: Weet je wat jij niet kan, maar wij wel. Klappen. Allee, dag.
3: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be. Breaking
1: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Met As It Was nog één vakje op de bingo-kaart van finaliste Tosha. Zal dat nog lukken voor 8 uur? Het zal er niet te worden.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Want deze afspraak kunnen wij niet missen. We zijn eigenlijk al rijkelijk laat. Om 7:45 willen wij jou ervan overtuigen dat zij de winnaar van de grote prijs moet zijn. Toch het toga. Tosha, je mag de teugels zelf in handen nemen. Een carte blanche, zoals we dat noemen. Nu ben ik benieuwd. Wat doe je vandaag?
3: Ik doe een meditatiesessie. Wel, vandaag is het dus de dag van de overprikkeling. En als jij iets hebt dat je heeft overprikkeld vandaag, dan ben ik hier om jou te ontprikkelen met mijn mooie stem. Dus bel maar in als jij een hectische dag hebt gehad of te lang in de file hebt gestaan of op kantoor kwam en de airco is uitgevallen. Dan ben ik er voor u om er u door te ontprikkelen.
0: Ik ga even zeggen wat ons telefoonnummer weer is. Dat is 078-365-365. 078-365-365. Wij zoeken mensen die vandaag oververhit waren. Totaal overprikkeld. Want het is dag van de ontprikkeling. En Tosha en Yabi gaat je daarbij helpen. Dus bel naar 078-365-365. De reden van de overprikkeling maakt niet uit, hè?
3: Nee, helemaal niet.
0: Je zei al goede dingen. Stel je voor dat een airco niet werkt.
3: En als je dan zo een collega hebt die niet van deo weet.
0: Oef, nee, dat zijn te veel prikkels, ja. In één keer.
3: Heb je mij nodig, hè?
0: Of je kinderen liepen lastig omdat het zo warm was. Oké, wacht, we hebben telefoon. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Klaas.
3: Hallo, dag Klaas.
4: Ja. Ik hoor jou op de radio, je doet heel goed je best.
3: Oh, heel lief.
4: Ik ga stemmen voor jou, maar dat mag je ook wel afvinken.
3: Oh. En,
4: maar wij zijn overprikkeld.
3: vertel Klaas.
4: Wij hebben een hele dag in de hitte gewerkt. Grasmatten gelegd in Veurne.
3: Amai.
4: En wij zijn nu nog altijd bezig.
3: En tot hoe laat moeten jullie blijven doorgaan?
4: Goh. Nog. Waar? Hoe lang nog?
5: Een uur.
3: Oké, dan ga ik jullie helpen om de laatste uur door te komen.
5: Een uur en een half.
3: Dankjewel, Warre. Oké. Klaas, je mag in een rustig plekje gaan staan waar je denkt dat je een beetje afgekoeld bent. En dat je...
4: Wat moet ik doen?
3: Een rustig plekje gaan staan.
4: Ja.
3: Als het mogelijk is. En even je ogen sluiten.
4: De oren sluiten.
3: Ogen sluiten,
4: ja. Ik ga hier op diverse grasmatten liggen. Op mijn rug. En begint er maar aan.
3: Ja. Wij gaan nu samen diep inademen. En uit. Dat gaan we nog een keer doen. Diep in. En uit.
0: Mag ik zeggen dat ik dit ook licht opwindend begin te vinden?
4: Dat mag.
0: Oké.
3: Nog een keer in. En uit. Laten we nu even inbeelden dat Warre ver weg is om ons niet te storen. En dat wij een afkoelmomentje voelen. We voelen een wind op ons afkomen.
4: Ja.
3: Deze wind neemt ook alle hitte wat er doorheen de dag aanwezig was ineens weg. Alle zware lading die er aanwezig was vandaag wordt ineens poef. Verdwenen. We denken aan een lekker ijsbad waar we onze tenen en dan verder ons lichaam in kunnen bezinken en we heel afgekoeld worden.
0: Volgens mij is dit echt meer dan genoeg van het goede. Mag ik iets vragen, Klaas? Ben je afgekoeld?
4: Beetje. Ik krijg ook in de schaduw.
0: Ja, maar het heeft gewerkt. Tosha, carte blanche, geslaagd. De

0: Black Box Revelation en Stronger. Ik ben diep van binnen nog aan het bekomen van luisteraar Klaas, die net iets te diep heeft gemediteerd, geloof ik.
1: Ja, dat viel mij ook een beetje op.
0: Maar het goede nieuws is, Tosha, dat hij door de meditatiesessie heen heeft gezegd: ik stem op jou donderdag. Wat wil zeggen dat je bingo-kaart is afgevinkt.
1: Yay! En ik ben gewoon kei blij dat ik hier alles af heb kunnen vinken.
0: Ah, wel, je bent echt ongelooflijk gefeliciteerd. Je hebt dat als een stralende ster gedaan. Je krijgt van mij nog vrouwtje jaar na jaar.

0: Je kiest altijd jou, maar wie kies jij nu? Wie moet die winnaar worden van de grote prijs van Germijns? Je hebt nog een dag om erover na te denken, want donderdag, 7:15, wil ik het uit jouw eigen getypte vingers horen in de Studio Brussel-app. Wie mag er winnen?
1: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
2: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elke zomer waken bijna 1400 strandredders over de Belgische kust. AXA is al meer dan 25 jaar trotse partner. Maar ben jij je echt bewust van de gevaren van de Noordzee? Het gevaarlijkst zijn de onderstromingen. Zelfs een goede zwemmer kan de zee in worden gesleurd zonder het te beseffen. Ook de wind is een onzichtbare valstrik. In een paar minuten worden luchtmatrassen of opblaasbootjes naar de open zee geblazen. Daarom zijn ze bij gele vlag verboden, omdat de wind vanuit het land waait. Vorig jaar moesten 256 zwemmers en andere watersporters worden gered. De zee is geen zwembad. Luister naar de strandredders en neem een duik in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laat rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
8: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
7: In Frankrijk werd de voorbije dag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het werd gemiddeld 29,8 graden. De Franse overheid heeft intussen de code roodwaarschuwing ook nog verder uitgebreid. Die geldt vanaf morgen in 58 departementen. Bijna 44 miljoen Franse puffen onder die code rood. Dat is 2/3 van de Franse bevolking. De hittegolf heeft heel wat gevolgen, vertelt correspondent Frank Renaud.
9: In La Défense bij Parijs, de grootste zakenwijk van Europa, werkt de airconditioning niet meer goed. Er is zoveel vraag naar koude lucht dat de airco's niet meer op volle kracht werken voor de 180.000 werknemers in de kantoorwolkenkrabbers. In Zuidwest-Frankrijk is een kernreactor stilgelegd. Het rivierwater is zo warm geworden dat het niet meer als koelwater voor de reactor kan dienen. En de Eiffeltoren sloot vanmiddag zijn deuren. De hoge temperaturen zijn gevaarlijk voor bezoekers, voor personeel en voor de IJzeren Toren zelf.
10: Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise autant que possible mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés.
9: De Franse economie draait in een langzamere versnelling omdat veel personeel op het heetste moment van de dag niet hoeft te werken, zei werkgeversvoorzitter Patrick Martin. In het Franse parlement zijn de regels versoepeld. Mannelijke parlementsleden hoeven geen jasje en geen stropdas meer aan, zoals normaal verplicht is. Dagblad Le Parisien vergeleek de Franse temperaturen met elders. In Parijs is het nu even heet als in Dubai en in Toulouse even heet als in New Delhi in India.
7: In Frankrijk zijn intussen ook al 40 mensen verdronken sinds de hittegolf vorige week begon. En op het WK voetbal speelt Portugal op dit moment tegen Oezbekistan. Na het begin van de tweede helft staat het 3-0 voor Portugal dankzij 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo. Hij is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel
4: is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
6: Let me hear you scream!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
5: En win jouw ticket
4: voor de beste festivals.
5: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
0: De tickets van Ticket Tuesday zijn bijna uitgedeeld. Maar misschien, heel misschien, heb ik er hier nog liggen. Voor de vrijdag van Couleur Café.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Diana Fette van Camille Yembe. Je vindt haar op Doer en Pukkelpop deze zomer.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Waar je vrienden uit
1: de festivalzender.
0: Een hele goede avond daar in die mooie avondzon bij je thuis of in de auto. Heel blij dat je de radio op Studio Brussel hebt staan en ik jouw gezelschap mag houden. Ik wens je een frisse bries toe en ook een stevige portie festivalnieuws. Voor het laatste zorg ik wel geen probleem. Het is dan ook nog eens Ticket Tuesday en ik mag de allerlaatste tickets voor de vrijdag van Couleur Café weggeven. Als je iemand van op die line-up hoort hier in de show van die dag, dan stuur je Ticket Tuesday en je telefoonnummer in de app. Dus blijf alert, zou ik zeggen. En alsof dat nog niet voldoende is, moeten we het ook nog even hebben over deze zotte actiemannetjes.
1: En Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Yeah. Bij The War on Drugs.
0: Ja, hallo. Hoe exclusief, uniek, fenomenaal, fantastisch, mega is dit? Wij mogen met Rock Werchter en Studio Brussel een plek weggeven voor de exclusieve generale repetitie van The War on Drugs op Rock Werchter volgende week. Geen duizenden medefestivalgangers. Rustig, op het gemakje en met alle ruimte samen met een select groepje luisteraars op die weide van Werchter kan je dus The War on Drugs aan het werk zien voor ze de wijde wereld intrekken. En ik moet je niet vertellen dat dit een zotte en vooral unieke kans is om die band eens in een andere setting aan het werk te zien. Dus als het klinkt als iets dat jou wel eens zou kunnen liggen, dan moet je maandag naar Studio Brussel luisteren om jouw plekje op die exclusieve generale repetitie van The War on Drugs te verzekeren. En je mag mij dan meepakken. Zullen we dat afspreken?
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

heerlijk zou het zijn als je die bende van de War on Drugs aan het werk zou kunnen zien zonder al dat volk rond jou. Gewoon op een generale repetitie, ik zeg maar iets. Maar dat kan wel zomaar als je maandag naar Studio Brussel luistert, allerliefste luisteraar. En als je ook fan bent van Solomon, dan moet je op 19 september aan het Justitiepaleis van Brussel staan voor die hangar Invite Solomon Open Air. En het zal voor de onthulde façade zijn van dat Justitiepaleis voor de eerste keer in 40 jaar. Dat is een primeur. En morgen om 4 uur, dan zit je best klikkens klaar. Want

maar leuk nieuws van Rock Werchter vandaag. Die hebben sinds dit jaar een intieme club op het terrein. Het Magazijn heet dat. En daar hebben ze dus vandaag de line-up van bekendgemaakt. Er komen DJ-sets van Aileen Orson, Charlotte Digerie, Kids with Buns, Merel en nog veel meer. Dus we bellen eens met onze vriendin Kaat van Stralen zo meteen, want die staat op de main stage dit jaar en die kijkt daar terecht heel hard naar uit. Daar ga ik toch van uit. Je hoort Projectje, staat op dat vieze vlinder-EP van vorig jaar.

0: gerechten.
1: Het projectje van Kaat en wij, een telefoontje met Kaat.
2: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
2: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
1: Want Kaat van Stralen staat op de mainstage van Rock Werchter volgende week. Wat een nieuwe lichting toch allemaal niet teweeg brengt, toch Kaat?
4: Ja, amai, wat een eer om dat te mogen doen. Hallo.
1: Hallo. Zeg, wat ben je aan het doen met die hitte? Kan je verkoelen?
4: Ja, het is keitof. Ik ben net verhuisd en ik ben een barbecue aan het hebben met mijn vrienden.
1: Oh.
4: In mijn nieuwe huisje.
1: Fantastisch. Dat moeten we vieren natuurlijk. Hè. Jij opent die mainstage op zondag. Hoe hard kijk je daar naar uit?
4: Ja, het is wel echt absurd. Ik ben echt al een maand tegen mezelf aan tegen. Ik open op Rockwerchter, ik sta op die mainstage. Maar dat blijft zo surreëel aanvoelen. Maar ik heb er keiveel zin in. Mijn band en ik zijn enorm excited.
1: Ja, dat snap ik. Dat is een ongelooflijke prestatie. Ben je zelf al eens naar Werchter geweest? Want het is niet ver voor jou, hè?
4: Haha, nee, dat is echt bijna mijn achtertuin gewoon. Maar ik ben zelf nog nooit op Rockwerchter geweest.
1: Oké, dus dat is ook een ontmaagding. Wauw, voor de eerste keer op de mainstage. Dat kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik.
4: Ja, het is echt een mopke, maar ja, keigoed.
1: Keigoed, absoluut. Ben je een fervente festivalganger voor de rest?
4: Niet per se, nee. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om zo de meer indie festivals te doen. Zo de best kept en de couleur café, die vind ik tof. Maar van de grote durf ik nogal weg te blijven, omdat ik niet goed ben met grote menigtes.
1: Ja, en je staat daar op het podium, dus dat komt goed. Maar ik hoop dat het plezier toch wel groeit met zoveel op festivals te staan.
4: Ja, sowieso.
1: Zeg, je staat niet alleen op die line-up natuurlijk. Ik heb je gevraagd om 3 tips mee te nemen. En ik laat ze even 1 voor 1 horen. En dan mag je even zeggen waarom die op jouw top 3 staan. Goed?
4: Yes.
1: C-Met op zaterdag in de Club C. Waarom staat zij in het lijstje?
4: Ja, C-Met. Ah, wel, ik heb C-Met zelf nog nooit live kunnen zien. Maar ik heb al veel beelden gezien en ik vind dat die shows er super cool uitzien. Ik vind dat de thematiek waarover ze schrijft sluit ook wel echt aan bij wat ik zelf maak. Lekker feministisch, dus dat kan mij wel smaken helemaal. Ik denk dat een heel leuke ervaring is om daar te gaan kijken.
1: Ja, zeker. Als volgende is er ook deze. Ja, Kneecap op zaterdag op de mainstage. Ja, ferme bende. Mami. Wat vind je zo goed aan hen?
4: Maar ik heb die iconische show vorig jaar op Best Kept Secret gezien. En dat was echt maf gewoon. Ik vind dat gewoon mega cool wat die doen. En je kunt daar goed op motionen. Dus dat is altijd gezellig.
1: Absoluut. Ik heb ze mogen zien op Pukkelpop. En ik heb het ook niet droog of rustig gehouden. Dus goede aanrader. Dan is er ook nog... FK Twigs als derde tip op vrijdag in de barn. Die raad je heel terecht ook aan. Waarom precies?
4: Twigs, zij is zot iconisch. Hè. Ik ben al zo lang fan van haar. Dat is ook zo een multidisciplinaire artiest. Die kan dansen, die kan zingen, die kan lekker acteren, die kan alles. En die live shows die spatten ook echt van het scherm. Dus om dat live te zien gaat dat mega cool zijn.
1: Ja. Absoluut. Taking notes. En ik vind het mega goede tips. Merci, Kaat. Ligt jouw outfit ook al klaar voor de show?
4: Ah wel, ik ben ze gisteren gaan passen voor de eerste keer. Mijn designer heeft iets heel cool gemaakt voor ons allemaal. Dus we zijn excited.
1: En kan je al een tipje van de sluier lichten? Kunnen we er ons al iets bij voorstellen?
4: Maar ik ga het een verrassing laten. Maar het is de moeite waard om het te zien, dat kan ik wel zeggen.
1: Oké, maar dan gaan we gewoon moeten komen kijken. Kijk, ik ben zeker niet de enige die er naar uitkijkt, zie ik hier in de app. Heel veel plezier daar, merci. En geniet van de housewarming barbecue.
4: Dankjewel, merci.
1: Dit is FK Twigs. Een tip van Kaat van Stralen voor jouw Werchterplanning.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Studio Brussel, live.

0: ze indruk hebben gemaakt op Pinkpop. De mannen van Soulwax. Ze spelen ook op de vrijdag van Pukkelpop in augustus. Maar hoe goed de gebroeders De Walen ook mogen zijn, ze gaan niet op de line-up van het festival van deze artiesten geraken. Ja, want Olivia Rodrigo die zet een eigen festival op poten. Daisy Chain Fields heet het. Het gaat door op 29 augustus in Irvine, California. En opvallend en heel cool vooral. Het is een all-female line-up, alleen vrouwelijke kleppers dus. En ze liet zich inspireren door Lilith Fair. Dat is een rondreizend festival dat in de jaren 90 werd opgericht door singer-songwriter Sarah McLachlan. Destijds geloofde een groot deel van die muziekindustrie liever dat festivals en tours met voornamelijk vrouwelijke artiesten financieel niet echt succesvol konden zijn. En dat festival bewees keihard het tegendeel en werd een groot succes. Dus om de cirkel rond te maken staat Sarah zelf ook op die line-up. Net als Chapel Rowan, Doechii, Mitski, maar ook andere iconische vrouwen als Karen O van de Yeah Yeah Yeahs, Stevie Nicks van Fleetwood Mac, Kathleen Hanna van Bikini Kill en Kim Deal van The Breeders, die staan er dus allemaal. En Olivia zelf, uiteraard. Zij mag absoluut niet ontbreken in dat rijtje. De opbrengst die gaat naar non-profit organisaties die vrouwen vooruit helpen en verdedigen. Kan alleen maar bijdragen aan een mooiere wereld, denk ik.
1: De festivalzender.
0: Vorige maand gaf ze nog een surprise optreden op Primavera Festival in Barcelona tijdens de show van The Cure. En dikke vriendjes zijn het, want ze hebben een collab... Zij en Robert Smith van The Cure. Dat is deze. What's wrong with me?

0: Als je erbij was op Graspop Metal Meeting dit weekend, dan heb je mogelijk ook de show van Fleddy Mercury gezien.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Dat was op zijn minst spetterend te noemen. En normaal gezien was het ook de bedoeling dat dit opnieuw ging gebeuren. Volgende week maandag op Live is Live. Fleddy Mercury in het voorprogramma van Iron Maiden. Maar dan was er gisteren het verrassende nieuws. Dat gaat helaas niet door. Dag Fleddy, dag Jeroen. Hoe jammer is dat, man?
3: Ja, dat is heel spijtig, hè. Maar valt niet veel aan te doen. Dus nee. Ja, het is wat het is.
0: Het is wat het is. Het is sportief en het is gewoon ook heel jammer. Ik begrijp dat jullie daar wel teleurgesteld door zijn, natuurlijk. Zeker het voorprogramma mogen doen van zo'n kleppers. Is de liefde nog even groot voor Iron Maiden?
3: Goh ja, ik ben nu ook niet echt de grootste uber-fan van Iron Maiden, laten we dan niet wel even zo stellen. Maar ja, kijk, shit happens zeker. Het is niet dat ik vanaf nu Iron Maiden met een passie ga beginnen haten of zo. Dat gaan we nu ook niet doen. Maar bo, ja.
0: Ja, it is what it is. Blijft hard balen, maar kijk, shit happens. Gelukkig kunnen de fans die speciaal voor jullie kwamen die dag, en dat zijn er wel heel wat, jullie binnenkort wel nog eens zien in Antwerpen, toch?
3: Ja, want we hebben... twee weken geleden hebben we een nieuwe clubtour aangekondigd samen met het nieuws van onze nieuwe plaat. Dus we komen zeker nog eens terug naar Antwerpen zelf. En dat is de 20e februari in de Kafka Zappa. Ja. Dus we komen zeker nog
0: met
3: terug
0: met die
3: naar
0: nieuwe
3: Antwerpen.
0: Plaat. Ja. Fantastisch. De fans gaan heel blij zijn. Daarnaast hebben jullie het afgelopen weekend wel op Graspop Metal Meeting gespeeld. Jullie hebben daar die South Stage geopend op zaterdag. Hoe was dat?
3: Ja, dat was mega graaf, gelijk dat wij altijd zeggen. dat was altijd cool. Ik bedoel, dat is echt voor een massa volk dat je daar altijd staat. Ik bedoel, dat is niet evident. Je gaat daar niet vanuit dat daar een massa volk gaat staan, want dat is nog vroeg op de dag eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar dat is dan toch wel weer gebeurd en de respons was super cool. We hebben ons super goed geamuseerd. Ja. Het was waanzin. Het was de max.
0: Ja, ja, daar stonden ze dan. Allemaal op de eerste rij, die fans. Ongelooflijk. Ja, er is ook nog, ik moet het erover hebben, er is nogal wat te doen rond die mysterieuze zangeres die jullie op het podium mee hebben genomen. Ik ga eventjes een fragmentje laten horen, zodat iedereen weet waar het over gaat. Iemand.

0: Ja. Ja, je bent wel wat hype aan het creëren, precies.
1: Ja, dat is een beetje... ja, de hype is real eigenlijk op dit moment, want de speculaties gaan goed rond.
0: Ja, we hebben... Welke namen?
1: Dus eigenlijk 2 weken geleden... Ja, met de namen. Dus 2 weken geleden hebben we eigenlijk die single gelost zonder

0: weg. Opnemen hem al eens. Wie is daar? Hoor ik daar iemand? Nee. Dan gaan we de volgende moeten bellen. Wie was de tweede snelste die Ticket Tuesday stuurde?
1: Hallo.
0: Ah, hallo. Met wie spreek ik?
1: Hey, met Hans hier.
0: Dag Hans. Jij was de tweede snelste die Ticket Tuesday stuurde in de app. En voor je volledig in extase kan gaan, heb ik nog één laatste hindernis. Een vraag. En dan mag jij met een plus one naar de vrijdag van Couleur Café. Is dat goed?
1: Dat is helemaal goed.
0: Oké. De vraag is... Couleur Café gaat door onder de bollen van het Atomium. Maar hoeveel bollen zijn dat nu ook weer?
1: Dat zijn er 9.
0: 9. Is dat een gok of niet? Weet je dat?
1: Ik denk dat ik dat weet. Ik ben niet zeker nu, maar...
0: Het is juist! Joepie, proficiat. Jij bent een duo-ticket.
1: Heel nice.
0: Allee, ik ben blij dat jij blij bent. Een duo-ticket is voor die uitverkochte vrijdag van Couleur Café. En dat is gewoon al nu vrijdag. Wie ga je meenemen?
1: Super nice. Mijn vriendin.
0: Jouw vriendin. Kan fantastisch. En kijk je uit naar Ezra Collective daar?
1: Ik kijk zeker uit. En ook naar Protégé en zijn High Patrol. Ja. Vooral kijk ik heel erg uit.
0: Rema komt ook die dag, dus het wordt ongetwijfeld een dansfeestje. Ik wens jou een prachtige dag daar onder de bloedhete zon. Met de allerbeste muziek. Veel plezier,
1: dank
0: Hans.
1: Dank je wel. Dikke merci.
0: Jij, goed gedaan.
1: Bye-bye.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Festivals à volonté. Zoom met Win for Life.

0: The Morning komt naar Kramrock ook trouwens. Straks halen we de stevigere beats boven, want dan komt Austin Beach langs. Tot zo, hè.
1: Austin Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voor, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, austinbeach.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Dit is
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Life is music.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
3: De VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu er een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die route en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. Op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde twee doelpunten voor Portugal. De 41-jarige Ronaldo, zo is het, is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En voetbalclub Anderlecht heeft Vitor Bruno aangesteld als nieuwe trainer. De Portugees ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Hij volgt Jeremy Taravel op, die opnieuw assistent wordt. De 43-jarige Bruno was tot nu toe vooral actief als assistenttrainer in Portugal en was in het seizoen 2024-25 ook even actief als hoofdcoach bij eerste klasser Porto. Sindsdien zat hij zonder club. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel even af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Een festival op het strand van Oostende. Het lijkt een ideale droom, maar het bestaat echt op Austin Beach natuurlijk. En we hebben ze te gast dit uur.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Ferrer en Hey Hey. En we zeggen Hey Hey aan Austin Beach, want die zijn hier te gast.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcentrum.
1: Austin Beach.
0: Dag, Jan Mortelmans.
3: Goedenavond, Thijs.
0: Goedenavond. Jij organiseert Austin Beach. Organisator heet dat dan? Of hoe heet jouw functie precies?
3: Oh, ik ben mede-organisator met mijn collega Kevin, maar ik ben ook de boeker van het festival.
0: Ja, oké. Okay. Gaat alles goed met de voorbereidingen tot nu toe?
3: Ik stond om 6:30 op het strand deze morgen, maar het was 19 graden en aan het regenen, dus geen last van de hittegolf.
0: Nee, niet zoals hier in Brussel.
3: Hier is het een beetje warmer, ja.
0: Ja, absoluut. Ik ging vragen, kom je recht van het strand van Oostende en het is gewoon waar. Ongelooflijk.
3: Ja, dat is waar.
0: Ik zag precies al wat zand tussen je tenen liggen. Nee, dat is een mopje natuurlijk. Austin Beach is een elektronisch muziekfestival. Van 10 tot 11 juli is dat op het klein strand van Oostende. Wat een ongelooflijke locatie om een festival te mogen organiseren.
3: Ja, het is eigenlijk als je onze dronefoto's ziet en dan zie je de havenheul, je ziet de vissersbootjes buiten varen terwijl het festival bezig is. Het is eigenlijk wel ongelooflijk, want we hebben de zee, we hebben het strand, we hebben het uitzicht op de stad. Mm-hmm. Het is een unieke locatie.
0: Ja, dat zal wel. Oostende, plezier zonder ender, is mij altijd verteld. Ik heb een groot zwak voor Oostende, dus mij heb je nu al mee. Een weekendje Oostende, altijd goed. Maar wat maakt jullie festival nu echt absoluut one of a kind?
3: Ja, ik denk dat Oostende... Veel mensen hebben de band met Oostende. Ik zeg altijd Oostende, dat is Arno. Dat is rock'n'roll, ja. En dat is gewoon plezier hebben. Bij ons ja, het moet niet te veel chiqué zijn in Oostende. Het moet gewoon feest zijn. Mensen vieren graag. Mensen houden van het leven in Oostende. En dat is een unieke vibe die er wel hangt in heel de stad. Ja.
0: Ja. Ja, er zijn ook verschillende stages. Het zijn er 4. Leg eens uit. Wat zijn de stages precies en wat kan je daar zien of horen?
3: Wel, Austin Beach is altijd rond house en techno gebouwd. Vanaf jaar 1 al. En we blijven dat ook de focus leggen op house en techno. Maar dit jaar gaan we iets verder. We mikken ook op drum en bass op vrijdag. We hebben hard techno. En we hebben in feite terug 1 podium meer gelinkt. Ja, wij noemen dat dan de pure fun stage. Onder andere Kate Ryan komt er optreden. Disco Dom, die speelt disco hits van ABBA tot Madonna in een nieuw jasje. Dus we hebben 1 stage terug puur dikke fun gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, we gaan nog een uur lang al die artiesten natuurlijk draaien die op jullie line-up staan. Zo zijn we er in gedachten toch al een beetje bij op dat strand van Oostende. Ja, jij blijft hier gewoon bij mij om al mijn prangende vragen liever te beantwoorden. We gaan ook VIP-tickets weggeven. Dus ik zou stevig aan je radio gekluisterd blijven hangen. Deze Girls Don't Sink, die zijn er ook bij op 11 juli op Austin Beach. Dat is de zaterdag. Ja, dat zijn fenomenale vrouwen, hè?
3: Ja, dat is misschien het voorbeeld van echt pure dikke fun. Dat zijn 4 ja. Britse meisjes, laat ik zo zeggen. Maar die komen gewoon feest vieren. No nonsense en gewoon party hard.
0: Ja, ik heb ze al eens eerder gezien. Het is een ongelooflijke aanrader. Die vrouwen kunnen draaien. Niet normaal.

0: You Got to Know en die Hannah Leng die staat ook op Austin Beach deze zomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Austin Beach.
0: Wat verwacht jij van haar optreden, Jan?
3: Ik verwacht heel veel, want normaal stond ze vorig jaar bij ons. Ze is last minute gecanceld, omdat een van haar beste vriendinnen was overleden. Dus hij moest helaas cancelen. Ja. Maar ze vond dat zelf heel jammer. En ze zei van, oké, volgend jaar speel ik zeker bij jullie. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk geluk, want ondertussen staat ze ook mainstage Tomorrowland. Dus the girl is on fire.
0: Absoluut, en ze staat bij jullie. Fantastisch. Jan Morton, want ze staat hier naast mij, organisator van Festival Austin Beach. Op het klein strand van Oostende van 10 tot 12 juli trouwens. Het thema dit jaar is Edge of Paradise. Wat wil dat zeggen?
3: Ja, als je bij ons op het strand staat en je kijkt gewoon naar de zee, heb je fantastische horizon. En ik denk, achter die horizon ligt een stukje paradijs. Maar eigenlijk is het stukje paradijs gewoon ons stukje klein strand waar Austin Beach plaatsvindt. Ja.
0: Ja. Zijn er nieuwigheden dit jaar?
3: Ja, heel veel. We hebben nieuwe podia. We hebben eigenlijk de volledige setting van het festival onder de loep genomen en helemaal opnieuw vernieuwd. Ik zei het daarnet ook al, we gaan terug naar meer fun op het festival. De podia zijn iets kleiner, maar meer gezellig geworden. We hebben 5 podia dit jaar, een nieuw klein podium erbij. En we hebben iets helemaal nieuws. We hebben een echte Chiri, een Chiringuito. Dat is een typische beachbar uit Spanje, vooral bekend uit Ibiza natuurlijk. Wij bieden daar een leuk minuutje aan met onze eigen Austin Beach croquet met octopus in verwerkt.
0: Wow.
3: En je zal er ook een verse oester kunnen degusteren.
0: Amai, met een oestertje en de zon op je smoel. En goede muziek erbij, dat kan veel slechter, denk ik. Jullie hebben ook plaats gemaakt voor drum and bass op jullie festival dit jaar. Vertel eens.
3: Het is de eerste keer dat we het doen. Op vrijdag sluiten we de dag af met een toch wel unieke show van Andromedic. Die met een audiovisuele show komt. We hebben een heel groot ledscherm. En hij brengt niet enkel een DJ-set, maar eigenlijk echt wel een hele show op ons.
0: Ja. Ja. Een grote productie, dat is veelbelovend. Die Belgische trots Andromedic, die staat daar dus ook dit jaar op Austin Beach. Op vrijdag 10 juli is dat op The Beach. En dit is hem met Hold Me in Heaven.
1: Studio Brussel. De

0: The Baron of Techno, ook op Austin Beach in juli. Het is een pittig goede line-up daar, als je de dansbenen al graag eens van onder het stof haalt, tenminste.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender!
1: Austin Beach.
0: Jan, hoe komt die line-up tot leven bij jullie?
3: Ja, daar ben ik mee direct na de editie. En dan begin ik aan de volgende editie. Ja, we luisteren natuurlijk wel naar onze klanten. Ja. We hebben natuurlijk ook heel wat... we zijn 16 jaar bezig. Bijvoorbeeld Green Velvet staat bij ons. Heeft 6 jaar bij ons gestaan, maar het is 8 jaar geleden. Daarnet hebben we Dennis Ferrer gehoord. Met zijn toch wel ultieme hit Hey Hey. Die is bij ons groot geworden in onze club in het casino. We hebben ook nog een club gehad. Maar ook al 7 jaar geleden dat hij in België speelde. We hebben net Dave Clark gehoord. Ik was 18 jaar en ik stond al op het klein strand op Views on the Beach te dansen op Dave Clark. Dus enerzijds kijk ik wel naar de legacy die Oostende en zeker ons zondagspubliek wil wel Green Velvet en Dave Clark en zo hebben. Maar dan kijk ik ook natuurlijk wat leeft. En proberen we zeker op vrijdag vernieuwende sounds te brengen. Hard techno, trance, drum en bass. En op zaterdag gaan we iets meer melodic, housey.
0: Ja. Oké. Ik ga er gewoon even doorgaan door die line-up.

0: Ja, ik hoor onder andere onze Amber Broos en ook Andrew Medic, Kate Ryan, Dave Clark, Joris Voorn. En ja, je zei het al, die onklopbare legende Green Velvet. 9 keer Green Velvet. Zot om die zo wat familie te kunnen noemen, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. En, het is lang geleden, maar vroeger ging hij altijd mee naar de afterparty. Dus ik ben benieuwd of hij dit jaar nog altijd zal doen.
0: Hij is 58, dacht ik.
1: Het is een echte legende, ja.
0: Absoluut, het is waanzin. Ik hoop voor jullie dat hij er zal zijn. Jullie line-up is een grote, of een goede, gezonde mix van jong en oud, hoor ik. Vinden jullie dat belangrijk, dat daar een goede range op zit?
1: Ja, zeker. Ook voldoende Belgen, hè. Voldoende Belgen, voldoende buitenlandse DJ's, maar ook jong, oud. We hebben bijvoorbeeld dit jaar is de eerste keer DJ Ghost speelt al heel lang bij ons. Die speelt aan de zondag en op vrijdag speelt zijn zoon nu, DJ Ghost Junior. Dus heel de familie Ghost is ook bij ons.
0: Family business. Kijk, tof. Ja, ik heb het gevoel dat alles wat dansbaar is en een goede vibe heeft, toch wel welkom is bij jullie.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is bij ons. Inderdaad, die goede vibe is heel belangrijk. Of dat het nu house, techno, zelfs in de trance gaat. Er moet een hele goede groove in zitten, dansbaar. En echt, ik zeg het, dit jaar, het fungehalte moet heel hoog liggen. Ja.
0: Ja. En is er een verborgen parel? Zo'n topartiest waar dan nog niet voldoende mensen weet van hebben of wild van worden?
1: Ja, ik denk het wel. We hebben vorige maand voor een heel select clubje vaste klanten, zal ik het zo zeggen, een privéparty gedaan in een viswinkel in Oostende.
0: Oh.
1: Dat was fantastisch.
0: Dat
1: de mensen die trouwens de oesters gaan doen bij ons, Salty John. En daar hadden we de Rocketman uitgenodigd voor 50 mensen die hem al eens mochten aan het werk zijn. Het is een fenomeen. Ik heb hem vorig jaar voor de eerste keer live gezien in Finland op een festival. Ik zeg, wie is dit? Die speelt met een astronautenmasker op. Maar als je duikt in zijn muziek, alle DJ's spelen zijn muziek. Van Amber Broos tot Hanna Leeng tot Armin van Buuren. Het is echt een Nederlandse hele goede producer. En ik denk dat bij hem het fungehalte maal 1000 is of zo. Het is ongelooflijke fun.
0: Ja. Ja, jullie lanceren hem dan even bij het grote publiek. Groot gelijk. Ja, ik geloof ook ongetwijfeld dat je een diplomaat bent. En dat je sowieso fan bent van de hele line-up. Maar als je nu echt een paar favorietjes er moet uithalen, waar kijk je het meest naar uit?
1: Ja, ik denk sowieso, ik heb het daarnet gezegd, Dennis Ferreira. Ik ben zelf een house DJ. Het is die vibe die ik zelf speel als DJ. Natuurlijk ook Green Velvet. En ik blijf er bij Hanna Leeng. Ik heb haar vorig jaar gemist op het festival. En ik kijk enorm uit naar haar passage dit jaar.
0: Ja. Oké, kijk. We gaan van de eerste keer ook de Rocketman hier nu deftig lanceren. Jouw verborgen parel van deze editie van Austin Beach. Dit is Loka.
2: De festivalzender.
3: Studio Brussel. Loka, loka. Loka, loka.

0: Austin Beach heeft ook Joris Voorn op de line-up staan. Het was een remix van Transmission.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Austin Beach.
0: Maar er zijn heel veel Belgen op jullie line-up, zag ik. Ik som er een paar op. Er is Andromedic, Amber Broos, Kate Ryan, Cherry Moon Legends, Nico Morano, Omdat het kan, en Average Rob, DJ-licious, Portex, Jeroen de Lodder. Ja, het zijn er heel veel, hè?
3: Ja, ik denk dat we ook in alle genres de beste Belgen proberen te strekken tot bij ons. Ja.
0: Ja, die focus is dus echt wel belangrijk voor jullie. Is dat Oostense dan ook zo belangrijk in de line-up?
3: Zeker en vast. Ja, de naam Oostend zit in ons festival. En elk jaar hebben we podium. We noemen het 8400 podium. Of 8400 in Oostend. Dat is de postcode van Oostende. En daar spelen de Oostendse legendes. Maar ook de Oostendse nieuwe talenten. Ja, elk jaar.
0: En is er een Oostendenaar waar je het meest naar uitkeek?
3: Goh, ik denk dat er nu de eerste drie DJ's op de line-up, dat is Moes, CBA en Bibi. Dat zijn drie nieuwe talenten. En ik kijk naar alle drie even hard uit. Want voor hen is dat echt, ja, je thuisstad op een groot festival spelen voor de eerste keer. Dat is fantastisch.
0: Dat is absoluut fantastisch. Ja, er werd ook voor meezingers gekozen. Kate Ryan blinkt ook op die line-up. Top, hè?
3: Ja, dat is een grappig verhaal. Twee jaar geleden stond Oliver Heldens bij ons. En hij had een remix gemaakt van Desenchanté. En ik mailde Kate Ryan. Ik zei, het zou wel leuk zijn als je op die remix komt meezingen bij ons. Wow, ja, zegt ze, wel tof. Maar ik zit in het buitenland, ik kan niet. En dan vorig jaar zag ik ze op de line-up staan van Paradise City. Het was een fantastisch optreden. Ik zei, oké, dit jaar moest ze terug bij ons komen.
0: Moeten we hebben.
3: Want Oliver Heldens speelde ook de zaterdag onder Hilo dan bij ons. Ja. Ik zeg, Katrien, Kate Ryan, ik zeg, je moet bij ons komen. En het past in haar agenda. En ja, was dol enthousiast.
0: Het zal wel. Er gaat daar veel gekniezwengeld worden. Het is fantastisch. Kate Ryan staat dus op die line-up. Zijn er zo kippen van momenten? Dat vroeg ik me af. En uit het verleden die je echt zo zijn bijgebleven. De allermooiste momenten.
3: Goh, ik denk het wel. Het zijn er een paar. En ik denk dat wij op zondag altijd proberen te eindigen met legendarische DJ's. En als je kijkt de laatste jaren, zo hadden we Bob Sinclair. Toen net zijn World Hold On weer heel populair was. Ik denk dat we Purple Disco Machine hadden met zijn Substitution. Heel populair als afsluiter. En vorig jaar hadden we Ugel met I Adore You. En als die DJ's dan wereldhit komen spelen als zo'n laatste nummer, het vuurwerk gaat af. Heel de crew staat dan ook eentje te drinken, dan mag het. Na drie dagen feesten.
0: Het zal wel.
3: Dat is toch altijd een enorm kippenvel moment, ja.
0: Ja, dat is echt iets om naar uit te kijken. Dat moet ongelooflijk zijn, denk ik, als organisator. Jan, jij hebt ook wat VIP-tickets meegebracht voor de zaterdag en de zondag. Inclusief een heel speciaal diner, daar straks meer over. Maar als dat als goede muziek in jouw oren klinkt, dan zou ik vooral blijven luisteren.

0: Checks van Amber Broosen staat vrijdag op de Mirage of de Mirage van Austin Beach. En ook jij kan erbij zijn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Want onze goede vriend Jan, de medeoprichter van Austin Beach, heeft hier nog wat VIP-tickets meegenomen. Jan, welke tickets heb je nog voor een duo gelukkige luisteraars bij je?
4: Ik heb nog VIP-tickets voor zaterdag en zondag bij me. En er zit ook iets heel leuks in. Een lekkere sunset diner met zicht op zee.
0: Wauw, ja, zo'n sunset diner, je zei het al, zicht op zee. Hoe smaakt dat? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
4: Dat zijn twee specifiek gemaakte garnaalkroketjes of octopuskroketjes.
0: Ja.
4: Dat is een kotalos op de barbecue met een gepoft patatje. En dat is een lekker ijsje van Oliver Willems. Dat is de beste ijsjesmaker van Oostende.
0: Ja. Wauw, mijn maag begint al te grommen. Ik zou het zelf ook wel willen winnen. Maar kijk, wil jij dat dus graag winnen? Dan moet je nu even goed luisteren. Want, Jan, aan jou de eer om de vraag te stellen.
4: Ja, wij bouwen iets heel speciaals op het strand. Wij noemen het de Chiri Sunset Club. Maar wat of waarvoor is Chiri de afkorting? En wat is dat eigenlijk, een Chiri?
0: Ja, een kleine tip. Het staat dus op Austin Beach, op het strand. Ik kan het even gaan opzoeken. Laat het even weten in de app en stuur er ook jouw telefoonnummer bij. En wie weet dans je daar gewoon op 11 en 12 juli op het strand met een vriend, vriendin, partner van Oostende met een lekker dinertje bij.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Die legendarische La La Land van Green Velvet en de Medusa remix. Het is als het ware familie voor Austin Beach, die Green Velvet. En dit jaar is hij er ook weer bij. Net zoals jij misschien zelfs, VIP.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Want je kan hier een VIP-duo-ticket winnen voor de zaterdag en de zondag van Austin Beach. Inclusief Sunset Dinner. En de vraag, Jan, die was... Ik laat het jou nog eens uitspreken op deze spannende tonen.
4: Waarvan is Chiri de afkorting?
0: Waarvan is Chiri de afkorting en wat is dat? Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo, met Nathalie.
0: Dag Nathalie. Weet jij het antwoord op die vraag?
5: Ik denk het te weten. Chiri is een populaire culinaire beachbar en een premium cocktailclub.
0: Is dat juist, Jan?
4: Dat rekenen we juist.
0: Ja. Dat rekenen we juist. Waanzinnig. Nathalie, proficiat. Jij bent een duo-ticket voor Austin Beach, VIP en al, met Sunset Dinner. Dat is toch waanzinnig.
5: Oh, fantastisch.
0: Van waar ben je afkomstig?
5: Aardegam.
0: Ah ja, dat is ook... Is dat West-Vlaanderen?
5: Nee, dat is Oost-Vlaanderen nog
0: net. Ah ja, maar dan kijk, dan gaan we even de oversteek naar het westen maken, naar Oostende. En dan kan je daar gewoon een weekendje Oostende van maken.
5: Oh, joepie, gezellig.
0: Ja, heel gezellig. Wie mag er mee?
5: Dat zal de dochter worden.
0: Oh, de dochter is in for a treat. Heel tof. Dikke proficiat en veel plezier, hè.
5: Oké, dankjewel.
0: Salut, tada.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Boston Beach. Ellie Brown, dit was hem met Penpot en Coming in Heavy.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Boston Beach.
0: Ja, en zo komt de passage van Austin Beach 2026 hier bij ons op Studio Brussel in de festivalzender op zijn einde. Jan, een dikke merci voor de hele fijne babbels.
3: Dank u wel.
0: Ja, en kan je nog een niet-muzikale tip meegeven voor de festivalgangers? Een soort van hack of iets niet te missen in moment?
3: Ja, ik denk als iedereen bij ons op het strand is. Sinds vorig jaar hebben we de Beach Stage helemaal opnieuw gepositioneerd. En als je goed kijkt, we hebben een lidscherm links en rechts van de DJ. En eigenlijk zit er een hat in achter de DJ. Okay. En eigenlijk is dat exact de locatie waar de zon in de zee gaat. Dus als je op het juiste moment bij ons op dat podium staat, zie je de zon echt achter de DJ mooi in de zee zakken. En dan
0: de
3: zingt
0: zon
3: iedereen
0: zien zakken in de zee.
3: Zien zakken in de zon.
0: Ongelooflijk. Oké, dat is niet te missen dan. Dat is zeker. Hoe vieren jullie zo'n geslaagde editie? Met het team.
3: Ja, dat is natuurlijk heel leuk aan Austin Beach en Oostende. Alles is dichtbij. De Lange Straat is zo wat. De straat met alle cafeetjes in Oostende. Dus wij doen het slot op de Hekkens en dan gaan we het stad in. En dan hebben we zo wat cafeetjes waar wij dan zelf nog een klein feestje bouwen.
0: Groot gelijk. Ik wens jullie het allerbeste toe. Ik moet je zeggen dat ik niet kan wachten op dat weekendje Oostende. Het is onze strandvakantiesfeertje. En dat vooral in combinatie met die snoeiharde, pompende beats. Het kriebelt. Ik krijg er nog warmer van. Ik wist niet dat het kon vandaag. Austin Beach dus, van 10 tot 12 juli op het klein strand van Oostende. Waar moeten we zijn voor tickets, Jan?
3: Dat is gewoon austinbeach.be.
0: Klaar en duidelijk, je hebt het gehoord. Hier is nog Do Not Disturb van Hi-Lo.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om je nu vooral getij te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens

0: ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes. Maar die daling is beperkt. UPS heeft vestigingen in Diegem en Lummen. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: De Iraanse nationale ploeg zal in aanloop naar hun volgende WK-wedstrijd tegen Egypte 2 dagen in plaats van 1 dag in de VS mogen blijven. Dat heeft de Amerikaanse overheid beslist, melden Amerikaanse media. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten mocht Iran tot nu telkens 24 uur in de Verenigde Staten blijven. Het basiskamp van Iran ligt daarom ook in Mexico. Het nationale team voelde zich onheus behandeld en de Iraanse voetbalbond dreigde daarom eerder ook al met een officiële klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op dat WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Een verslag van Nicola de Brabander.
2: Een nieuwe dag op het WK, een nieuw record dat is gesneuveld. Want gisteren werd Lionel Messi dankzij 2 doelpunten topschutter aller tijden op het WK. Dus kon eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo niet achterblijven. Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo vandaag dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde: I'm back.
0: Op dit moment begint Engeland aan zijn wedstrijd tegen Ghana. En in Jordanië zijn verschillende gewonden gevallen bij een uitzending van de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. In de Jordaanse hoofdstad Amman waren heel wat supporters samengekomen om de wedstrijd te volgen op een groot scherm. Door de grote drukte zouden verschillende mensen geplet zijn. Jordanië deed dit jaar voor het eerst mee aan het WK. Het land verloor de wedstrijd met 2-1 van Algerije en is daardoor ook uitgeschakeld voor de volgende ronde. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
1: Studio Brussel.
0: Life is music.
1: Life is music. Studio Brussel.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij twee Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger sinds het begin van het conflict. De schade wordt geschat op bijna 1,4 miljard dollar. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden. Door de voorspelde hitte

0: zitten. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS willen in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf. Omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes. Maar dat die daling ook beperkt is. UPS heeft de vestigingen in Diegem en in Lummen. En op het WK voetbal speelt Engeland op dit moment tegen Ghana. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is nog altijd 0-0 in Engeland-Ghana. En ook een echte 0-0 wedstrijd. Want Ghana speelt met een laag blok. Maakt geen aanstalten om vooruit te voetballen. Zelfs op de counter komen ze er niet uit. En Engeland op zijn helft is zeer ongeïnspireerd. Beter is voetbal te trager. Is te weinig beweging. Te weinig 1 tegen 1's die ze kunnen winnen. En zo komt het dat we in die eerste helft geen enkele, maar dan ook geen enkele grote kans hebben genoteerd. De ploeg die wint is zeker van een plek in de volgende ronde, maar voorlopig blijven ze dus steken op 0-0.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

turn, Mickey.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Dat zou gebeurd zijn vanwege een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer zullen kunnen rijden. In ons land zal de NMBS de komende 3 dagen in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die eerder deze week al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
2: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100 treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
1: In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij 2 Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Er is een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van die storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer die treinen opnieuw kunnen rijden. De impact op het treinverkeer van en naar ons land is voorlopig beperkt. De laatste treinen van Welkeraad naar Aken, die werden dinsdagavond geschrapt en vervangen door bussen. In Nederland wordt het ook een moeilijke dag voor treinreizigers. 'S Ochtends is er daar een spoorstaking. Die begint straks om 4 uur en zal duren tot 8 uur 's ochtends. De Nederlandse spoorbonden voeren die actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de ochtendelijke staking zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. We blijven in Nederland, want daar is een aap ontsnapt uit dierenpark de Beekse Bergen. Het dier is wellicht al weg sinds zaterdag. Het is al een aantal keren gezien in de omgeving van het park, maar vangen lukte nog niet. Hoe de aap ontsnapt is, is niet duidelijk, want de aap leefde op een eiland, omringd door water. Maar mogelijk is het de gracht overgezwommen. De aap is niet gevaarlijk, maar het park zegt wel dat het niet de bedoeling is dat mensen het dier zelf proberen te vangen. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Ghana speelden de Engelsen 0-0 gelijk. Een verslag van Bert Sterks.
2: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de buiken tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
1: En de volgende match is alweer begonnen in Toronto, Canada. Speelt Panama tegen Kroatië. En er staat best wat druk op de ketel, want Kroatië moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Ze zijn er 2 minuutjes geleden aan begonnen. Het is daar ook nog altijd 0-0. Het weer nog blijft droog vannacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we een zoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws van het WK in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Studio Brussel, live.